NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
6: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De politie of de piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug was verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel het er precies zijn, is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar wat mist. In de loop van de dag geregeld zon bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin. En mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
9: Gisteren zou ik naar een concert van een vriendin gaan. Ze is sopraan, had alles zelf georganiseerd. Veel voor geregeld, talloze telefoontjes, kosten berekend, risico's genomen. Nou, gewoon alles eigenlijk waar iedere muzikus altijd mee te maken krijgt. Maar als je zangeres bent, dan is je lichaam je instrument. En hoe gepolijst je stem dan ook is, Als je dan iets onder de leden hebt, kun je het gewoon vergeten. Dat is toch geen beroep om altijd te benijden, hoor. Beterschap.

0: Zangeres Simone Riksman was dit met Wiegala van Ilse Weber. En daarmee zeg ik, mooi liedje is dat toch ook, zeg ik goedemorgen op deze zondagochtend. En we zijn weer terug, Jacobus.
1: Ja.
0: Eventjes op reis geweest.
1: Zeker.
0: Ja. Altijd leuk. Heb jij nog veel van de stembus meegekregen?
1: Vanuit de studio hier in Hilversum zeker. Ja, altijd leuk om te horen waar die allemaal op pad is en wat er wordt binnengehengeld.
0: En nu is het afwachten wat er uitkomt uit de stembus. De stemmen worden nu, as we speak, zit een heel team hier op de redactie dag en nacht te tellen. Dat is niet waar, maar er wordt geteld.
1: Het kost wel even tijd om het allemaal op een rijtje te zetten.
0: Zo is dat. Ja, het is altijd toch ook afwegingen, hè? Want dat is een ingewikkelde puzzel, hoor.
1: Ja.
0: Om dat tot een mooie lijst te maken. Want hoe krijg je al die stemmen dan in 400 stukken die precies in die 5 dagen uitzending passen? Ja, het is niet 1-op-1 gewoon overnemen wat er binnenkomt. Zo weet het toch niet. Goed. Wij gaan hier gewoon business as usual. Veel aan het spelen, geloof ik, hè, Jacobus?
1: Ja, veel aan het spelen. En vandaag kwam ik voor Onder de Vleugels van een Herder uit op muziek van Cyril Scott.
0: Oké.
1: En dat is toch wel weer leuk. Ik ken de naam wel en af en toe wat stukjes van...
0: Ja, Nino Guitatze heeft een tijdje geleden.
1: Nou, die gaan we straks ook zeker horen, inderdaad. Maar het is een hele bijzondere muziek eigenlijk. Waarin een beetje het impressionisme en het Engelse idioom bij elkaar komen.
0: Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Ook iets om naar uit te kijken is ons concertmeldpunt straks. Dat zit volgens mij al helemaal vol.
1: Ja joh, dus, helemaal uitverkocht voor
0: vandaag. Er is gewoon veel te doen. Dus we gaan het proberen allemaal mee te nemen. Maar het gaat misschien niet allemaal lukken. Maar... fijn dat er zoveel te horen is. Ja. Laat ik daar maar mee beginnen. En ook hier is veel te horen. Bijvoorbeeld deze nieuwe opname van Nocturne for Orchestra van Elizabeth McConchie. Leerlingen van onder andere Ray Vaughan Williams. London Symphony Orchestra heeft het opgenomen onder leiding van Antonio Pappano.

We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A31 Leeuwarden-Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A31 Leeuwarden richting de Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen.

0: De Nocturne van Elizabeth McConchie door het London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano. En dat gebeurt ons toch niet vaak, Jacobus. Een spookrijder op dit tijdstip. Ik noem het nog eventjes. Als je rijdt van Leeuwarden richting de afsluitdijk op de A31... pas dan op voor die spookrijder.
1: Nou, zeker.
0: Het zal je maar gebeuren, zeg. Ik denk nog altijd van wat is daar gaande? Ja, het is vaak toch een vorm van verwardheid, vrees ik, of iets dergelijks. Maar dat is...
1: Ja, en dan met weinig zicht. En dan,
0: dan rij je zomaar een keer de verkeerde kant van het klaverblad op of zo. Wij houden het rustig hier en kalm met deze muziek van Henry Purcell. We blijven wel in Engelse sferen. Fantasie voor vier gamba's, maar dan op vier andere strijkers.
1: Die rijden ook vaak aan de verkeerde kant van de weg, de Engelsen.
0: Oh, ik dacht gamba's. Maar zeker. Ja, daar moet je ook die fout niet maken trouwens, als je dan van de boot afkomt.
1: Precies.
0: Ja, nee, precies. Doric String Quartet, daar ga je nu naar luisteren.

Arise Awake. Ja, hiermee worden we wakker. Apollo 5, muziek van Thomas Morley. Zo dadelijk gaan we naar Onder de Vleugels van den Herder met, zoals gezegd, muziek van Cyril Scott. En daarom zijn we ook een beetje al in Engelse sferen. En daar blijven we ook het komende kwartier in. De Leeuwerik stijgt weer op. The Lark Ascending. Ray Vaughan Williams met Tasman Little en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davis.

0: Violiste Tasmin Little samen met het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davis met The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. Maakt het nu bijna 7:50.
1: Onder de vleugels van Ben Herder.
0: Ja, Jacobus, als deze muziek van Ralph Vaughan Williams, ja, een beetje de Earl Grey en Fruitcake onder de Engelse muziek is. Ja, veel Engelser wordt het niet. Wat is dan die muziek van Cyril Scott? Want daar ga je het nu over hebben.
2: Cyril Scott, ja, het is vandaag zijn geboortedag. Deze dag in 1879, moet ik zeggen. Ah ja, 1879, 147 jaar geleden. En dan is hij weliswaar Engels, maar dan wel van een ander slag dan van Williams. Mm-hmm. Namelijk toch iets meer gericht op het impressionisme van Frankrijk. Hè, de andere kant van de zee. Hij was ook een aanhanger van allerlei occulte zaken en het spiritualisme. Hij was vegetariër, was hier erg mee bezig, geloof ik. Maar vooral in muzikale zin dus een toch een andere klankwereld wel. En dat is wel leuk om te horen. Een van zijn bekendere werken, die heb ik meegenomen, dat heet Lotus Land. Ik speel even een beginnetje om te horen.

0: Dat Lotus Land, dat slaat op de Griekse mythologie.
1: Ik had iets exotisch in mijn hoofd, maar dat...
0: Ja. Het heeft wel. Dat zijn de lotofagen.
1: Tuurlijk.
0: We hebben het over Odysseus. Odysseus, ja. Was na de Trojaanse oorlog op weg naar huis, naar Ithaca. En kwam met zijn mannen natuurlijk allerlei ontberingen. En op een gegeven moment met veel hongersnood aan boord. Kwamen ze bij een eilandje. Nu vermoeden dan mensen dat ergens aan de Afrikaanse kust geweest moet zijn, bij Tunesië. En daar woont een heel vriendelijk volk. Een heel vredelievend volk. En... Dan krijgen ze ook voedsel aangeboden, namelijk de lotusbloem. Maar als je daar eenmaal van eet, dan
1: wil je niet meer zonder.
0: Nee, dan wil je niet meer zonder. En dan is het leven heel aangenaam. Maar ben je ook een beetje zonder doel en ben je hartstikke high eigenlijk, hè, Pieter?
1: Oh ja, dat is het.
0: Dat
1: ja.
0: is het. En die Odysseus die stuurt dus zijn mannen eerst vooruit. En dan blijkt dat die mannen helemaal niet meer terugkomen. En dan moet hij ze met geweld van dat eiland halen en vastbinden aan de roeibanken van het schip om weer weg te komen. Want die zijn dus hartstikke verslaafd. En dat, ja... Dat,
1: ik zou zeggen,
0: dat,
1: kijk dat de film van Christopher Nolan nog
0: kijk
1: een
0: keer. Even, ja, precies. Ja. Dat is wel prachtig, ja. ja. Maar dat hele, ja, dat broeierige, dat vind ik wel tof. Dat zit meteen gewoon in zo'n akkoord als dit. Het is het heeft 6 mollen, daar hoor je op zich al high van. En het is in S klein, maar dan door die toevoeging van deze noot... Ja, kom je in een soort heel diffuus landschap meteen terecht. En er zit veel pentatoniek in, wat ook een beetje doet denken aan exotische sferen.
1: Doet mij ook een beetje, misschien voert dat te ver, maar dat een beetje denken aan de muziek van John Ireland.
0: Ja.
1: Die ook inderdaad vanuit Engeland naar Frankrijk keek.
0: Ja, en die eilandjes op de grens en Guernsey en zo. Ja. Ja, ja. Ja, dat snap ik wel. Dat daar luisteren een eerdere aflevering van deze rubriek.
1: Precies,
0: daar is dat een keer voorbij gekomen. Ook mooi zijn van die soort waaiers helemaal over de zwarte toetsen, glissandi, en dan glijden zo

0: En het is absoluut, het is een soort toonsoortloze muziek. Dus het zijn wel een soort bestaande akkoorden, maar omdat het per maat ongeveer alle kanten op waaiert, heb je nooit het gevoel, ik ben ergens thuis. Dus het is elke keer een beetje een fluïde gebeuren. En dat is wel...
1: Net als Odysseus en zijn mannen.
0: Net als Odysseus en zijn mannen, ja. Dus als je nou vraagt, hoe kan je nou zo'n gegeven verklanken, dan komt die Cyril Scott best wel in de buurt. Ja, toch mooi. Zijn geboortedag om daar eventjes naar te luisteren. Nino Gvitadze, pianiste, die maakt zich al langer hard voor zijn muziek. Dus we luisteren graag naar haar.

0: Ja, als je lotusbloemen tot je neemt, dan gaat het ongeveer zo klinken in je hoofd. Al dus Cyril Scott.
1: Ja.
0: Heerlijke bedwelmende muziek.
1: Ik denk dat hij best in de buurt komt. Ja.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet. Werkt het echt zo met lotusbloemen?
1: Ja, ik geloof wel dat sommige snel alcoholhoudend zijn, geloof ik. Lastig.
0: Ah, dus precies.
1: Dat helpt altijd. Ja.
0: Daar zit het dan in. Muziek dus van Cyril Scott. Nino Kvetatse speelde dat hier. En mooi om dit eventjes uit te lichten op de verjaardag van Cyril Scott, 1879 inderdaad. Ja. Lotus Land. Dank je, Kobus. En veel mensen die zeggen ook dat ze het mooi vinden. Ook iemand die schrijft van, gaat volgend jaar in mijn lijst voor de top 400.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we die vaststaan. Eventjes beide benen op de grond. Met deze muziek van Georg Friedrich Händel. Een concerto grosso. La Petite Écurie brengt ons naar de ster en het nieuws van 8 uur. En dan hebben we nog een heel uur de ochtend voor je te gaan. Met onder meer dus dat stampvolle concertmeldpunt. Een fijne museumtip. Het weer met Jules Gernaert vandaag. En we hebben een nieuwe aflevering van de Tijdmachine. Ook Engels. Gustav Holst. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het dinsdag vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. AD Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou eigenlijk tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur en het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
3: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
2: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
10: Filmmaker Hisco Hulting die werkte 11 jaar aan zijn korte animatiefilm Dans Macabre. Hij schilderde er 80 olieverfschilderijen voor, liet die inscannen om ze dan met minutieus handwerk te animeren in de computer en gebruikte tot slot nog AI voor een aantal facetten die geen mens ooit zou kunnen. En nu valt de hele wereld over hem. Ja, volgens mij is er dan iets doorgeslagen. Ga het zien. Oordeel zelf vandaag nog op het Nederlands Filmfestival.

0: gitarist Frans Halas met een van de gitaar-etudes van Heitor Villa-Lobos. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij het tweede uur van de ochtend. Ja, die korte film, die animatiefilm waar ik het net over had, Dans Macabre. Daar zit dus het tweede deel uit de Tiende Symfonie van Shostakovich onder. Daar is het helemaal op gebaseerd.
1: Ja,
0: is wel,
1: dus,
0: volgens mij is het echt, ik heb wel wat voorstukjes gezien. Ik ben erg benieuwd wat daarvan, voor mij is het wel een indrukwekkende animatiefilm. Hoe dan ook, wij gaan het straks hebben over iets anders, namelijk over... alle 88 van Goghs uit de Kröller-Müller-collectie. Die zijn namelijk in dat museum te zien. Dat is toch best bijzonder. Straks hebben we het daar eventjes over. En verder hebben we ook weer een heel rijtje concerttips binnengekregen. Laat ik eens beginnen met het ensemble De Noodzaak. Dat speel je natuurlijk met een T. Vanmiddag om 3:00 in de Dorpskerk van Voorde. 4 blazers met piano. Het programma heet Koning, Keizer, Admiraal. Muziek van onder meer Mozart en Rimsky-Korsakov.
1: Ja, mooi. En je kan ook naar Schelkerk De Hoop in Diemen. Daar is vanmiddag om 3:00 een concert te horen van ensemble Corona. Oude muziek hebben we het dan over. Ze spelen muziek van onder meer Josquin Desprez en Jacob Obrecht. En ja, tramlijn 29 stopt voor de deur.
0: Ja, de Diemen is goed bereikbaar. Ja. Even iets verder naar het noorden kijken. Terpdorp Wons. Zuidwest-Friesland, daar speelt het Cranberry Trio, muziek van Bach, Brahms, Schumann. Het trio bestaat uit Svenja Staats, viool, en altvioliste Diet Tilanus. En dan hebben we ook nog ene Jacobus den Herder achter de vleugel. Aanvang is om 3:00 in het kerkje dus van Wons.
1: Ik kijk er naar uit. Maar ja. Je kan ook, ook in het noorden van het land, podium De Schalm in Assen. Daar speelt vanmiddag om 3:00 het Delta Piano Trio. Het programma heet Live Music and the Pursuit of Happiness. Ze willen in deze tijden van onrust een andere kant van Amerika laten horen. Muziek van onder andere Copland en nog veel meer.
0: Nog veel meer, ja. En dan hebben we ook even een hele andere kant van het land, naar Zeeland. Dan kun je naar het kerkje van Waterlandkerkje. Zo heet dat gehucht, dorp dan.
1: Mooi.
0: Daar is vanmiddag om 2:30 een concert van Serafin Stragir. Titel van het concert is Hymnes. Het is wel bijzonder. Ze bespeelt verschillende instrumenten. Cello, de Keltische harp, maar ook de Zweedse nikkelharpa. 2:30 dus, het kerkje van Waterlandkerkje.

Je hoorde Marco en Angela Ambrosini op Nicol Harpa en Kantelen met deze laatste dans van Kyrillus Kreek. En vanmiddag dus om 2:30 in de kerk van Waterlandkerkje in Zeeland speelt Serafine Stragier dat bijzondere Zweedse instrument Nicol Harpa, oftewel de sleutelharp.

0: De lauwe zomernacht van Alma Mahler, gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra. En zo mooi. Dit komt van het album Van Gogh in Me, van het Nederlands Kamerkoor. Dus muziek uit het Europa van rond de eeuwwisseling. En dat ze in die concerten met dit programma ook combineren met projecties en beelden van schilderijen van Van Gogh. En dat heeft alles te maken met de museumtip. Want voor die museumtip gaan we naar het Kröller-Müller Museum in Park de Hoge Veluwe. Ik was daar afgelopen week nog met de stembus. Dat is toch prachtig. De meeste mensen weten wel dat je daar een heel aantal Van Goghs kunt bekijken. Helene Kröller-Müller was de vrouw die vanaf het begin het werk van Van Gogh waardeerde en onder de aandacht van het grote publiek bracht. Maar nu zijn ze alle 88 tegelijk te bekijken. Renske Cohen ter Vaart die stelde de tentoonstelling samen. En daar gaan we het even over hebben. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk dan allereerst, waarom zou je een Van Gogh niet laten zien?
1: Ja, dat snap ik. Nou ja, we laten er normaal gesproken sowieso 45 tot 50 zien uit onze collectie. Dus dat is natuurlijk ook al een flinke hoeveelheid. Maar het museum heeft ook een aantal andere kerntaken. En één daarvan is dat we onze collectie ook ruimhartig uitlenen aan andere instellingen. Dus een groot deel van onze collectie is veel op reis. En ik denk niet dat het zal verrassen dat Van Gogh onze meest aangevraagde kunstenaar is van onze collectie.
0: Precies, dus de schilderijen die je normaal niet ziet, die liggen niet alleen maar te verstoffen in het depot, maar die gaan eigenlijk gewoon de hele wereld over, zijn altijd op tournee en zijn nu even allemaal thuis. Zo moet ik het zien.
1: Precies, ja en, precies.
0: Maar dat 88 schilderijen, ik bedoel, ik weet dat het museum groot is, maar is daar wel echt de ruimte voor?
1: De kunstenaar is van onze collectie.
0: Precies, dus de schilderijen die je normaal niet ziet, die liggen niet alleen maar te verstoffen in het depot, maar die gaan eigenlijk gewoon de hele wereld over, zijn altijd op tournee en zijn nu even allemaal thuis. Zo moet ik het zien.
1: Precies, ja en, precies.
0: Maar dat 88 schilderijen, ik bedoel, ik weet dat het museum groot is, maar is daar wel echt de ruimte voor?

0: ruimtes beschikbaar gesteld. En onze vormgever Lies Willers heeft heel slim een aantal extra muren in onze tentoonstellingsruimtes, een soort halfronde wanden, aangebracht. Waardoor we en alle kunstwerken kwijt konden, maar ook een verhaal konden vertellen. Want tentoonstelling is niet alleen maar schilderijen aan de muur hangen, maar je wil natuurlijk ook iets vertellen over, in dit geval dan, Van Gogh.
1: Ja, en kun je me daar eens in meenemen? Want het is volgens mij rond verschillende thema's ingericht, hè?
0: Ja, nou ja, ik had 88 schilderijen tot mijn beschikking om tentoonstelling mee te maken. En eigenlijk vertellen die 88 schilderijen de hele 10 jaar van de kunstenaarschap van Van Gogh. Nou wilden we ze liever niet chronologisch ophangen, want dan loop je eerst langs al toch wel donkere Hollandse werken om dan vervolgens naar die prachtige Franse werken te lopen. En ik wilde eigenlijk iets anders doen. En wat ik heel erg bijzonder vind aan het werk van Van Gogh is dat hij met hele persoonlijke onderwerpen eigenlijk een universele boodschap wil overbrengen. En dat doet hij, want dat is ook eigenlijk de essentie, niet alleen van menselijk bestaan, maar ook van zijn leven en zijn werk, eigenlijk in 3 grotere thema's. En dat zijn geloof, hoop en liefde. En die 3 thema's heb ik dus de werken gerangschikt. En wat je heel interessant krijgt, vind ik, is dat je Nederlandse en de Franse werken naast elkaar ziet. Mm-hmm. En dat je eigenlijk ziet dat de thema's die hij, of de onderwerpen die hij kiest, zijn hele 10 jaar eigenlijk hetzelfde blijven. Maar dat hij echt die boodschap die hij wil overbrengen, eigenlijk vooral daarin ontwikkeling doorgaat in techniek en in kleur. En ik denk dat dat iets is wat heel erg gaat opvallen, wat misschien nu al minder duidelijk was.
1: Precies, omdat je het anders meer chronologisch ziet of op een andere manier gepresenteerd krijgt. Maar wat is voor jou dan, zeg maar, als samensteller van deze tentoonstelling de zeggingskracht van het werk van Van Gogh?
0: Hij wilde zijn doel eigenlijk al voordat hij kunstenaar was, wilde hij, want hij wilde dat eerst doen. Hij is nog even heeft getracht lekenprediker te worden. Maar goed, zijn kracht zit hem vooral in schrijven en in kunst maken en zeker niet spreken voor een groot publiek. Mm-hmm. Dat die missie mislukte, maar het doel van die missie was om andere mensen te helpen en troost te bieden. En hij heeft uiteindelijk een ander vehikel gekozen waarin hij dat heel goed kon. En dat is dus die kunst. En zijn uiteindelijk, denk ik, want dat is hetgeen waar die heel erg naar zoekende was zijn hele leven, is de manier waarop je kleuren combineert. Dus hij werkte heel veel met contrasterende kleuren. Maar ook de manier waarop hij een dynamische penseelstreek. Dat die combinaties maken dat zijn werk van de muren spat en duidelijk mensen raakt.
1: Precies, ja. En wat ik ook bijzonder vind, het gaat natuurlijk over, je zegt het al, over kleuren. Over de donkere schilderijen, maar ook juist die kleuren die van de doeken afspatten. Maar jullie willen dat ook aan blinden kunnen laten zien, laten voelen eigenlijk. Maar ja, die schilderijen, daar mogen we niet aankomen, neem ik aan.
0: Nee, dat is altijd een beetje lastig in een museum. Want daar mag je inderdaad eigenlijk nergens niks aanraken. Maar we willen ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Dus mijn lieve collega's van de afdeling educatie, die hebben na veel onderzoek we noemen het maar een voelmeubel ontwikkeld. Mm-hmm. Waarin weer een van onze iconen, het bruggetje in Arles, kan voelen. Dus we hebben en ook kan luisteren overigens. Dus via een andere zintuigen kan je dat bruggetje ervaren. Dus er is een voelrelief waar je de voorstelling kan voelen. Er is een 3D model van het bruggetje zelf. Dat je ook kan voelen wat voor soort bruggetje is het dan. En er zijn audiofragmenten. Ja, en dat maakt dat als je een visuele beperking hebt, je toch toch kennis kan maken met dat werk.
1: Het is toch ook bijzonder zonder visuele beperking volgens mij. Hè? Dat je ook even op een hele andere manier die kunst beleeft, lijkt me dan.
0: Ja, en het bijzondere vind ik, want ik heb het ook geprobeerd, is dat omdat mijn ogen wel goed functioneren, is dat mijn andere zintuigen dat totaal niet doen. dus ook een goede gewaarwording andersom. Dat het voor mij heel lastig is om het te voelen. Maar als je niet goed zicht hebt, dan ontwikkel je weer die andere zintuigen. Dus het is een heel bijzonder

0: ik nodig ook iedereen uit om het te proberen.
1: Precies. Tentoonstelling is open sinds 15 september. Het is dus volgens mij nu al een publiekslieveling en terecht lijkt me. Want het is toch echt wel een buitenkans om dit zo allemaal te kunnen bekijken. Renske Coëntervaart, conservator van de tentoonstelling van Gogh. Al onze schilderijen, zo heet de tentoonstelling. Dankjewel voor deze toelichting. En allemaal naar Park de Hoge Veluwe, zou ik zeggen.
0: Ja, dank u wel.

0: het Scherzando. Derde deel uit het tweede pianotrio van Franz Schubert. Misschien is het vooral wel dat tweede deel, waardoor het vorig jaar nog eindigde op plekken 338.
1: Heeft de lijst gehaald. Ja.
0: Heeft de lijst gehaald. Ja, wie weet keldert hij er wel helemaal uit dit jaar.
1: Zonde.
0: Hè? Dat moeten we niet hebben. Wij houden ons hart vast. Goed. Inmiddels bijna 8:30. En dan is het tijd om even over het weer te gaan spreken met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Ik las een berichtje afgelopen week over de wijnbouw in Nederland. Namelijk van ja, het is natuurlijk een hartstikke mooie zomer geweest. Maar deze laatste weken, daar komt het op aan, geloof ik, hè?
2: Ja, ik las het ook inderdaad. Vond het al verrassend inderdaad. En om je te realiseren dat inderdaad in elk land in Europa de wijnoogst op een andere tijd is. Zo zegt, in Noord-Spanje is er al lang vanaf trouwens. Daar waren ze niet helemaal ontevreden met druiven en oogst. Ondanks de enorme hittegolf van de zomer. Er is voldoende volume, ook wel redelijke kwaliteit. Maar ja, wij zitten natuurlijk iets minder heet. Hoewel we wel een zeer warme zomer hebben gehad. Maar ik las inderdaad, net als jij dus, dat er vooral deze week flink geoogst wordt, dat het nog even door moet gaan. En dat betekent dan in ons klimaat dat er niet te veel mist moet zijn. Dat gaat natuurlijk ook een rol spelen in de weer de komende tijd. En dat het niet te hard moet regenen. Dat de temperaturen ook graag nog 1 à 2 weken aan de hoge kant moeten blijven. Dus daar gaan we op inzetten.
0: Nou ja, ik hoorde ook geluiden dat er wel een aardige nazomer zit aan te komen.
2: Ja, inderdaad. Dat is dan dinsdag en woensdag. Dan hebben we de meeste kans op wat hogere temperaturen. Waar hebben we het dan over? Nou, 23 tot wellicht lokaal 28 graden in het oosten van het land. Dat mag er dan wel zijn. Dat het dan door een zuiden tot zuidoostwind die zich namorgen gaat ontwikkelen. Dat heeft weer te maken met een grotere depressie die ontwikkelt op de oceaan. Dat is geen orkaan. Gek genoeg, er zijn ook trouwens helemaal geen orkanen
0: nee,
2: dit jaar.
0: Precies.
2: Nee, door het El Niño effect. Dat remt dan de orkaanvorming naar de Caribe, de boven-Caribe. En ook op de Atlantische Oceaan. Aan onze kant ontstaan er wel van die subtropische depressies bij de Azoren. En eentje daarvan komt dan de komende dagen richting West-Europa. Maar dan wordt het heel verhaal op deze manier. Mm. Het komt erop neer dat we dinsdag en woensdag kans maken op, laten we zeggen, 25 graden met vrij van zon. En dan later woensdag weer een enkele bui. Maar goed, dit weekend is natuurlijk ook prima weer met goede temperaturen, zou ik willen zeggen.
0: Ja, en zijn er verder nog dingen in de omgeving waar we rekening mee kunnen houden?
2: Nou ja, het is een rustige periode. Het is rustig weer inderdaad. Weinig zware regenval in Europa. Veel hoge drukgebieden ook, die af en toe wel wat buien toelaten. Maar in het algemeen toch tot in Engeland droog weer. En overwegend zonnig met mooie temperaturen. Wij doen het ook met maxima vanmiddag van zo'n 19 tot lokaal 23, 24 graden in het zuidoosten. Iets onder de 20 in het noordwesten van het land. Tussendoor hebben we wel af en toe wat wolkenvelden. Dus het is een beetje wisselend bewolkt met mooie zonnige perioden. En dus nog steeds die zwakke wind uit de tegenlopende richting. De wind waait meestal uit oost tot zuidoost tot zuid. En mist is er even geweest lokaal, maar dat is alweer zo'n beetje verdwenen. En komende nacht hebben we dus kans op wat regen. Dan komt er een verzwakkend front onze kant op met dus meer bewolking. Daar hebben we morgen ook mee te maken met lokaal wat regen. Geen paniek voor de wijngaarden, denk ik, dat het overstroomt. Nee. Dus vooral het westen wat lichte regen, denk ik, maar vrij vaak bewolkt. En daarna dus 2 vrij zonnige en behoorlijk warme dagen. En later in de week is het dan wat wisselvalliger. Maar de temperatuur lijkt ook eind van de volgende week op een goed niveau te blijven van 1 graad of 20 in de middag.
0: We houden het op een mooie nazomer. Jules, dank je wel.
2: Een fijne dag.
0: Tot de volgende keer. Dag.
3: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Het Kyrie uit de Hohe Messe, de B-kleinmis van Johann Sebastian Bach door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. Ja, ook een publiekslieveling dit hoor. Nummer 16 vorig jaar in de klassieke top 400. En het is dan even de vraag waar die dit jaar eindigt. Nu een track van het album van de week van NPO Klassiek. Je hoort violiste Maria Dueñas, het jonge talent, samen met pianist Itamar Golan in La Chevelure uit de chanson d'habilities van Claude Debussy.

Violiste Maria Dueñas, pianist Itamar Golan met La Chevelure van Claude Debussy staat op het album van de week van NPO Klassiek. En dat betekent dat dit album op onze website in zijn geheel te beluisteren is. Inmiddels is het 8:45 geweest en dan maken wij weer eventjes tijd om een reis te maken in onze tijdmachine. En vandaag reizen wij terug naar... Londen, 29 september 1918. Componist Gustav Holst heeft eerder die maand zijn naam laten veranderen. Hij heette eigenlijk Gustavus Theodor von Holst. Een naam die in oorlogstijd wel heel erg Duits klonk. Engeland is dan al een aantal jaren in oorlog met Duitsland. En omdat Holst op het punt staat naar Saloniki te vertrekken... om voor de Britse troepen muziekactiviteiten te gaan organiseren... ligt dat opeens gevoelig. Zijn vriend, de componist en vooral ook mecenas Balfour Gardiner... regelt voor hem een afscheidscadeau. Holst krijgt de hele zondagochtend Queen's Hall en het orkest tot zijn beschikking. Holst is ermee verguld en vraagt dirigent Adrian Boult... zijn nieuwe stuk in première te brengen, The Planets. Een orkestsuite... waarin in 7 delen niet zozeer de astronomische werkelijkheid wordt verklankt... maar de astrologische karakters. Venus als brenger van vrede, Mars als brenger van oorlog en zo verder. Het zijn 7 totaal verschillende delen. In een muzikale taal die in 1918 toch opvallend vernieuwend voelt. Ook voor het uitgenodigde publiek van dit concert... dat voor een groot deel uit Londense beroepsmuzici bestaat. Vooral Holst's eigen muzikale kring zit namelijk in de zaal. De voorbereiding verloopt overigens verre van ideaal. En dat heeft er alles mee te maken dat de muzici naar het schijn pas enkele uren voor het concert de muziek onder ogen kregen. Ja, dat kun je met recht een astronomische opgave noemen. Zeker als je bedenkt dat er kolossale orkestkrachten voor nodig zijn. Uitgebreid hout en koper, veel slagwerk, 2 harpen, orgel... en een vrouwenkoor in het slotdeel Neptune. Holst schrijft later in de partituur dat Adrian Boult de eerste was die de planeten liet schijnen. Maar het zou nog lang duren voor het publiek anders dan dit selecte gezelschap het hele stuk zou kunnen horen. Net zoals het vrouwenkoor dat in Neptune buiten het zicht van het publiek staat, terwijl de deuren langzaam gesloten worden zodat de stemmen lijken te verdwijnen, verdween ook Holst na dit concert door de oorlog voor een tijd uit Londen. En het zou nog zo'n 2 jaar duren voordat alle 7 planeten echt voor het grote publiek konden schijnen.

0: En dan zijn de deuren echt gesloten voor dit vrouwenkoor in Neptune uit The Planets van Gustav Holst. Het vrouwenkoor dat je hoorde waren de dames van het Monteverdi Choir. Het orkest was het Philharmonia Orchestra, alles onder leiding van John Elliott Gardiner. In 1918 dus, op 29 september, stuk dat toen in zijn geheel in première ging. Volgende week weer een nieuwe aflevering, nieuw onderwerp in onze tijdmachine. Eens even kijken wat dat gaat worden. Ja, Jacobus, het is bijna 9 uur. Wij moeten hier ook de deuren gaan sluiten.
1: Zeker.
0: Er gaat weer een nieuwe deur open altijd. Hè?
1: Altijd,
0: zo is dat. Ja. Wilfred Kemp die zit alweer klaar voor een nieuwe uitzending van Tussen Hemel en Aarde. Ja, we zeiden het al eerder, ons concertmeldpunt zat zo ontzettend vol.
1: Bordenvol vandaag.
0: Ja, er is veel te beleven. Dat is hartstikke goed nieuws. Maar dat betekent dat wij onder andere niet hebben kunnen noemen fluitist Jan Bargerman in Doesburg, Ensemble Primavera in Hippolytushoef, Kamerkoor Poco Pew in Nijmegen, Shane van Neerde in Brummen, Ganna Malkin in Alkmaar en ongetwijfeld nog veel meer.
1: Ja. Dus, maar blijf wel insturen, want dat is leuk. Want
0: is
1: het kan zomaar op een andere zondag weer wat rustiger zijn. En dan hebben we voor iedereen een plekje.
0: Ja, dat de zondagen zijn wat dat betreft niet te voorspellen.
1: Nee.
0: Maar we vinden het heel leuk als alles bij ons binnenkomt. Tot aan de ster en het nieuws hebben wij hier Molly on the Shore van Percy Grainger. We blijven nog een beetje in die Engelse sfeer. Was hij nou bevriend met Cyril Scott? Of
1: ja,
0: leraar?
1: Ja,
0: of
1: dat waren echt vrienden. Ja.
0: Vrienden, kijk. Luister die aflevering nog even terug van Onder de Vleugels van Den Herder als je het niet hebt gehoord. Want dat is zeker nu al een aanrader. Dank voor het luisteren en heel veel plezier de rest van deze zondag hier op NPO Klassiek. En tot vanavond, daar ben ik weer.

0: Dit was een programma van KRO NCRV.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken en waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna is de oliepijpleiding dus heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
3: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste Kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
0: NPO Klassiek. NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempen.

De altijd originele muziek van Leos Janáček. Meer dan 30 jaar geleden bezocht onze muzieksamensteller Frank de Munnik met zijn inmiddels overleden vader het geboortehuis van Janáček. En deze muziek is eraan een mooie herinnering. András Schief speelde het derde deel uit Janáček's cyclus In de Mist. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde met vanmorgen meer muziek van de geboortegrond van Janáček, Tsjechië. Dvořák bijvoorbeeld, zijn serenade voor blazers, maar ook muziek van Jan Dušek en een ontroerend Maria-lied van Adam Mishna. En verder verheug ik me erg op muziek van een nieuwe cd met liederen van de 13e eeuwse mystica Hadewig van Brabant. Een soort Hildegard von Bingen, maar dan anders. En een nieuwe cd van Vox Luminis. En dat is altijd iets om je op te verheugen. Nu eerst Schola Gregoriana Monacensis met het Alleluia van deze zondag. Paratum cor meum, mijn hart is bereid.

Capella Mariana, onder leiding van Wojtek Semerat, met het Gloria uit de Missa Chargée de Deuil. Een mis voor wie belast is met rouw, van Heinrich Isaac. Staat op de cd Vlaamse polyfonie in Midden-Europa. En dat is een iets wat saaie titel voor een verder prachtige cd.

De Nederlandse pianist Maurice Lammerts van Buren met mazurka nummer 4 in A-klein van Frédéric Chopin. Begin deze maand verschijnt een nieuwe cd van Fox Luminis. En dat is altijd iets om naar uit te zien. Twee requiems staan erop. Allebei van Orlandus Lassus. En eigenlijk is het zo dat als je het hebt over het requiem van Lassus, dat je dan meestal zo'n vierstemmige versie bedoelt. Maar hij schreef er nog één, vijfstemmig. En die staat ook op deze cd. En van die laatste, die vijfstemmige dus, is dit het introitus. Requiem aeternam.

Requiem aeternam, Dona eis requiem. Heer, geef hen de eeuwige rust. Introitus uit de katholieke dodenmis, het requiem. Je hoort de vijfstemmige versie van Orlantus Lassus, gezongen door Vox Luminis. Staat op een eerder deze maand verschenen nieuwe cd.

Andrzejewski speelde Szymanowski. Allebei Polen. Piotr Andrzejewski speelde de derde mazurka van Karol Szymanowski. Ook wel de geestelijke opvolger genoemd van Frédéric Chopin, deze Szymanowski. Nou, tussen de muziek van Szymanowski en Ludwig Daser zit een paar eeuwen, maar de innigheid van hun muziek, die is toch hetzelfde. Dit is van Daser, Christe qui lux est.

muziek voor tijdens de zogeheten completen. Het avondgebed in de kloosters, bedoeld om troost te bieden als de avond valt en de duisternis de kloosterlingen omringt. Christe qui lux es, Christus die licht is. Cinquecento zong een toonzetting van de 16e eeuwse Duitse componist Ludwig Daser.

Nog een componist die zeker in zijn vroege muziek schatplichtig was aan Chopin, Alexander Scriabin. Peter Jablowski, die speelde tweede van zijn 10 mazurka's voor piano opus 3. Hadewig van Brabant was een 13e-eeuwse mystica en dichteres. Je zou haar de Hildegard von Bingen van de Lage Landen kunnen noemen. Ze stond in haar dagen al in hoog aanzien en tot op de dag van vandaag geldt ze als een van de belangrijkste auteurs uit de Middel-Nederlandse literatuur. De allesomvattende liefde tussen God en de mens, daarover schreef ze vooral. En ze noemde die liefde de minne. Zo'n 45 liederen zijn bewaard gebleven. Anders dan Hildegard schreef Hadewig niet haar eigen muziek. Vaak gebruikte ze al bestaande melodieën die door troubadours werden gezongen. Ensemble Voca Me nam een cd op met daarop een aantal van Hadewigs liederen. Dit is De tijd vernieuwt mit seinen jaren.

0: Mensen die naar de mine verlangen, maar haar moeten missen. Het is een wonder dat zij niet bezwijken. Regel uit het zojuist gezongen lied van Hadewig van Brabant. De tijd vernieuwt met zijn jaren. Het staat op een nieuwe cd van Voca May. Ik heb even gekeken wie precies de solist is. Er staan 4 zangeressen vermeld, maar er staat niet bij dit lied wie dit gezongen heeft. Maar het is een hele mooie cd. Gaan we in de toekomst meer van horen, dat beloof ik u.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

fantasierijke en virtuose vroegbarok van Johann Heinrich Schmelzer. Les Passions de l'âme, onder leiding van Meret Luthi, speelde zijn sonate voor viool en basso continuo nummer 3 in G klein. Volgens de Lutherse liturgische kalender, dat is de kalender die Bach volgde, is het vandaag de zogenoemde 17e zondag na Trinitatis. En voor deze zondag, in 1724, schreef Bach de kantate Ach, lieben Christen, seid getroost. Een aria, of een kantate moet ik zeggen, waarin de vraag wordt gesteld tot wie we onze toevlucht kunnen zoeken in dit aardse tranendal. En het antwoord komt snel en zal u niet verbazen, tot Christus. Nou, uit die kantate is dit aria, So wird in diesem Jammertale.

Wo wird in diesem Jammertale? Prachtige, naar binnen gekeerde aria uit Bachs kantate BWV 114. Ach, lieben Christen, seid getroost. U hoorde tenor Makato Sakurada samen met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.

0: Ensemble Mask met sonate nummer 11 uit Enchenia Musices van de 17e-eeuwse Oostenrijkse componist en Benedictijner monnik Romanus Weichlein.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

blazers en strijkers van de Deutsche Radiophilharmonie onder leiding van Pietari Inkinen. Ze speelde het derde deel uit de serenade voor houtblazers, driehorens, cello en contrabas in D-klein van Antonín Dvořák. We blijven in Bohemen met muziek van de late 18e, begin 19e eeuwse Jan Ladislav Dušek. Behalve componist, ook piano-virtuoos en als componist is hij dan ook vooral bekend van zijn composities voor piano. Maar hij schreef ook een mis, een plechtige mis zelfs. Dit is het Agnus Dei uit zijn Messe Solennelle.

Ja, en ten hemel schrijnende smeekbeden om vrede. Donna Nobis Pacem, soliste, koor en orkest van The Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egar. Ze zongen het Agnus Dei uit de Messe Solennelle van Jan Ladislav Dušek. We blijven vandaag op met onze heilige van vandaag in de heilige kalender op de geboortegrond van Jan Dušek, Bohemen, het huidige Tsjechië, althans een groot deel daarvan. En die heilige van vandaag is Sint Wenceslas. Morgen, 28 september, dan is het zijn feestdag. Wenceslas wordt geboren rond 907. En de christelijke opvoeding besteedt zijn vader uit aan zijn moeder. Zijn eigen vrouw vertrouwt hij niet op dat punt. Niet echt, wat je zegt, een goede basis voor een gezellige relatie tussen zijn vrouw en haar schoonmoeder. En het gaat dan ook helemaal fout als vader overlijdt, als Wenceslas 13 jaar is. Zijn moeder grijpt haar kans en laat haar schoonmoeder wurgen en uit de weg ruimen. Voor de zachtmoedige Wenceslas is de maat vol. Hij stuurt zijn eigen moeder in ballingschap en ontwikkelt zich tot een milde opvolger van zijn vader als hertog van Bohemen. Altijd op zoek naar vrede en gerechtigheid. Het verhaal gaat dat hij zo toegewijd is aan de eucharistie dat hij zelf de tarwe en de druiven kweekte waaruit hij hoogstpersoonlijk de hosties bakte en de miswijn bereidde. Tijdens de offeranden in de mis bracht hij die gaven ook zelf naar voren, naar het altaar, om ze aan de priester te overhandigen. Onder andere deze devotie zorgde ervoor dat hij al 6 jaar na zijn dood in 935 werd heilig verklaard. De herinnering aan deze heilige Wenceslas is in Tsjechië na bijna 1600 jaar nog steeds springlevend. Sterker, zijn naamdag, 28 september, morgen dus, is een nationale feestdag in Tsjechië. Treren nu van deze heilige Wenceslas. Muziek van zijn latere landgenoot Jan Dismas Zelenka. Symfonia uit het melodrama van San Wenceslas.

feestelijke muziek. Ter ere van de Tsjechische heilige Wenceslas. Morgen is het zijn naamdag en daarom ook nationale feestdag in Tsjechië. Het Nooi Eröffnete Orkest speelde onder leiding van Jürgen Sonnenthal Sinfonia uit Melodrama de San Wenceslas van Jan Dismas Zelenka. We zijn langzaamaan op weg naar de Mariakapel, we zijn er nog niet. Als voorproefje zingt sopraan Hanna Blazikova alvast een Maria-lied van de 17e eeuwse Adam Václav Mišná. Oh, aan de Tsjechische titel waag ik me niet, maar vertaald betekent het zoiets als: met heel mijn hart hou ik van jou, Maria.

Anna Blazikova samen met Collegium Marianum met een liefdesverklaring aan Maria van de Tsjechische componist Adam Václav Mišná. Ook dit komt uit Tsjechië, openingsdeel uit het nonet voor blazers en strijkers van Bohuslav Martinů.

ja, vrolijke muziek, ensemble Wien Berlin. Met het eerste deel uit het nonet voor blazers en strijkers van Bohuslav Martinů. Het brengt ons bij de Mariakapel. We begonnen met muziek van Leos Janáček. En we eindigen er ook mee. In de Mariakapel klinkt zijn versie van het Ave Maria, gezongen door Capella Amsterdam, onder leiding van Daniel Royce.

De mannen van Capelle Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. Ze sluiten tussen hemel en aarde vanmorgen af met het Ave Maria van Leos Janáček. Straks Saskia Voorbaar met het zondagochtendconcert. Daarin onder andere de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Dit is ook van Grieg. Pianist Håkon Austbø met een deel uit zijn lyrische stukken. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook violist Joshua Bell en pianist Peter Dugan. Een dreamteam in de kleine zaal. Op zondagmiddag 15 november brengen zij werken van Beethoven, Saint-Saëns en Bach. Bestel op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF in Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Mensen uit omliggende huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranje Mars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 90 liep de Oranje Mars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen volgens de spreidingswet, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek van dit jaar gaat naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert. Met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom live vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam bij dit zondagochtendconcert waar vandaag het Württembergische Kammerorchester Heilbronn te gast is. Een prachtig strijkorkest gevestigd dus in Heilbronn, iets boven Stuttgart. En onder leiding van de ons welbekende Risto Joost spelen zij over ongeveer een half uur de geliefde serenade voor strijkers in C van Tchaikovsky. Maar we reizen eerst met ze naar Noorwegen. We horen zometeen een hardangerviool. Dat is een Noorse nakomeling van de gewone viool met 9 snaren in plaats van de gebruikelijke 4. Want onder die snaren zitten nog 5 ondersnaren gespannen. En dat geeft de viool een heel bijzondere Noorse oerklank, noem ik het maar even. En de hardangerviool wordt bespeeld door Ragnhild Hemsing. Ze noemt het zelf de Herringville. En zij speelt samen met het orkest dat nu van links en rechts het toneel opkomt. De Peer Gynt suite nummer 1 van de ook al Noorse componist Edvard Grieg. Diepe buiging hier van het Württembergische Kammerorchester Heilbronn. We gaan dus het Noorse verhaal horen van de egocentrische Peer Gynt. En al zijn belevenissen klinken op dit traditionele instrument, deze hardangerviool, nog Noorser. En deze suite nummer 1 bestaat uit de volgende delen. Morgenstemming, Anitra's dans. Dat is een jonge Bedouïne prinses die Peer Gynt ontmoet tijdens zijn omzwervingen in het Midden-Oosten. Hij wordt namelijk verbannen na zich vreselijk misdragen te hebben. En maakt allerlei bizarre dingen mee. Dan het stukje Aces dood. Dus ze beginnen te stemmen op de achtergrond. Dat u niet denkt dat ik dwars door de muziek heen praat. Aces dood, de tragische dood van de moeder van Peer Gynt. En tot slot in de hal van de bergkoning. Een wild opzwepend stuk waarin Peer achterna gezeten wordt door boze trollen. Die hij ook ontmoet tijdens al deze avonturen. Nou, uiteindelijk komt Peer Gynt afgepeigerd thuis, heeft van alles meegemaakt, is zelfs nog slavenhandelaar geweest in Marokko. komt dan thuis bij zijn enige eigenlijk echte grote liefde, die hem alles vergeeft en hij sterft in haar armen. Nou, en nu is het orkest klaar met stemmen en kijkt iedereen verwachtingsvol omhoog, waar Ragnhild Hemsing de trap af komt dalen, zo meteen met haar prachtige hardangerviool. Het is eigenlijk de Noorse nakomeling van de gewone viersnarige viool. En zo'n hardangerviool is ook altijd prachtig versierd met allerlei bloemen en houtsneewerkjes. Het ziet er heel volks en bijzonder uit. En daar komt ze samen met Risto Joost, Estse dirigent. Die kennen we nog wel van het Nederlands Kamerkoor. En dan gaan we luisteren naar deze bijzondere Noorse instrument, Peer Gynt-suite nummer 1.

0: Dit was de Peer Gynt Suite nummer 1, opus 46 van Edward Grieg, gespeeld door het Württembergische Kammerorchester Heilbronn onder leiding van Risto Joost. En nog belangrijker, gesoleerd door de Noorse Ragnhild Hemsing op haar hardanger viool. De muziek kende u misschien al wel heel goed, maar hebt u misschien nog niet zo vaak gehoord op dit bijzondere volkse Noorse instrument. Waardoor de muziek bijna nog oerser en volkser en Noorser klonk. De ruige Noorse landschappen kwamen tot leven. En de belevenissen van Peer Gynt spraken nog meer tot de verbeelding. Morgenstemming speelden ze Anitra's dans, Aces dood. En tot slot In de hal van de bergkoning, dat sneller en sneller wordt. Gedirigeerd door Risto Joost. Die met prachtige grootse gebaren dat Württembergische orkest opzweepte. Een klein overlegje tussen solist en dirigent. En ze gaat weer naar voren. Want ik geloof dat ze nog een klein stukje voor ons in petto heeft. Ze wisselt haar viool voor een gewone viool. En we gaan nog een stukje horen Halling, ook van Edward Grieg.
1: By Edward Grieg. It's named Halling, and it's specially arranged for the violin and string orchestra.

En dit was de opzwepende toegift van violiste Ragnhild Hemsing. Noorse violiste die eerst op haar hardanger viool speelde. Toen speelde ze de Edvard Grieg suite nummer 1. Peer Gynt suite bedoel ik. En nu een klein stukje ook van Edvard Grieg, genaamd Halling. En ze deed dat allemaal samen met het Württembergische Kammerorchester Heilbronn. Onder leiding van de Estse dirigent Risto Joost. Sinds 2024 chef-dirigent van dit orkest. En samen lopen ze de trap af op. En het orkest blijft zitten, want maakt zich klaar voor Piotr Ilyich Tchaikovsky. Serenade voor strijkers in C groot. En Tchaikovsky schreef deze serenade in 1880... vanuit wat hij zelf een innerlijke drang noemde. Hij hield zoveel van dit stuk dat hij schreef. Dit is muziek die recht uit mijn hart komt. Ik houd er enorm van. En het is ook echt muziek om van te houden. Aantrekkelijke melodieën die soms doen denken aan westerse koraalmelodieën en ook horen we walsen en ook Russische volksmelodieën. Het bestaat uit 4 delen. Het eerste deel is een persoonlijk eerbetoon aan Mozart van Tchaikovsky. Het begint met een plechtige koraalachtig andante en daarna komt er een lichte sonatine. Het is elegant, helder. Het is echt alsof Mozart een beetje heeft meegedacht bij het componeren. Het tweede deel is een wals. Onmiskenbaar Tchaikovsky, romantisch, zwierig en ook een beetje weemoedig. En we horen hier al een beetje een voorproefje van zijn latere balletwalsen. Het derde deel is een elegia, intiem, donker en met een melodie die steeds urgenter en aanzwellender wordt. En ook hier horen we die melancholie die zo kenmerkend is voor Tchaikovsky. En dan de finale, die begint met een Russische volksmelodie, een sleeplied genaamd, in andante. En dat barst vervolgens los in een sprankelend allegro con spirito. Dus we horen hier Tchaikovsky ten voeten uit. Alles komt hier samen. Volksmuziek, gebaar naar Mozart, waar hij veel van hield. En uiteraard zijn eigen stem, Tchaikovsky zelf. En hij komt met een gigantische vaart de trap afgerend, Risto Joost. Hij heeft duidelijk veel zin in deze serenade. Knikt om zich heen. Buigt naar het publiek. En we gaan horen serenade in C groot van Piotr Ilyich Tchaikovsky.

U hoorde Serenade in C groot, opus 48 van Piotr Ilyich Tchaikovsky, gespeeld door het Württembergische Kammerorchester Heilbronn, onder leiding van Risto Joost. Prachtige slotnoten van de finale. En het orkest sprong op samen met Risto Joost. En nu springt ook de zaal op. Een staande ovatie krijgen ze. Voor deze serenade in C, waar Tchaikovsky zelf enorm van hield. Recht uit het hart kwam het, zei hij. Dankbare buigingen van Risto Joost, die sinds 2024 voor dit orkest staat. En de orkestleden kloppen elkaar ook op de schouders en draaien zich om naar het publiek achter hen. De zaal zit namelijk chockvol. Ook het publiek op de tribunes wordt hier toegeknikt door het Württembergische Kammerorchester. Beroemd om hun volle klank. Kamerorkest dat uitgroeide tot een orkest dat internationaal gerenommeerd is. In grote concertzalen over de hele wereld speelt. Sinds 2 jaar dus onder leiding van Risto Joost, die ook countertenor is. En bekend staat om zijn uitnodigende gebaren. Hij is nooit dwingend, maar met een grote, liefdevolle glimlach nodigt hij de muzici uit tot het spelen van hun mooiste noten. Hij is bovendien enorm energiek. Hij rent werkelijk met een noodvaart de trap op en af. Ja, dan komt hij weer naar beneden. Gekletterd. Zonder te vallen, hoop ik. Ja, gaat allemaal heel goed. En hij vraagt zijn orkest nog even op te staan.

diepe buigingen naar alle kanten van de zaal. En de zon schijnt naar binnen op deze warme zondagochtend. Orkestleden geven elkaar ook handen, zwaaien uitbundig ook naar de zaal. En maken zich nu klaar voor vertrek. En hiermee is een einde gekomen aan dit zondagochtendconcert van vandaag. De techniek was in handje van Ientje Mooi en Joost Dellebarre. En volgende week dan zijn we er weer hier in de grote zaal van het Concertgebouw. Dan is hier Nicola Meeuwsen en orkest Fion. We horen de Tannhäuser-ouverture van Richard Wagner. En ook speelt Nicola Meeuwsen Rachmaninoff pianoconcert nummer 2. We horen alvast een klein stukje Meeuwsen, sonate voor cello en piano in D klein. Nicola speelt hier samen met zijn neef, cellist Alexander Warenberg. Straks Café Foyer met Jan van Poppel. Nog een heel mooie zondag gewenst en heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Ik loop hier net de studio in. Nou, een dikke laag stof hier op de studiotafel. Echt ongelooflijk. Maar ja, wel geheel in thema natuurlijk. Dus even een plaatje van een paar honderd jaar oud. Komt-ie.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Dat was de wals uit de orkestsuite van Alexander Glazunov, gespeeld door het Minnesota Orchestra onder leiding van Edo de Waard. Goedemiddag, wat fijn dat je luistert naar NPO Klassiek en wel naar Café Foyer natuurlijk. Professor Maarten, ook goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Je ziet er wel een beetje uit alsof je al 3 uitzendingen gemaakt hebt deze ochtend.
1: Dat meen je niet.
0: Nou, ja? Dat weet ik wel, ja.
1: Oh, nou ja, misschien komt het omdat ik nu met jou in de studio sta. Dat ik denk van, jongens, het worden weer een zware 2 uur.
0: Kan me niet voorstellen. Oh, heb je een zware week gehad?
1: Nee. Nee, eigenlijk niet. Viel wel mee.
0: Oh, okay.
1: Gewoon een normale week. Ja, die zijn altijd heel zwaar, dus ja, misschien wel.
0: Vandaar de wallen. Okay. Nee, maar ja, goed. Nou, dan ben je dus fris en fruitig de komende 2 uur. Daar ben ik blij mee.
1: Zeker.
0: Ik ook. En zoals je van ons gewend bent, gaan we zo natuurlijk muzikaal op pad. We spelen een klassiek top 400 dilemma. Maar eerst maar eens even de foyer inluiden. Met niemand minder dan Johan Nepomuk Hummel.

Dat was het eerste deel uit het concert voor trompet en orkest van Johan Nepomuk Hummel, gespeeld door het Lutsenner Symfonieorkest onder leiding van Michael Sanderling met Lucien Renaudin-Vary op de trompet. Ik ben sinds eind september, nou sinds begin september, want het is nog geen eind september, ben ik wat vaker gaan werken op NPO Radio 1. Het programma Vroeg doe ik daar, doe ik nu 3 keer per week. En aan de naam kun je het al horen, hè? Dat is Vroeg, van 5 tot 6 in de ochtend om precies te zijn. Hartstikke leuk, van geopolitieke gesprekken tot nieuwe boeken, alles komt voorbij. Maar ik zit dus nog steeds een beetje te klooien met mijn ritme. Hè? Blijf je dan, ja, als je om 6 uur klaar bent, blijf je dan wakker voor de rest van de dag? Of doe je nog een dutje? Nou, tot nu toe heb ik meestal voor het al tweede gekozen. En dan ga ik het bed in als mijn vriendin opstaat, zeg maar. Ook een beetje raar. En om in slaap te komen zet ik dan nog even mijn klassiek en chill lijstje aan. Dat heb ik namelijk. En daar hoorde ik deze week ineens dit nieuwe nummer van Matteo Meijderwijk. Gewoon, nou ja, deze tonen. En het doet zijn naam perfect eer aan, want het duurde denk ik 2 minuten. Het heet Sleep.

0: Siogan, oftewel de tweede soliloquie on three Welsh folk songs van Helen Evans. Alice Hughes op de harp. Ja, ik zie professor Maarten al lachen. Ja, weet ik veel wat dat allemaal betekent. Maar ja. Ja,
1: als je had gezegd Siogan, een Welsh volksliedje, dan had dat heel veel geschild voor jezelf. Maar prima.
0: Ja, nee, prima. En daarvoor Sleep van Matteo Meijdenwijk. Zei ik dat wel goed of niet?
1: Perfect.
0: Oké.

0: Dat was het vierde deel, oftewel de finale uit het strijkkwartet nummer 12. Het Amerikaans kwartet van Antonín Dvořák, gespeeld door het Pavel Haas kwartet. Zometeen gaan we op pad, Maarten. Normaal gesproken doen we dat natuurlijk met een componist.
1: Ja.
0: Nu gaan we naar plekken toe. Hou jij een beetje van nattigheid?
1: Ja.
0: Leuke vraag, besef ik.
1: Ja, leuk. Ik zal hem gewoon serieus proberen te antwoorden.
0: Mm-hmm.
1: Nee, ben ik over het algemeen niet zo van.
0: Je bent
1: van.
0: Geen zwemmer?
1: Nee, ja, in een zwembad. Maar in zee doe ik het niet zo snel.
0: Maar we gaan ook niet naar zee. We gaan nog naar een ander stukje water. Gaan we zo doen. Na ons favoriete, tenminste, dat mag ik toch wel zeggen, ons favoriete koor op aarde. Het Stellenbosch University Choir. En zij zingen God Bless Africa.

God Bless Africa, oftewel Nkosi Sikelela in Afrika van Enoch Sontonga. Gezongen door het Stellenbosch University Choir onder leiding van André van der Merwe. Elke week gaan wij op pad met een componist hier in dit programma. Maar het is vandaag Wereldrivierendag. Dus ik dacht, ja, weet je, vandaag niet op reis met een componist, maar een reis naar muzikale rivieren. Misschien herken je hem al wel. An der schönen blauen Donau. Heerlijke muziek. Er is heel veel klassieke muziek geschreven over rivieren. Ja, en dit stuk is natuurlijk heel bekend. Maar bijvoorbeeld deze

Summer Night on the River van Frederick Delius. Toch een stuk minder. Wel heel lekker. Kabbelt zo'n beetje voort en uiteindelijk ja, ontploft de muziek bijna. Ja, en over ontploffen gesproken.

De Rheinische Symfonie van Schumann. Ja, en echt, ik kan hier eindeloos mee doorgaan. Ik denk dat we dit hele programma kunnen vullen met riviermuziek. Maar we doen er nog eentje, want niet alle muziek is gebaseerd op een bestaande rivier. Geen Rijn, geen Moldau, geen Donau. Nee, Sibelius die ging aan de haal met de Tuonela of de Tuonela, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. De zwarte rivier uit de Finse mythologie. En dat levert deze angstaanjagende muziek op.

0: het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. En zij speelde de Zwaan van Tuonela van Jean Sibelius.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Dat was de ouverture uit A Midsummer Night's Dream. Lekker hitje van Felix Mendelssohn. Gespeeld door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Jeffrey Tate. Ja, en over hits gesproken, professor Maarten.
1: Ja, hij komt er weer aan.
0: Zometeen het klassiek top 400 dilemma. Jij gaat altijd alle kranten door. Wat heb je gisteren gelezen? Volkskrant, Telegraaf, Trouw?
1: Ja, Parool.
0: Correspondent nog even gecheckt.
1: Zeker, Groene Amsterdammer.
0: Follow the money.
1: Follow the money.
0: Ja.
1: Ja, wat is het?
0: Guardian.
1: Ja, zeker, Financieel Dagblad.
0: Ja. En, waar ben je opgekomen? Want jij probeert natuurlijk altijd muziek aan de actualiteit te koppelen in dat klassiek top 400 dilemma.
1: Nou, ik heb het idee dat dit nieuwtje onopgemerkt is gebleven.
0: Zo, in al die kranten?
1: Ja.
0: Oké, nou, we gaan zo naar dat klassiek top 400 dilemma. Dus pak vast de NPO Luister app erbij, want die heb je nodig. Allemaal na Forma van Hayato Sumino.

0: Omanium Mysterium van Ola Gyilo, gezongen door Tenebrae onder leiding van Nigel Short, Matthew Sharp op de cello en de voorforma van Hayato Sumino op de piano. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Altijd.
0: Zin in. Het klassiek top 400 dilemma. Jij mag zo meteen kiezen tussen een hit en een vergeten parel. En dan bepaal jij dus wat wij gaan draaien hier in Café Foyer. Daar heb je één ding voor nodig, of eigenlijk twee. Namelijk hersenen en de NPO-luisterapp. Dat is belangrijk. Dus pak die erbij. In ieder geval die NPO-luisterapp. Professor Maarten.
1: Ja, vertel.
0: Waar gaat het dilemma over?
1: Nou, ik gooi je wel gelijk even voor de bus.
0: Mm-hmm.
1: Er was gisteren iets.
0: Er was gisteren iets.
1: Ja. Ik was gisteren jarig. En dat. Dus ik dacht, ik pak dat gewoon als het nieuwtje van deze week. Ja, dat is het nieuwtje van deze week. En toen dacht ik, ja, wat zou ik nou, hè? Ik probeerde me even in mezelf te verdiepen. Wat zou ik nou kiezen?
0: Ja.
1: Wat zou ik kiezen? Als klassiek top 400 hit.
0: Ik ben daar zo slecht in met verjaardagen. Ja.
1: Nee, ik weet het. Ja. Het is helemaal niet erg.
0: Ik heb denk nog nooit jouw verjaardag, ook op de dag zelf.
1: We gaan straks een biertje doen. Komt helemaal goed.
0: Oké. Okay.
1: Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon mijn eigen favoriet naar voren schuiven. Mijn favoriete klassieke hit.
0: Ja, komt-ie.

0: Dit is het begin uit een van de aria's, E Luce van Estelle, uit de opera Tosca. Ja, echt het mooiste ooit.
1: Klinkt wel al heel zacht en ja.
0: Ja. Voor mij de beste componist aller tijden.
1: Puccini.
0: Ja. Maar goed, dit is de hit. Kun je ervoor kiezen?
1: Ja, zou jij doen, denk ik.
0: Ja, ik ben neutraal.
1: Oké. Want we hebben ook een vergeten parel van diezelfde Puccini. Want dat gaat dan weer zo.

Ja, toch? Ja, het is echt een mooi dilemma. Ja, jij daar thuis kunt kiezen en mij ook een beetje uit de brand helpen in dit klassiek top 400 dilemma. Dus laat het vooral weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we zo de balans opmaken na Frans Schubert.

0: Ook mooi.
1: Ja, dat is Puccini. Waanzinnig goed.
0: Het Adagietto is dit in F groot. Nog nooit gehoord dit trouwens. Maar ja, goed. Vergeten parel dus.
1: Ik wil zeggen, daarom is het ook een vergeten parel.
0: Ah, ik schaam me dood, Maarten. Maar ik vind het een prachtig dilemma.

vijfde deel was dat uit het octet voor drie blazers en vijf strijkers. D803 van Franz Schubert, gespeeld door het Sharoun Ensemble Berlin. Ja, we zitten midden in dat klassiek top 400 dilemma. Jij kunt stemmen via de NPO Luister-app op de hit of de vergeten paal. Er wordt al volop gestemd, hartstikke leuk. En Niels die stuurt in de NPO Luister-app: ik ben ook groot fan van Puccini. Wordt veel te weinig gedraaid. En als Maarten jarig is geweest, ja, dan ga ik toch zeker voor de hit.

Tja, lekkere muziek hoor. Vindt ook Ans. Zij zegt, die aria uit Tosca is geweldig. Maar ik verwacht en hoop vooral dat we die volgende week ook nog wel zullen horen in de klassieke top 400. Ja, dat denk ik ook wel, Ans. Voor mij daarom dus de Vergeten Parel.

ook heel lekker. Ja, het is aan jou daar thuis. Laat maar weten in de NPO Luister-app. Hit of Vergeten Parel. En dan gaan we hem zo, of in ieder geval één van de twee, gaan we helemaal draaien. Na John McLaughlin.

0: Het EOS Guitar Quartet samen met Ricardo Espinosa op de percussie. En zij speelde het Soñando con el Sonido van John McLaughlin. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: De spanning is om te snijden.
1: Nou ja, voor ons niet meer.
0: Nee, wij weten het al.
1: Ja, wij weten het al.
0: Dit is natuurlijk... het is wel een enorm downplay van dit...
1: Ja, dat is waar.
0: Ik wilde helemaal naar een moment opbouwen, maar
1: doe opnieuw.
0: Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Spannend, hè?
1: Ja, ik zit te klappertanden.
0: Ja, voor ons is het misschien iets minder spannend, maar voor jou daar thuis natuurlijk wel. Want de uitslag van het klassiek top 400 dilemma. We hadden prachtige muziek van Puccini en we hadden een hit. Maud, Stef, Maarten. Was jij dat maar? Heb jij daarop gestemd?
1: Nee.
0: Oh, je hebt het niet ook
1: nee,
0: nog...
1: Ik
0: ben neutraal. Een andere Maarten dan. Pleun, Ineke, Sjaak, Paulien. Allemaal gingen zij voor de hit. Die van Maarten dus. En Ans, Emily, Maurits, Leonie, Peter, Nicolien, Stien, Walter, Monique. Zij gingen dan weer onder andere voor de vergeten parel. Zei ik nou wel net dat die eerste groep voor de hit ging? Ja, dat hoop ik.
1: Ja,
0: want die eerste groep ging voor de hit. Het was heel close, maar... traditiegetrouw, ja. Wil ik bijna zeggen, bij dit dilemma.
1: Ik ben benieuwd of wij nog een keer de hit gaan draaien.
0: Dan moeten we echt een knijter van een hit gaan draaien, denk ik.
1: Ja.
0: Kunnen we even over nadenken. Want het is toch weer de vergeten parel geworden. Deze week in het klassieke top 400 dilemma. Dus dank voor het stemmen.

0: Het derde deel was dat uit de tweede symfonie van Johannes Brahms. Gespeeld onder leiding van Yannick Nézet-Séguin door het Chamber Orchestra of Europe. Lekkere muziek, hè?
1: Ja, dit is toch lekker. Dit kun je toch iedere week luisteren? Ja, het is een beetje zonde als we dat iedere week doen, maar...
0: Er is te veel lekkere muziek, Maarten.
1: Dat is
0: we kunnen niet elke conclusie. Week hetzelfde draaien.
1: Nee, ja, sorry.
0: Dat kan natuurlijk niet. Ik voel de bal aankomen op een bepaalde manier.
1: Ja, gek is dat, hè?
0: Ja.
1: Het is een soort gewenning waar je...
0: Ik bedoel, elke week in Café Foyer is het een keer tijd voor het rondo van de zaak.
1: Ja.
0: Ja. Nou, gaan we maar draaien.

0: Dat was het derde deel uit de negende sonate voor piano van Ludwig van Beethoven. En Boris Gildburg speelde dat, of Gildburg moet ik waarschijnlijk zeggen, die speelde dat op de piano. Was hem weer, Café Foyer voor vandaag.
1: Je vergeet wel één essentieel ding.
0: Wat dan?
1: Het was het rondo.
0: Oh, dat was natuurlijk het rondo van de zaak. Ja, ik moet even, ja, het rondo. Ja, dus,
1: daar werken we de hele uitzending naartoe.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Er komt ook langzaam een klein rafeltje op mijn stem, hoor je dat?
1: Oh. Nou, dan is het maar goed dat de foyer gaat sluiten en dat het zondagmiddagconcert weer gaat beginnen.
0: Zeker. Het doek hangt nog wel, maar het gaat zo meteen open daar ergens in de zaal met Selma van Dijk.
1: En niet zomaar een zaal.
0: Wat voor zaal dan?
1: Nou, de Doelen in Rotterdam.
0: De Doelen in Rotterdam. Live vanuit daar zometeen het zondagmiddagconcert hier op NPO Klassiek. Wij zijn er volgende week weer. Moet ik nog iets zeggen?
1: Misschien een fijne zondag.
0: Fijne zondag.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mannen opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel er extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog eens 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom pas morgen aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen vanuit het noordwesten bewolkt met kans op buien. De rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
9: Ja, vanuit de grote zaal van de Doelen in Rotterdam heet ik je van harte. Welkom bij het zondagmiddagconcert. Belooft hier een hele bijzondere middag te worden. Lahav Shani, officieel niet langer de chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, maar nu wel eredirigent. Die staat hier vandaag weer op de bok. En hij zal het Requiem van Giuseppe Verdi gaan dirigeren. Daarbij hoor je 4 solisten. Sopraan Hasmik Torosian, mezzosopraan Annalisa Stroppa, tenor Dmytro Popov en bas Georg Zeppenveld. En het koor dat hier vandaag meezingt is het Laurens Symfonisch. Dit koor is gespecialiseerd in grote symfonische werken en heeft al meerdere keren samengewerkt met het orkest. Ja, dat Requiem van Verdi is niet geschreven als een liturgische mis voor in de kerk, maar voor een herdenkingsplechtigheid voor uiteindelijk 2 kunstenaars die heel belangrijk waren geweest voor Verdi. Componist Rossini, maar ook schrijver Alessandro Manzoni. In eerste instantie was het de bedoeling een requiem te componeren alleen voor Rossini en dan met 13 andere componisten samen. Maar dat werd geen groot succes, maar daarover zometeen meer. Ja, en terwijl we hier wachten tot het concert gaat beginnen, gaan we eerst eens even luisteren naar muziek van Rossini.

En dat was het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer met het eerste deel van de Sonate voor violen, cello en contrabas nummer 1 van Rossini. Ja, en tot we gaan beginnen met dat grootse requiem van Verdi, nog even dit juist hele kleine werk van hem.

Roberto Galletto speelde de wals voor piano in F groot van Verdi. Ja, fijn dat je luistert naar het zondagmiddagconcert. Vandaag dus live vanuit de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. La Havshani zal hier zo het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaan dirigeren. En op het programma dat imposante requiem van Giuseppe Verdi. Dat zal trouwens zonder pauze worden gespeeld. Verdi staat natuurlijk bekend als dé operacomponist, maar hij schreef ook zeker groots opgezette religieuze werken, zoals dit requiem. Maar ja, de meningen over zijn requiem zijn verdeeld. Is het wel een religieus werk of stiekem toch een opera, maar dan in een kerkgewaad? Nou, dat moet iedereen maar voor zichzelf bepalen. De heel jonge Giuseppe had als droom om organist te worden van de plaatselijke dorpskerk. Dat lukte hem al toen hij nog maar 9 jaar was. Maar nadat hij kennis had gemaakt met het genre opera, ja, toen was het duidelijk voor hem, er was nog veel meer te ontdekken. Als operacomponist brak hij door met Nabucco en al snel steeg zijn roem tot ongekende hoogte, vooral dus door zijn opera's. En na de dood van Rossini in 1868 stelde hij voor om samen met 13 collega's aan een requiem te werken voor Rossini. Dat kwam er uiteindelijk wel. Maar het werd nooit uitgevoerd. Ja, en dat kwam dan weer voornamelijk door Verdi's bazige gedrag. Daardoor ontstonden er allemaal ruzies. En pas in 1988 werd dit gezamenlijke requiem voor het eerst ten gehore gebracht. En dat was destijds dankzij dirigent en organist Helmut Rilling. Ja, en ondanks dit mislukte groepsrequiem liet die gedachte aan een grootschalige dodenmis Verdi niet meer los. In 1873 begon hij opnieuw en in zijn eentje aan dit requiem wat we zo gaan horen. En dat had niets te maken met de kerk of het geloof. Zoals zijn vrouw over hem zei, hij is niet echt een atheïst, maar toch wel een man van gering geloof. Ja, en dan de aanleiding om toch weer aan een dodenbis te beginnen. Dat was dit keer het overlijden van de schrijver Alessandro Manzoni. Als tiener had Verdi diens boek De Verloofden gelezen en dat had diepe indruk op hem gemaakt. Manzoni was op 88-jarige leeftijd gestorven als gevolg van een val van de trap. En Verdi was zo verdrietig dat hij niet in staat was om bij de begrafenis te zijn. Ja, en om dat goed te maken schreef hij dit requiem, zodat het een jaar later tijdens de herdenkingsdienst voor Manzoni in de Milanese San Marco-kerk gespeeld kon worden. En dat werd ook de eerste uitvoering van dit grootse werk. Verdi dirigeerde zelf de 120 koorzangers, de 100 instrumentalisten en ook de 4 solisten. En er was toen zoveel belangstelling voor deze herdenkingsdienst dat niet iedereen een plaats kon krijgen in de kerk. En daarom werd het later nog een paar keer gespeeld, maar dan in La Scala in Milaan. En binnen een jaar werd heel Europa veroverd met uitvoeringen in Parijs, in Londen, Wenen, Keulen en München. Ja, en er waren voor- en tegenstanders van Verdi's requiem. Brahms liet weten dat alleen een genie deze muziek had kunnen componeren. En Wagner bijvoorbeeld, die zei alleen maar, ja, je kan er beter niets over zeggen. En anderen vonden het veel te theatraal, te hartstochtelijk. Ja, vooral het Dies Irae, het lange tweede deel van de in totaal 7 delen tellende Messa da Requiem, heeft een enorm dramatische en emotionele werking. Er worden flinke slagen op de grote trom. En met het forse geluid van de koperblazers verklankt Verdi die eindafrekening van dat tweede deel van de in totaal 7 delen tellende Messa da Requiem. Heeft een enorm dramatische en emotionele werking. Er worden flinke slagen op de grote trom. En met het forse geluid van de koperblazers verklankt Verdi die eindafrekening van dat laatste oordeel.

tenor Dmytro Popov en bas Georg Zeppenveld. En ook alle koorleden van het Laurens Symfonisch gaan nu staan. Net zoals de muzici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En daar zijn de vier solisten en dirigent Lahav Shani. En dat betekent dat we gaan luisteren naar dat requiem van Verdi de komende anderhalf uur.

en een staande ovatie hier in Rotterdam voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De koorleden van Laurens Symfonisch. En voor de vier solisten. En natuurlijk voor dirigent Lahav Shani. En we hoorden het Requiem van Giuseppe Verdi. Een groot applaus hier voor sopraan Hasmik Torosian. Uit Armenië komt zij. Heeft de nodige prijzen en onderscheidingen ontvangen. Treedt wereldwijd op in de beste operahuizen. Met grote rollen als Violetta in La Traviata. En als Musetta in La Bohème. En sinds 2011 is zij de hoofdsolist van het Armeense Nationale Academische Opera en Ballettheater. En mezzo-sopraan Annalisa Stroppa hoorden we. Deze Italiaanse zangeres studeerde niet alleen aan het conservatorium van Brescia. Dit applaus is voor het koor. Het Laurens Symfonisch. En daar komen de solisten weer het podium op. Waaronder dus mezzo-sopraan Annalisa Stroppa. Tenor Dmytro Popov. Hij komt uit Oekraïne. En de bas die we hoorden zingen was Georg Zeppenfeld uit Attendorn. Tenminste, hij is geboren in Attendorn in Duitsland. En daar is ook Lahav Shani weer op het podium. En zo goed als uitverkochte grote zaal in de Doelen in Rotterdam. De solisten en Lahav Shani staan hand in hand. Buigen voor het publiek. Ja, groot applaus dus voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met onder andere concertmeester Marieke Blankenstein. Op fluit hoorden we Juliette Urel onder andere. En daar is Lahav Shani. Applaus nu voor Fagot, Pieter Nuiten onder andere. En dit applaus was voor Juliette Urel. En dit is voor de trombones. Met daar ook onder andere Pierre Volders en Renko de Jager. De vier hoornisten. Felipe Santos, Freitas da Silva onder andere. En ook pauken. Danny van der Wal. En dit applaus was voor Martijn Boom. Voor het slagwerk. De grote trom. Goedemiddag hier in Rotterdam. En de solisten komen opnieuw op. Sopraan Hasmik Torosian dus uit Armenië. Mezzo-sopraan Annalisa Stroppa uit Italië. Tenor Dmytro Popov uit Oekraïne en Bas Georg Zeppenfeld. Dat waren de vier solisten hier bij het Requiem van Verdi.
Jenny schudt even de handen met verschillende orkestleden. En nogmaals, buigen ze hand in hand. Voor dit bijzonder enthousiaste publiek. En terecht. Ja. En daarmee is het concert hier in Rotterdam afgelopen. Voor de techniek bedank ik Pepijn de Ruiter en Rob Heerschop. Productie werd gedaan door Kim van der Meulen en radioregie is in handen van Maartje Benders. Ja, we gaan nog even door met onze uitzending tot 16:30. Nog even terugblikkend op dat Requiem van Verdi. En de meningen over dat werk waren dus verdeeld. Maar voor Brahms was het duidelijk. Hij liet bewonderend weten dat alleen een genie deze muziek had kunnen componeren. Van Brahms is dit het vierde deel van zijn strijksextet nummer 1.

Renaud Capuçon op viool en zijn broer Gauthier op cello. Ze speelden samen met muzikale vrienden het vierde deel van het eerste strijksextet van Johannes Brahms.

Ja, fijn dat je luistert naar het zondagmiddagconcert vandaag vanuit de Doelen dus in Rotterdam. En in december dan zijn we weer hier om een bijzonder concert op te nemen. Dat zenden we uit op 3 januari. Manfred Honeck is bij dat concert de dirigent die voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest staat. En ook dan is het Laurens Symfonisch weer van de partij met ook dan weer medewerking van 4 gerenommeerde solisten. Op het programma 2 werken Fratres van Arvo Pärt en de 9e symfonie van Beethoven, Ode aan die Freude. Ja, de afgelopen week stond NPO Klassiek in het teken van de stemweek voor de top 400. En die stemweek, ja, die zit er nu op. En die nieuwe top 400, die is te horen vanaf maandag 5 oktober tot en met vrijdag 9 oktober. En Arvo Pärt was vorig jaar een van de populairste componisten in de lijst, met maar liefst 14 noteringen. Zijn Vater Unser was nieuw en kwam binnen op plek 144.

En dat was een bewerking van het lied Vater Unser van Arvo Pärt. Op cello gespeeld door Camille Thomas en op piano door Julien Brocal. Ja, op 3 januari in het zondagmiddagconcert, dan hoor je Fratres van Arvo Pärt, gespeeld door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Manfred Honeck. En op 24 januari dan zijn we weer live te horen vanuit de Doelen in Rotterdam, dan met muziek van Wagner en Beethoven en het tweede horenconcert van Richard Strauss. En dat zal worden gespeeld door de eerste hornist van het orkest, Felipe Santos Freitas da Silva. Hij speelde vandaag ook mee. En dit is hem ook met Rêverie van Alexander Glazounov.

Rêverie van Alexander Glazounov, gespeeld door hornist Felipe Santos Freitas da Silva. En hij werd op piano begeleid door Yang Yang Kai. Ja, ook op de laatste dag van januari, de 31ste, zijn we weer live te horen vanuit Rotterdam. En dan speelt het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van François-Xavier Rot de eerste symfonie van Mahler. En een opdrachtwerk gecomponeerd door de Franse componist Philippe Manoury. En dat zal worden gespeeld door Isabelle Faust. En naar haar gaan we nu ook luisteren. Ze speelt het derde deel uit het vioolconcert van Dvorak.

Isabelle Faust speelde het derde deel van het vioolconcert van Dvorak samen met het Praags Philharmonisch Orkest onder leiding van Jiří Belohlavek. Afgelopen donderdagavond, 24 september, hebben we een prachtig concert opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat hoor je volgende week in het zondagmiddagconcert en op het programma de symfonie in drie delen van Stravinsky, een walssuite met walsen uit de Rozenkavalier van Richard Strauss en Sejong Yincho speelde het pianoconcert van Tchaikovsky. Dit is ook Sejong Yincho met muziek van Ravel.

Sejong Yen-cho speelde het zesde deel van Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. We gaan de uitzending van vandaag afsluiten met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani met het tweede deel van Symfonie nummer 7 van Beethoven. Daarna is Cécile Huyne er met Disco Tabo. Heel graag tot volgende week.

0: RTL Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
1: Welkom allemaal bij Discotabel. Fijn dat jullie weer luisteren, trouwe fans. Blijf dat vooral doen. We halen hier alles uit de kast om dat tot in lengte vandaag te mogen doen. Vandaag heb ik weer een special voor je uit de serie In Stukken, waarbij we één werk compleet binnenstebuiten keren. We storten ons op het ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. Rond 1919 kwam Sergei Diaghilev, de impresario van Le Ballet Russe, met het idee voor een nieuw ballet over de 17e-eeuwse Pulcinella. Een figuur uit de Italiaanse theatertraditie Commedia dell'arte. Een soort Italiaanse Jan Klaassen met een masker, een wit kostuum, een puntmuts en een lichte bochel. Diaghilev wilde de muziek gebruiken van de Italiaanse barokcomponist Giovanni Battista Pergolesi. En hij vroeg Stravinsky om er een arrangement van te maken. Leonide Massine voor scenario en choreografie en Pablo Picasso voor decor en kostuums. Stravinsky was aanvankelijk niet enthousiast, maar hij veranderde van gedachten toen hij van Diaghilev een stapel partituren van Pergolesi in zijn handen kreeg. En over dat moment zei Stravinsky later: I looked and I fell in love. Ik keek en werd verliefd. Pas na Stravinsky's dood werd ontdekt dat maar de helft van de muziek daadwerkelijk van Pergolesi was. De rest was van tijdgenoten, onder wie de Nederlander graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. En zijn tarantella zullen veel luisteraars straks zeker herkennen. De twee paneleden hier aan tafel kennen Pulcinella van haver tot gort. Links van mij zit soloflatist Peter Verduin-Lunel. En tegenover hem zit dirigent Jacques van Steen. Welkom, heren.
2: Dank je wel.
1: Een eer om met jullie hier te zitten. Peter, Pulcinella, is dat een leuk stuk voor fluitisten?
3: Ja, is heel dankbaar. Het leuke is daarvan dat het een van de stukken van Stravinsky waarbij ik meteen een soort van affiniteit voelde eigenlijk. En waarschijnlijk ook doordat je een herkenbaar had in die oude melodieën die me heel erg aanspraken. En zonder dat het eigenlijk ouderwets was. Het had een eigen kleur, een eigen thematiek. En ja, ik werd altijd meteen doorgegrepen. Vond het ontzettend leuk om te doen. En het was ook zo'n stuk waarvan je altijd nog herinnert dat je dat gedaan hebt. En als het dan weer op het repertoire komt, dan denk ik, oh leuk, dat heb zin om de tanden weer in te zetten.
1: De tanden erin zetten, betekent dat het uitdagend is?
3: Ja, absoluut. Ja, er zitten hele lastige dingen ook. Het is eigenlijk, wat het mooie van die muziek is, het is vanzelfsprekend en tegelijkertijd uitdagend. Dus je moet het, zoals eigenlijk bij zoveel muziek, maar het simpel laten klinken. Maar dat
1: ja,
3: is
1: precies.
3: Alles behalve simpel. Er zitten best wel technisch wat dingen die er gevraagd worden.
1: Huzarenstukjes in. Absoluut. Alleen voor fluit of ook voor andere instrumenten?
3: Voor alle instrumenten eigenlijk. Ja,
1: ja voor viool ook. Ik kan het me nog goed herinneren. Jij hebt lang in een balletorkest gespeeld. Stond Pulcinella vaak op de lessenaar?
3: Ik weet niet of het vaak was. Ik weet wel dat het er heeft gestaan en dat ik het gespeeld heb samen met jou, denk ik ook. Hè?
1: Eigenlijk, ja.
3: Ja. Maar het is muziek waarvan je... Het heeft een vanzelfsprekendheid dat het gespeeld wordt. Dus ik kan me niet meer echt precies herinneren hoe vaak we dat gedaan hebben. Ik weet alleen dat het ontzettend leuk was om het te doen.
1: Zo gaat dat, hè? Ja. Als je decennia lang iedere week andere stukken op de lessenaar hebt, dan weet je soms die...
3: Precies.
1: Exacte voorbeelden niet meer. Jacques, Stravinsky die bewerkte het materiaal dat hij van Diaghilev kreeg niet bepaald zachtzinnig. Hij zei, respect alleen kan nooit een creatieve factor zijn. Wat deed Stravinsky allemaal met het materiaal dat hij kreeg?
2: Nou, het mooie daarvan is dat het is natuurlijk erg barok als je de klankjes hoort. Maar het mooie daarvan is dat hij elke bladzijde zijn eigen handtekening daaroverheen kleurt. En dat is voor dirigenten zo fenomenaal. Ik kan me ook voorstellen wat Peter zegt, want het is een uitdaging, maar een uitdaging die niet over het randje gaat, want het is te doen. Dat is voor ons ook. Het heeft zoveel aspecten die echt Stravinsky heten. En ik dirigeer zelden barokmuziek. Dat beperkt zich dan tot wat passies van de meneer Bach. Daar word je dan op een gegeven moment ook helemaal niet meer voor gevraagd. Maar dit is een fenomenale kans om de barokmuziek tot leven te brengen in een 20e eeuws jasje.
1: Ja, precies. Stravinsky gebruikte natuurlijk ook nieuwe fraseringen. Hij deed iets met ritme, dat paste die aan, toch? Harmonische veranderingen, dat soort dingen om het spannender te maken. Of om het zijn eigen kleur te geven. Ja, ja. Hij schreef een compleet ballet met 3 solostemmen en een verkorte suite voor orkest, voor kamerorkest eigenlijk. Heb je ze beide vaak gedirigeerd?
2: Nee, ik heb de mogelijkheid gehad om altijd nee te zeggen tegen de suite. Dat vind ik zo beperkt. Je moet die zangers erbij hebben. Je moet het totaal hebben. Niet vanwege het verhaal, maar dat zijn zeker het laatste tertset. Als je de laatste 5 minuten van de partituur hoort, wat we misschien straks ook live kunnen horen in deze uitzending. Als me gevraagd werd, noem eens 3 of 4 fragmenten uit het stuk waar je helemaal voor gaat, dan is dat er één van. Dus zonder die zangers voer ik het niet. Ik heb het heel vaak mogen doen in diverse landen met diverse orkesten.
1: Ja.
2: Niet met het balletorkest, niet met Peter en niet met jou in ongeveer in 1880. Maar het is een partituur, een lekkernij voor elk niet al te groot orkest.
1: Zo is het. Laten we beginnen met die lekkernij. De ouverture, de Sinfonia. Jack, voor jou is dat de ideale opmaat voor een Commedia dell'arte voorstelling. Kun je dat uitleggen?
2: Nou, de luisteraar zal horen. En ik ben nu door de vakantietijd ook wat meer in de gelegenheid geweest om weer terug te gaan in deze partituur. Om dit programma met jullie te beleven. En je zult het niet geloven, maar als ik in Nederland ben en 's ochtends de buitenlucht opzoek met honden en vaak ook met een paard onder me, dan komt het heel vaak voor dat ik... Het is zo positief, het is zo kleurrijk, precies, het is zo vrolijk.
1: Je wordt er blij van.
2: Daar begin je de dag mee.
1: We beginnen met een opname die jullie allebei hoog hebben zitten. Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Stravinsky zelf in 1965. Peter, jij hebt die gekozen. Waarom?
3: Nou, dat was natuurlijk de standaard die iedereen eigenlijk gebruikte om haast zich neer te leggen. Je merkte bij heel veel van de opnames die daarna nog zijn gekomen, zijn eigenlijk allemaal geïnt op deze opname. En voor mij is dat eigenlijk ook baanbrekend geweest dat je daarna luistert, dat je echt
1: de
3: kunt
1: standaard
3: horen, van wat de Stravinsky gedaan heeft.
1: Komt-ie.

0: Sinfonia, het openingsdeel van de Pulcinella-suite van Stravinsky door het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Stravinsky zelf in 1965. Jacques, voor Peter is dit een soort basisstandaard. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, ik vind het ook heerlijk. Ik heb niet gekozen, want ik heb meerdere opnames beluisterd. Ik ben niet zo'n opnameman. Ik luister niet naar YouTube, tenzij het echt gevraagd wordt. Maar deze schiet er ook uit. Ik denk overigens, wat ook wel interessant is om te weten, Stravinsky was niet de grootste dirigent van de wereld, zoals sommige componisten wel kunnen zijn. Maar Stravinsky zeker niet. Hij had een assistent, Robert Craft, die alles...
0: Daar wilde ik het later ook nog even met je over hebben.
1: Voor hem. Ja. En zo maakt dat de assistent-dirigent precies doet wat de maestro wil. En dan komt Stravinsky en dan wordt het gedaan. Je hoort ook, het is nagenoeg perfect. Het is heel fris. Aan het eind wordt er niet geromantiseerd met een klein beetje vertragen. Want nou is de symfonie uit.
0: Nee.
1: Secco, dit is het. Ik ben het.
0: Ja.
1: En dat is wat ik bedoelde met Stravinsky's handtekening.
0: Is dat dan rechtlijnig?
1: Ja. Dat is positief rechtlijnig.
0: Positief rechtlijnig?
1: Ja, je kunt ook alleen maar rechtlijnig zijn en dan vergeten dat je emotie hebt. Maar door die rechtlijnigheid bij Stravinsky komt de emotie. Namelijk jouw vrolijkheid komt. Het past, het klopt precies.
0: Mooi gezegd. Ja, met twee orkestspecialisten in het panel kijken we vandaag vooral naar wat Stravinsky allemaal laat gebeuren in de instrumenten. Maar we doen ook een paar kleine vocale passages uit het complete ballet. Zoals bijvoorbeeld deze.

0: Dat was het tweede deel, de serenade uit het complete ballet Pulcinella, uitgevoerd door Bournemouth Sinfonietta, onder leiding van Stefan Sanderling met tenor Ian Bostridge. En hij zingt hier de partij die in de suite door de violsolo wordt gespeeld. Peter, je bent een fan van Bostridge?
1: Nou, hier al helemaal. Ik vond het echt zo prachtig wat de manier waarop hij de vanzelfsprekendheid van een hele romantische melodie zet onder het vrij steriele toonbeeld wat daar eigenlijk onder zit. En hij maakt het daardoor heel toegankelijk ook. En ik heb vanwege deze uitzending natuurlijk naar heel veel verschillende opnames geluisterd. Ja. En heel vaak is het een beetje schreeuwerig, zoals het werd gedaan. En hij maakt een soort van lyriek die het heel intiem maakt. En je wordt echt heel erg omringd door de muziek. En toch blijf je ook verbaasd, want je probeert te luisteren naar van wat hoor ik nou eigenlijk wat eronder allemaal gebeurt. En dat is precies wat mij enorm heeft ontroerd.
0: Ja, precies. Jacques, jij hebt deze complete versie vaak gedirigeerd. Hoe luister jij naar Bostridge?
2: Fenomenaal. Schoonheid.
0: Ja?
2: Ja, het is zo mooi. En als je hem ook Britten hoort zingen of barokmuziek of Hans-Werner Henze of Schubert. Het is altijd mooi.
0: Echt een veelvraat, hè? Die kan alles, die man.
2: Ja, ik kan altijd, maar je moet ook niet vergeten. Ik vraag altijd mijn agent Marianne Hesberger, geef mij één keer per jaar een jeugdorkest. En afgelopen jaar was dat Ierland, Noord-Ierland. En daarvoor, een paar maanden daarvoor, Cambridge. En ik noem Cambridge omdat Bostridge daar en in Oxford filosofie gestudeerd heeft en Engelse taal en letterkunde en
0: zo,
2: dan zingt.
0: Ook dat nog.
2: En dan kom ik als niet-Oxfordian of Cambridgian in die bubbel van intelligente kindertjes. Die vormen een orkest en die repeteren 2 uur per dag, 4 dagen en dan doen ze een concert. En je gelooft het niet. Het zijn niet allemaal muzici. Het zijn wiskundestudenten, geschiedenisstudenten. En uit die wereld komt hij. En dat hele sophisticated, dat highbrow, dat is zo fenomenaal. Maar het zit hem niet in de weg. En dat vind ik zo knap met Ian Bostridge.
0: Kun je dat uitleggen? Waarom zit het niet in de weg?
2: Nou,
0: het highbrow?
2: Dat highbrow, dat kan ook zo met de hete aardappel. En de Engelsen kunnen dat toch nogal met de...
0: Very intellectual.
2: Ja, maar dat is het dus bij hem niet.
0: Nee,
2: hij
0: gelukkig.
2: Gaat puur naar die muziek. Als je... Ja. Nog een keer terug zou luisteren, dan hoor je dat Stefan Sanderling, groot muzikus, zijn broer Michael Sanderling nog groter, vind ik, als cellist en als dirigent. Maar Stefan in de inleiding laat zo'n hobo spelen, wat een proefspelstuk is. Dat
0: daar komen we straks
2: ook
0: op.
2: Ja, maar dan hoor je dat die dynamische dingen verandert van wat Stravinsky schrijft. Dus deze opname met Ian Bostridge en Stravinsky, dat zou ik ideaal vinden.
0: Dat zou leuk zijn. Jij zei eerder dat je eigenlijk nooit veel naar verschillende opnames luistert. Dat je vanuit de partituur werkt. Gelukkig heb je voor vandaag wel een paar opnames uitgekozen.
2: Mm-hmm,
0: eentje daarvan is die van de Zwitserse dirigent Ernest Ansermet. Je noemt hem je grote held in dit repertoire. Niet heel toevallig dirigeerde Ansermet in 1920 de wereldpremière. Mm. Van Pulcinella in Parijs. Geeft hem dat extra autoriteit?
2: Ja, absoluut. Ik denk als je met Stravinsky kunt werken. En ik denk, hij was een guppie. Hoe oud was hij? 20, 22. En komt dan met zo'n al grote componist. Die de vuurvogel, de Sacre du Printemps, Petrushka gedaan heeft. En dan komt er dat neoclassieke, dit wat we nu horen. Dat neobarokke. En ik heb die opname zeer gefavoriseerd, omdat de opnames die ik van Ansermet ken, zijn uit de Franse hoek. Hij als Zwitser heeft hij heel veel Franse muziek met het Suisse Romande Orkest gedaan in Genève. En dan hoor je die kleurtjes die Ravel, die Debussy en die Stravinsky bieden in het orkest. Dat was zijn forte, zijn fort.
0: Ja.
2: En ja, dat vind ik fenomenaal dat er nog opnames van zijn. Dus graag.
0: Laten we naar die Ansermet gaan luisteren. We laten een aantal delen achter elkaar horen die Stravinsky geniaal allemaal in elkaar laat overlopen. We beginnen aan het slot van het tweede deel en vervolgens hoor je deel 3 tot en met 6.

0: Ernest Ansermet, de dirigent die in 1920 de wereldpremière dirigeerde van Pulcinella, dirigeerde dus 45 jaar later deze opname uit 1965 met Orchestre de la Suisse Romande. Ja, Jacques die zit hier heel gelukkig in de partituur te kijken. En nou vermoed ik dat Peter en ik anders luisteren, misschien meer geconcentreerd zijn op de individuele spelers en soli. Peter, deze opname is ook alweer 60 jaar oud. Wat vond je daarvan?
1: Nou, ik vind ontzettend veel speelplezier erin zitten. En dat maakt heel veel dat je meer luistert naar wat er muzikaal eigenlijk gebeurt. Het is wel zo dat als ik echt, als je op de slakken zout zou gaan leggen, dat je dan denkt, wat gebeurt daar? Omdat er soms van die details zijn, nou ja, goed, waar een gewerkt zou had kunnen worden of zou kunnen worden. Maar ik vind, het is met zoveel passie gedaan. En ik ben ook heel erg benieuwd wat, als ze mij eigenlijk anders gedaan zou hebben in die 45 jaar. Wat zou er gebeurd zijn? En of dat heel erg teruggaat naar wat hij het oorspronkelijke idee heeft gehad, of wat hij geleerd of bijgebracht zou zijn door Stravinsky zelf. Of dat veranderd zou zijn. Je luistert wel heel erg naar wat Stravinsky gedaan zou hebben. Dus ja, dat maakt voor mij heel fijn om naar te luisteren.
0: Ja, mooie besprikkeling. Dank je. In het complete ballet volgt na dit deel een sopraanaria. Die slaan we even over. En wat daarna komt, het Allegro assai, dat omschrijft Jacques als pure virtuositeit. Wat is er zo virtuoos, Jacques?
2: Dit is een voorbeeld van de muziek waar, als je een goed spelend orkest hebt, waar de dirigent drie stappen terug doet, niet hoeft te dirigeren. En dat is bij andere fragmenten ook wel, hoor. Dat Stravinsky zo keen uitschrijft, een overgangetje wat voor ons en voor de luisteraar nu is van, jeetje, oké, ander tempo. En dat schrijft hij allemaal netjes in verhoudingen. De kwart wordt dus de korte noot wordt een lange noot en het tempo in de metronoom blijft hetzelfde. Met pure virtuositeit bedoel ik dat het orkest in een eigen motoriek komt die niet meer te stoppen is. Het is zo virtuoos. Ik of wij als dirigent met een pink beweging kun je dit laten gebeuren.
0: Dus je moet heel klein slaan. Want als je groot gaat slaan, loopt het dan uit de rails?
2: Ja, ik denk dat als je groot gaat slaan, dat het orkest op een gegeven moment uitschakelt.
0: Afhaakt.
2: Want afhaakt. Abschaltet, wat ik had net een Duitse titel gelezen. En dan schalten ze af en dan kun je het vergeten. En het is zo virtuoos en het is zo moeilijk dat je ook, en Peter, correct me if I'm wrong, maar je hebt ook je eigen partijtje nodig. Want dit speel je niet zomaar uit het hoofd. Een aria die je voorbereidt als proefspelstuk, die ken je. Maar dit lees je, dit pak je. Ja. En dat geeft zoveel energie als wij drie stappen, dirigenten, drie stappen terug doen.
0: En toch moet je dat eens uitleggen voor de luisteraars. Want heb je niet net in een moeilijke partituur dirigent heel hard nodig?
2: Jawel, maar jij kunt het zien, maar de luisteraar kan het niet zien. Het zit hier, het zit tussen de oren. Het zit in je hoofd, je inspireert, je ogen, die spuwen vuur. En je bent er met je hele voorbereidende techniek bij, maar niet lijfelijk als een paljas, om maar even een andere figuur uit de Commedia dell'arte te gebruiken, daar te gaan zwaaien. Dat ziet er wel heel leuk uit, waarschijnlijk voor het publiek. Maar Ik werkelijk, mijn grote held, Nederlandse grote held, Bernard Haitink, als je zijn laatste opname hoort en zijn laatste concerten ziet, die bewegingen die zijn minimaal.
0: Doet hij bijna niks, hè?
2: Hij doet helemaal niets. Het zit allemaal in zijn wezen en in zijn bewegingen zie je niets meer, maar het is er allemaal. En dan heet het Bruckner 7 en dan is het de beste voorstelling die je kunt horen.
0: Ja, knoop dat in je oren. Dirigenten, jonge dirigenten, sla niet zo groot. Enfin, ik ben daaruit, dus waar heb ik het over? We gaan een kleine vergelijking doen met dat Allegro assai. Peter, jij koos voor de London Symphony Orchestra onder leiding van Claudia Abbado in 1978. En Jacques koos voor een opname van Stravinsky zelf. Een andere dan die we aan het begin lieten horen, een nog vroegere, een mono-opname uit 1954 met het Cleveland Orchestra. We gaan eerst luisteren. Hier is Claudio Abbado.

0: Je hoorde twee keer het Allegro assai uit Pulcinella van Igor Stravinsky. Eerst door Claudio Abbado met de London Symphony in 1978. En daarna Stravinsky zelf met het Cleveland Orchestra in 1954. Nou, Peter, mijn hartslag was nog hoger dan vanochtend op de sportschool. Bij jou ook?
1: Niet bij op de sportschool, maar...
0: het was die laatste
1: zo
0: dan, hè?
1: Spannend, ja. Ja. Grappig, hè? Dat je voelt eigenlijk, het is een soort georganiseerde chaos.
0: Ja.
1: En je denkt van, weet je, je hebt al zo'n concertje. Je denkt, als we hier maar zonder al te veel kleerscheuren doorheen komen.
0: Ja.
1: Maar het maakt het zo spannend en je bent zo betrokken. Je gaat echt helemaal erin zitten en mee in het luisteren. En die Abbado bijvoorbeeld, het is zo geniaal goed. Ik bedoel, je luistert en denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Dat maakt het interessant om daar te luisteren naar wat er virtuoos gebeurt.
0: Ja.
1: Maar muzikaal, eigenlijk is het ook leuk als het net nog niet kan of zo. Dat het een klein beetje schuurt. En dat hoor je heel erg in die Stravinsky-opname.
0: Ja, precies. Jacques, jij koos dus voor die Stravinsky. Of was het die andere dirigent? Je had het er net al even over, die Robert Craft. Wie was dat? Hoe zit dat, dat verhaal?
2: Ja, dat verhaal zit dat hij bij elke opname, die in Amerika natuurlijk, nadat hij emigreerde naar Amerika, nogal aan volk waren. Er werd veel opgenomen.
0: Aan volk?
2: Aan volk, hip, modern, de mode. En dan nam Stravinsky Robert Craft mee als een hele goede technische dirigent. Ik heb nooit andere opnamen gehoord dan alleen maar die hij voor Stravinsky gemaakt. Dus ik weet niet wat hij met Bruckner zou doen als überhaupt. Ik denk dat hij het ook niet deed, moet ik eerlijk zeggen. Maar het fenomenaal is wat Peter ook zegt, dat die Abbado is zo perfect. En dat is met LSO, een van de beste Britse orkesten. Die kunnen dat. Die doen niets anders. Die kunnen dat. En Abbado is geniaal. Ik ben een hele grote fan van Abbado.
0: Die slaat ook nooit zo groot, hè? Die houdt het ook, kan het ook heel bescheiden houden,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, vooral toen hij uit Berlijn terugkwam. Want dat is natuurlijk een orkest wat nogal zelfstandig kan werken op klank.
0: Hij is jaren chef geweest van de Berliner Philharmoniker.
2: Ja, hij is jaren chef geweest daar na Karajan. Nou, volg Karajan maar eens op met zijn toch muzikale dictatuur en zijn manier van spelen. En niet zonder vibrato en zo. En dan komt Abbado met hoge tempi. Want ik dacht bij Abbado, nou jongen, het is redelijk dicht bij het metronoomcijfer wat Stravinsky schrijft. Maar dan komt Stravinsky, die doet er nog een tikje bovenop. Ja. En dan vlieg je bijna uit de bocht.
0: Ja.
2: En als je het verhaal leest, dan wordt Pulcinella hier achtervolgd. Want hij krijgt ook messteken in zich door Furbo, een van die personen. Je ziet het voor je, hoe chaos op de bühne is. Dat is wat wij horen. En dat is wat we moeten horen. En dat bij Stravinsky, ja, je zit op ijs. Bambi op ijs, je slipt.
0: Bambi op ijs.
2: Ken je dat niet meer? Was je nog niet geboren, Cecile, toen de film Bambi...
0: Ik heb hem gezien, Jacques.
2: Goed.
0: Ja.
2: Ik gebruik het vaak bij orkesten als iets niet samen is. En jongens, kom, je bent de Bambi op ijs. En dan weet iedereen, oh, sorry, we moeten een klein beetje strakker in de maat zijn. En bij Stravinsky is het volledig op ijs. En dat is heerlijk bij dit stuk.
0: Maar je moet dus heel erg op elkaar spelen, maar vooral niet op elkaar wachten, want dan ben je te laat.
2: Dan kom je niet aan het eind samen. En,
0: precies.
2: Het is zo geniaal. Maar en nogmaals, Peter, jouw voorstel voor Abbado ben ik ook heel blij mee. Want Cecile zegt, hij dirigeerde ook niet zo groot. Hij was ook hij had hele slechte ogen. Hij studeerde alles uit het hoofd om niet te hoeven kijken. Ik kijk graag in de partituur, ik zie die noten en... En bij Abbado is het vaak zo dat de muziek zo in hem zit, in zijn lijf. Nou, je volgt het maar, je doet het maar. En dan heb je zo'n orkest. En als er iets niet goed ging, dan keek je naar de concertmeester. Dan zegt hij, kunnen we het nog een keer, wat moet ik doen of zo? Ik heb repetities van Abbado meegemaakt. En dan zie je dat, die denkt van, ja, je kon hem ook niet verstaan voor het orkest. En dan stond de concertmeester.
0: Heel irritant trouwens voor mensen die achteraan zitten.
2: Ja, tuurlijk. En dan zegt hij, Pauke, je moet niet zo hard spelen, zegt Claudio. Of Mr. Abbado zal het wel geweest zijn. Heel fascinerend hoe dat werkt. En dat is meer psychologie dan alleen maar muziek.
0: Ik heb de Goerlieder met hem gespeeld. Dat was ook zo'n projectje, zeg maar. Een projectje.
2: Ja.
0: Voor de luisteraars die net zijn aangehaakt. Dit is een special van Discotable, waarbij de Pulcinella-suite van Igor Stravinsky wordt uitgeplozen door fluitist Peter Verduin-Lunel en dirigent Jacques van Steen. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Discotable met Cecile Huinen. op NPO Klassiek.
0: We gaan naar een hele andere invalshoek. Je had het er al over, Jacques. Je wilde het over auditiefragmenten hebben. Dat vind ik leuk, want er is altijd een hoop over te vertellen. Kun je uitleggen waarom die auditiefragmenten die jij bedoelt uit Pulcinella, waarom zijn die zo moeilijk?
2: Nou, op de eerste plaats zijn ze moeilijk individueel. En Peter herkent, als je die fluitlijnen hoort van het afgelopen scherzo en het scherzo daarvoor ook, dan moet je technisch zo ver zijn op je instrument dat je dat clean en schoon kunt spelen. Wij auditeren ook mensen met het oog op opnamen. En dat is een andere wereld. Je moet opnames kunnen maken. En dan kun je nog zo'n fantastische musicaliteit hebben, maar als het ritmisch niet klopt en als het qua klank, kleur en intonatie niet klopt, hele basale dingen, dan wordt zo'n persoon niet naar de volgende ronde gelaten. En de fragmenten in de Pulcinella, die zijn weliswaar heel kort. En dan moet je dus allereerst weten wat, als jij niet speelt, wat de andere collega's spelen. Daar haak je op in. Daar let ik heel erg op. Of iemand begrijpt, doe ik mijn ding en daarna drinken we een kop koffie.
0: Dat moet ik eventjes uitleggen aan de luisteraars. Je staat daar in je eentje te spelen. Ja. Vaak voor een gordijn, omdat je anoniem bent. En ja, je moet dus de indruk wekken dat je in je hoofd hoort wat de rest van het orkest speelt. Zowel als je zelf speelt als ook als je niet speelt.
2: Ja,
0: dus als jij een melodie van een andere blazer overneemt of van een strijker, dan moet je die als jury kunnen horen. Bedoel je dat?
2: Ja, het is exact wat ik bedoel. Want je verwacht ook dat degene die komt proefspelen, dat hij of zij de partituur kent in zijn totaliteit. En daar niet alleen maar ik speel fluit en ik ben een briljante fluitist. Dat is allemaal heel fijn. Maar het moet voor een muzikus in een orkest moet het een andere dimensie krijgen.
0: Ja.
2: En dat is wat ik dan ook probeer te testen. En En wat je zegt, soms staan ze achter een gordijn of achter een scherm. En dan weet je bij God niet wie, want ik wil ook wel mensen zien. Door hun beweging maak je ook muziek.
0: Ja, dat klopt, maar dat is vaak pas in de finale ronde van een auditie natuurlijk. Ja. We gaan luisteren naar niet alleen maar die korte fragmentjes. Dat zou te gefragmenteerd worden. Dus we gaan het hele Andantino luisteren en dat loopt door in het zesde deel Allegro, waarin je de horen en het trompet hoort in een aantal fragmenten die dus razend moeilijk zijn en vaak op audities worden gevraagd. We hebben een opname gevonden uit 1995 van het Philharmonia Orchestra onder leiding van die Robert Craft, waar we het zo net over hadden, die boezemvriend van Stravinsky.

0: Andantino en Allegro, pardon, met een heleboel solo's, waarvan met name de horen en de trompet fragmenten spelen die veel op audities worden gevraagd. Nou, Peter, jij bent ook een soloblazer. Voel jij ook de stress van bijvoorbeeld die enorm hoge hoornsolo's?
1: Nou, dat heb je altijd als je ernaast zit. Leef je altijd mee.
0: Oh ja.
1: Je denkt, nou komt dit lastig voor een ander. Ook als je maakt je al zorgen om je eigen partij. En dan, hè, als er iets heel uitdagends komt. Maar dat heb je natuurlijk ook met anderen. Maar het grappige is dat je dan op een gegeven moment, als je echt helemaal in de flow zit, ben je dat kwijt. Maar dat is, kan je een beetje aan toetsen van in welk stadium eigenlijk zit in de uitvoering. Hè? Dat vind ik altijd heel erg bepalend. Maar ja, Dat is heel lekker als je uiteindelijk die zorg een beetje achter je kunt laten. Maar je herkent wel, omdat je dit als auditie van mensen goed
0: kent. Precies, daar ligt
1: extra
0: lading op.
1: Dat is dus waarschijnlijk ingewikkeld.
0: Er ligt extra lading op en iedereen in het orkest heeft al die fragmenten 1000 keer in die proefspelen gehoord.
1: Ja, dus, precies. Nou, dat is exact waar de uitdaging natuurlijk ligt.
0: Ja. En je weet dan, als je op die bladzijde zit, over 2 regels, daar komt hij. Nog 10 maten, nog 5 maten, daar komt hij. Dan moet je iets met je adem doen.
1: Wat een vak, hè? Ja, dat is soms zo uitdagend. Ja. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat wanneer je dus juist bij die fragmenten luistert naar iemand en je denkt dat dit gaat echt over de muziek, dat je daar dan toch meer mee bezig bent. Want bijvoorbeeld bij deze opname, als ik hem zelf hoor ik ook wel een soort van afstandelijkheid die mij minder meeneemt in het hele proces van luisteren. Dus dat ga je toch op een andere manier benaderen. En dat vind ik zo fijn bij een proefspel als je daar als luisteraar zit. Wat mij ook altijd al spanning geeft. Maar dat je mee wordt genomen door de muziek. En dat is toch, want wat Jacques net zegt, je bent dan toch aan het kijken of luisteren naar of iemand technisch de dingen beheerst.
0: Ja.
1: En of dat allemaal lukt en of dat past. Maar toch, als je dan, ik herinner me dat ook van mijn eigen proefspelen, als ik in de muziek zat, dan lukte het meestal.
0: Ja, precies. Dat wil je bereiken.
1: Zodra daar je nog aan techniek, precies, als je met die technische dingen bezig bent, laat dan maar zitten.
0: Ja. Nou, we komen hier straks nog een keer op terug, op beruchte proefspelstukjes. Nu gaan we eerst verder met de Tarantella. Een razendsnelle Italiaanse barokdans. En die heeft in dit stuk een Nederlandse link. Zoals ik al zei, Stravinsky baseerde zijn ballet op muziek van Pergolesi. Althans, dat dacht hij. In werkelijkheid bleek een aantal delen geschreven te zijn door tijdgenoten van Pergolesi, zoals Domenico Gallo, Alessandro Parisotti en niemand minder dan Unico Wilhelm van Wassenaar. Dat was een Nederlandse diplomaat en componist. Peter, jij koos de New York Philharmonic onder leiding van Kurt Mazur, een live opname uit 1999. Waarom?
1: Nou, dit is echt een opname waarbij je luistert naar de muziek. Dat was eigenlijk meteen wat mij hier enorm ingreep. En ik vond het heel grappig. Er wordt ook ontzettend mooi fluit gespeeld in deze opname. Ik moet bekennen dat ik daar toch in ook heel veel opnames naar luister. Dit was Julius Baker, een hele grote Amerikaanse fluitist.
0: Ja.
1: En ik vond het ontzettend leuk om te kijken van, hoe speelde hij? Want ik ken hem dan eigenlijk meer van de solo-opnames. Maar hoe speelde hij in het orkest? En daar werd ik eigenlijk hier enorm door gegrepen en ook echt geraakt. Want hij weet echt de ziel van de muziek hierin te raken.
0: Nou, ik kan luisteraars vertellen dat dit deel ook zwaar op de maat ligt van een heleboel violisten. Want als je niet stressbestendig en virtuoos bent, dan heb je een probleem. Dan ben je mooi in de aap gelogeerd. Hier is die Tarantella en we doen dan meteen de toccata erachteraan.

0: De Tarantella van Unico Wilhelm van Wassenaar, bewerkt door Stravinsky, gevolgd door de toccata, uitgevoerd door de New York Phil onder leiding van Kurt Mazur, live in 1999. Hoe was dit voor jou, Jacques?
1: Ja, fenomenaal. Ik wil nu één ding terugzeggen over de Philharmonia. En dat heeft met New York ook een beetje te maken. En ik denk voor een publiek, kleine anekdote, afgelopen september, wat is vandaag september? Dus de eerste week van september waren we in Groningen bij het Noord-Nederlands Orkest. Onze collega's speelden een nieuw programma met 5 jonge componisten en 4 jonge dirigenten, wat gecoacht werd door Ed Spanjaard en mijzelf. En wij, Ed en ik, deden een woordje voor het publiek en achteraf hoorden we dat de mensen stom verbaasd waren over het feit dat ik terloops meldde: we zijn dinsdag begonnen en vandaag is het vrijdag, nu is het klaar. Om nog een schepje daarbovenop te doen bij Philharmonia, ik ben daar heel blij mee geweest te zijn, krijg je 1 repetitiedag. Ja. En 's avonds gaat dat stuk. Of
0: het is een
1: gaat
0: soort fabriek,
1: opname.
0: Hè?
1: Het is spelen, ja, en kop dicht en doen. En ja, dat is in New York. En dat hoor ik hier ook. Het is prachtig. En Kurt Mazur, ik weet niet of men hem ooit heeft zien dirigeren, maar daar kun je geen wijs uit worden wat hij doet. Geweldige muzikus. Geweldig mens die op de bres gaat in 1989 bij de val van de muur om met 5 andere belangrijke houtenmetoten van Leipzig de boel tot kalmte te manen en tot, ja, menselijkheid. Dat is ook Kurt Mazur. Ja. En dat vind ik in deze opname fenomenaal als, ja, historisch project. Zeg
0: ja,
1: maar.
0: Precies. Even iets anders. Er is een vraag van een luisteraar, John, die vraagt: is dit stuk nou neoclassiek of neobarok? Jacques, wil je dat heel kort uitleggen?
1: Nou, de neoclassiek wordt meestal gekoppeld aan de jaren. Namelijk, dat is vanaf Haydn zijn symfonietje schreef en Mozart, dan wordt het Johann Christian Bach, die tijd, eind 18e eeuw spreken we over.
0: Ja.
1: Dus in die zin, als je het letterlijk neemt, is het neobarok, want Gallo, die je noemde, en, ja, Graaf Unico van Wassenaar,
0: ja,
1: enzovoort,
0: dat
1: zijn
0: is
1: allemaal
0: barokmuziek.
1: 60 jaar eerder.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat neoclassiek de betere term is, omdat het aanduidt, het is een nieuwe vorm van klassieke muziek. Het is een nieuwe vorm met een schone bril kijken naar oude muziek, naar klassieke muziek. Zo interpreteer ik het, John.
0: John, ik hoop dat je hiermee geholpen bent. Ik in ieder geval wel. Ik snap het nu opeens veel beter. Het volgende deel is ook een kolfje naar jouw hand, Peter. In de Gavotta con due variazioni.
1: Van klassieke muziek. Het is een nieuwe vorm met een schone bril kijken naar oude muziek, naar klassieke muziek. Zo interpreteer ik het, John.
0: John, ik hoop dat je hiermee geholpen bent. Ik in ieder geval wel. Ik snap het nu opeens veel beter. Het volgende deel is ook een kolfje naar jouw hand, Peter. In de Gavotta con due variazioni zijn de houtblazers

0: met The Academy of St. Martin in the Fields en in 2005 live met Orquesta de Cadaqués, een Spaans kamerorkest. Wat zijn de verschillen en waar kunnen de luisteraars op letten? Heel kort.
1: Oh, ik probeer het kort te houden. Allereerst de meest waanzinnig gespeelde fluitsolo door William Bennett.
0: William Bennett.
1: Een van mijn leraren bij wie ik zoveel inspiratie heb gehaald. Omdat over muziek gesproken gaat altijd over muziek. Ja. Het is wel grappig, want eigenlijk luister je dus heel erg, vooral tenminste ik luisterde hier erg naar de fluitpartij en dan werd de rest ook meegenomen. Die relatief nieuwere opname.
0: 2005.
1: Eigenlijk redelijk vergelijkbaar. En hier wordt ook die fluitsolo gespeeld door een leerling van Bennett. Althans, volgens mij ook iemand die ook bij Bennett let. Jij kent hem toevallig ook wat beter. En het leuke daarvan is dat je hoort dat er een traditie is, maar dat vind ik überhaupt bij deze vergelijking en in het algemeen alle opnames die we gehoord hebben, dat wat we in het begin al zeiden, je luistert naar de oorspronkelijke ideeën van Stravinsky en die komen op een andere manier weer terug. En bij Merne gaat het heel erg over klankschoonheid.
0: We gaan luisteren. We beginnen dus in 1967 met The Academy of St. Martin in the Fields.

0: Gavotte met variaties uit Pulcinella van Igor Stravinsky. Beide opnames gedirigeerd door Neville Marriner. En ik moet toch even iets uitleggen aan de luisteraars. Ik zit hier met een smile van oor tot oor. Want de laatste fluitist, Jaime Martín, was ongeveer 100 jaar geleden, tijdens mijn studietijd, mijn vriendje. En we zaten toen ook samen in dit Spaanse kamerorkest. Het is enig om dit weer terug te horen. En al die andere soloblazers die ik toen heb meegemaakt. Dank voor deze leuke verrassing, Peter. Naar jou, Jacques. Korte reactie op deze beide fragmenten van Neville Marriner.
1: Ja, boeiend. We moeten niet vergeten dat zowel de Academy, in ieder geval de Academy of St. Martin, begonnen is als een barokorkest, een strijkorkest, met Neville Marriner als violist, als concertmeester. Ja. En Iona Brown later. En
0: ja, als concertmeester.
1: Als concertmeester. Ja. En Joshua Bell, grote namen in de violistenwereld.
0: Die zit er nu als concertmeester.
1: Die is concertmeester. En ja, als je dan een beetje wilt gaan zwaaien, en ik bedoel dat niet negatief, maar Neville Marriner stond op en dan gaan we wat anders doen. Dus dit is niet zijn comfortzone. En ze doen het toch. Dat vind ik knap. Het Cadaqués-orchestra is erg jong ook. Ik denk 80e jaren ontstaan.
0: Klopt, ik was erbij.
1: Oh, je was erbij. Ja. Wauw. En heb je dan ook Gianandrea Noseda meegemaakt?
0: Nee, net die tijd ging ik alweer uit.
1: Oké, want dat is dus ook zo'n collega. En Jaime Martín ook. Jaime maakt nu een grote carrière als dirigent met divers repertoire. En ja, ik vind bij Neville Marriner, die latere, en jij zegt het zo expliciet, het is 37 of 38 jaar later. Het is rustiger, het is beter getimed. Het andere is allemaal nog precies strikt, want je hebt een uur repetitie en dadelijk komt die microfoonman en dan moet het op de band staan.
0: Ja.
1: Om het maar heel simpel te zeggen. En dat is hier weg. Dit is een vrij musiceren. Ja, het is niet mijn smaak, en dat mag ik ook hier heel eerlijk zeggen. Maar het wordt wel goed gespeeld.
0: Ja.
1: Ja. Maar qua interpretatie vind ik het niet spannend of zo. Wat jij net zei, van als je dan ineens krijg je de trillingen over je rug. En dat heb ik hier nu. Oké.
0: Denk je dat ze het anders hadden gespeeld als ze het zonder dirigent hadden gedaan?
1: Het kan heel goed zijn dat er dan een andere energie inkomt. Met veel individuele lol. En niet van we volgen de dirigent.
0: De maestro.
1: Want
0: maestro,
1: het is zo simpele muziek. En dat maestra mag ook, volgens mij. Volgens mij moet dat.
0: We hebben het over Marriner. Ja.
1: Ja. Dus ik denk bij dit kleine stukje. Maar ik zou niet aanraden. En ook de lol van met een dirigent dit grote stuk als totale ballet te doen. Dit kleine stukje met 4-5 blazers. Laat ze het maar doen. Ik zou ze het ook zelf laten doen. Ik zou gaan zitten.
0: Ja, precies. Geef ze het vertrouwen.
1: Ja, en dat is ook, we hadden het net over die proefspelplekken. Natuurlijk zit je van maar er zit ook een aspect in het orkest, in ieder geval het orkest waar ik heel erg blij mee ben te kunnen dirigeren. Dan komt er een Pulcinella en dan doe je het met Philharmonia en dan zit er een jong talent op de eerste horen en dan weet iedereen support. Wij zijn erbij en we hebben vertrouwen in jou dat
0: precies
1: jij dat kunt. Dat vind ik knap van solistische activiteiten, zeg maar, wat Peter ook zo goed kan.
0: Over proefspelstukjes gesproken, daar gaan we nu weer even mee door. Want in het Vivo zitten weer zo'n beruchte fragmenten. En dat gaat om welke instrumenten?
1: Dat is trombone.
0: Trombone
1: en
0: contrabas. Die hebben het klamme zweet in de handjes staan. Waar moeten we op letten?
1: Ritmiek. Dus dat het absoluut strak, alsof ze de metronoom ingeslikt hebben, zeg maar. Dat is heel belangrijk. Bij een trombone, het klinkt heel erg moeilijk, maar ze maken glissandi. Ze moeten dat pion,
0: zo'n glijtje.
1: Zo'n glibber.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk als grap en als commedia dell'arte een onderdeel van het verhaal. Prima.
0: Ja.
1: Maar het is geen kitsch. Het moet niet
0: Je moet
1: het smaakvol doen. Je moet niet over de schreef gaan. En bij de contrabas is er zoveel virtuositeit te beluisteren aan snelheid. Snelheid op een contrabas, mijn god. Ja, dat kan dus. En dat kan iedereen, hoor. Want ze spelen niet altijd die moeilijke passages.
0: Nee,
1: maar dat moet dan nog blijven klinken. En het instrument moet goed klinken. En dat hoor je hier.
0: Wij kozen voor de opname uit 1965 onder leiding van Stravinsky zelf, omdat je daarin die contrabas zo goed kan horen.

0: de trombone en bas in de hoofdrol in het Vivo uit Pulcinella van Stravinsky. Peter, gingen de audities in dit fragment goed? Zouden ze zijn aangenomen?
1: Dat is een hele gemene vraag. Ik weet niet hoe moeilijk het is, maar het zou mij niet bekoren. Maar dat is, vind ik zo. Als ik hier naar luister, voel je een beetje het gezwoeg. En dat vind ik altijd moeilijk. Maar ik herinner me dat dit is gewoon een ontzettend lastig fragment. Dus ja, ik probeer. Laat het oordeel aan een ander over hier.
0: Jacques, wat vond jij van deze opname?
2: Als ik hierop mag reageren qua tempo. Als je het tempo, als ik het zo uit mijn hoofd zeg, is het kwart is 126. Dan zegt de luisteraar misschien niets, maar dat is snel.
0: Dit was eigenlijk te langzaam.
2: En dit is veel te langzaam. En door te langzaam op te nemen, of te spelen, of uit te voeren, maak je het voor de speler lastiger.
0: Zwaarder, hè?
2: Je zit niet in een soort keurslijf van je kunt niet links en rechts kijken, je moet door. Met het gevolg dat als zo'n bas dan gaat zingen, met alle respect, het is gewoon niet zuiver. Nee. En hij moet het nog een keer doen.
0: Ja, had hij dat maar gedaan.
2: Dus
0: maar
2: goed. Het is niet alleen de spelen, want natuurlijk kunnen die jongens spelen. Ja. Trombone is fenomenaal, vind ik. En wat ik ook fascinerend vind, is dat er nogal wat opnames zijn die piedada, tiedado, ta, in plaats van tiu, tiu, ta. Dan denk je, ja, dan ben je meer katholiek dan de paus, zeg maar. Dan ben je zo...
0: Ja, en toch leuk om deze opname te laten horen, om ook de luisteraars uit te leggen hoe moeilijk het is, hè? Zo'n solo, hoe kwetsbaar en bloot je bent op zo'n moment.
1: Nou, dat is gewoon de grootste. Maar wat ook bijvoorbeeld bij deze best wel ingewikkeld is, als je naar deze opname luistert, hoor je toch wel ook wat hij ermee bedoelt. Maar dat je denkt van, er is iets wat net niet helemaal klopt, maar je kunt net de vinger er niet op leggen. En wat dat betreft heeft hij zo ontzettend goed overdacht wat hij met die tempi ook wilde, Stravinsky zelf.
0: Ja, precies. We zijn al bijna aan het eind van Pulcinella. Maar Jacques, volgens jou moet het hoogtepunt nog komen, toch?
2: Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk, hè? Ieder hoogtepunt is voor ieder persoon anders. Maar als je het hele verhaal ziet en dan de vereniging van de mensen die ruzie hebben gehad in het verhaal en de liefde niet hebben kunnen krijgen en de ruzie is weg en de liefde is alom. En dan komt er een soort menuetje, iets heel simpels in muziek en dat wordt gezongen. En ja, daar krijg ik dus de beroemde koude rillingen van. Dat vind ik zo mooi. En dat hoef je ook niet te dirigeren. Dus helemaal niets aan. Het gaat vanzelf. En dat vind ik knap van componeren. Dat kunnen er heel veel, gelukkig.
0: Laten we jouw grote held er weer bij pakken. Ernest Ansermet. Je hoort de laatste twee delen.

0: Orchestre de la Suisse Romande, onder leiding van Ernest Ansermet, met sopraan Marilyn Tyler, tenor Carlo Francini en bas Boris Carmeli. Ik spreek wat langzamer, omdat luisteraar Erik de Bond appt dat ik te snel praat. Dat zou heel goed kunnen. Dank Erik voor je opmerking. Ik heet trouwens Cécile en niet Céline. Peter, hoe luisterde jij naar Ansermet en zijn zangers?
1: Nou, ik vind het een. Ik hoor inderdaad wat Jacques ook zegt. Dat je wel, er zit een enorme schoonheid in het uitspelen van alle lijnen die hierin zitten. Wat ik ingewikkelder aan vind, is dat je. Doordat ik dan die andere opnames ook allemaal gehoord heb hier. Ik vind het muzikaal eigenlijk het deel wat me. Of heel erg raakt, of niet.
0: Ja, ja.
1: En soms blijf ik hierin hangen en denk ik... ja, wat is nou eigenlijk waarom ik dit niet helemaal mee word genomen? Want je kent eigenlijk de muziek wel goed. Er zitten ontzettend goede dingen in. Maar het blijft voor mij een klein beetje klinisch. En dat had ik zelf ook bij de opname van Stravinsky zelf. Dus ja. Er zal wel iets kloppen. Maar bij mijn ervaring hoor ik het anders dan wat ik misschien zou willen horen. En ik weet niet precies wat dat nou eigenlijk is.
0: Nou, jij koos zelf voor deze delen, of bij deze delen, voor een opname van het Concertgebouworkest.
1: Precies.
0: Onder leiding van Ricardo Chailly in 1992. Wat doen zij anders?
1: Nou, wat ik daar heel erg leuk vond, dat is dat een soort levensvreugde nog meer in, die mij dan aansprak. Het kan natuurlijk ook zijn, hè, want het is een veel nieuwere opname, dat technisch makkelijker was om dat voor elkaar te krijgen. Ook qua spelers of wat. Je hoort dat het heel erg gedreven spel is. Maar wat ik zo leuk vind aan die opname van Chailly, dat je, het is Italiaans. En Commedia dell'arte, je voelt eigenlijk een beetje dat hij daarin het meesleept.
0: Is zijn ding. Natuurlijk
1: en dat
0: ook.
1: Is helemaal zijn ding. En ik zie het hem ook doen, als het ware. Je begrijpt ook zijn plezier en je ziet zijn lach en je ziet de twinkeling die er eigenlijk in zit. En dat heb ik dan eigenlijk daarnaast gelegd. Dus vandaar dat ik daar een lichte voorkeur voor had.
0: Komt-ie.

0: En dat was het slot van het ballet Pulcinella door het Concertgebouworkest. Onder leiding van Riccardo Chailly met sopraan Anna Caterina Antonacci, tenor Pietro Ballo en bas William Schimmel. Jacques, korte reactie op Riccardo Chailly. We moesten wel een beetje lachen.
1: Ja, we hebben, nou ja,
0: uitbundige karakter.
1: Het slot is dus fenomenaal. Dat orkestrale blazersgroep is fenomenaal. Echt, echt geweldig. De zangers blijf ik even zonder commentaar. Want dat is niet mijn ding. Maar het kan ook zijn wat je nu Secco in een opname hoort. Als hij gevraagd heeft aan een Engelse bariton, Schimmel. Wil je nu eens echt uit de Comedie dell'Arte? Ga over de top.
0: En ga los.
1: En als je het hem ziet doen. Ja. Het zijn alle drie operazangers. Dan geloof ik het zo. Denk ik van, moah, gaat mij een klein beetje te ver. En dat vond ik zo mooi in de eerste. Het waren ook Italiaans geschoolde zangers. Echt absoluut de Puccini's en de Verdi's komen voorbij. Maar dat vond ik iets eerlijker. Maar het is. Het blijft in alle gevallen. Ik kan ook. Dat klinkt misschien ook gek, maar ik wil het toch gezegd hebben. Ik kan ook luisteren zonder te luisteren. Dus ik kan luisteren met mijn eigen genot van wat ik hoor in de muziek. Niet omdat ik het beter doe, het interesseert me niet. Dat zal helemaal niet zo zijn. Mm-hmm. Maar ik luister mijn eigen ding erin.
0: En doet u dat allemaal, beste luisteraars, zou ik willen zeggen. Het is ook smaak, hè? Het is geen feitenkennis, maar het is een kwestie van smaak. En daarmee gaan wij afsluiten. Wat een fijne muziek en wat een fijne paneleden. Dank, Peter Verduin-Lunel en Jacques van Steen. Fijn dat jullie er waren. Alle fragmenten kun je vinden op onze website onder de kop Uitgelicht. Samenstelling en regie vandaag deed Marnix Bilderbeek en Luc van Dijk deed techniek. En tot slot hoor je nog de Suite Italienne voor viool en piano. Een bewerking van Stravinsky uit Pulcinella, gespeeld door onze eigen Isabella van Keulen en Olli Mustonen. Fijne avond en tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Elke
1: NPO
0: dag.
1: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de Klassieke Top 400. Vanaf 5 oktober, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De Klassieke Top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via NWE.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op geweld. Maar nu mocht er onder strikte voorwaarden één doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
8: Ja, goedenavond. Welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij dan een soort van route uitgestippeld. En uiteraard is er ook veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag die neemt ook haar eigen muziek mee trouwens. Zij kleurt met klanken. Ze brengt verhalen tot leven in muziek voor onder andere koren, opera en orkesten. En met die aan haar brein ontsproten melodieën vaart ze haar eigen unieke koers door de hedendaagse muziek. Met oog voor de klassieke traditie. En dat blijft niet onopgemerkt. Voor de buitenwereld is ze een alleskunner. Voor zichzelf een perfectionist voor wie alles moet kloppen. En het klopt ook meestal. Mathilde Wantendaar, wat fijn dat je er bent. Dat zeg ik wel. Klopt het ook?
9: Wat? Of het fijn is dat ik ben?
8: Nee, ja,
9: ik vind het wel.
8: Ja, dat sowieso. Nee, maar of het altijd klopt. Als je dat dingen die je maakt, dat je dan ook meteen denkt, ja, het klopt. Of?
9: Nou, niet meteen. Nee, dan moet je wel. Ik vind het fijn als het voelt dat het klopt. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat muziek ook moet leven. En dat er ook ruimte moet zijn als het wordt uitgevoerd voor inbreng van de muzici. En dat mensen het zo mogen horen als ze zelf willen. Het is altijd een combinatie van perfectionisme. Maar wel dat het levend blijft en rekbaar.
8: Duidelijk. Ja. Hoe was je zondag?
9: Ja, ik had wel een fijne zondag op zich. Ik was een beetje zenuwachtig natuurlijk. Omdat ik in de avond nu hier moest zijn. Ja. Maar heerlijk opgestaan met een chocoladecroissantje. En ik zou eigenlijk nog componeren, dacht ik. Want ik moet dinsdag een stuk af hebben voor het Vierkamerkoor. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag in de weekenden vrij nemen. Want ik ben op zoek naar een beetje balans. Dus ik ben uiteindelijk gewoon lekker gaan knutselen en ontspannen. En ik ga morgen weer mijn werk oppakken.
8: Het Vierkamerkoor, dat moet me even wachten.
9: Nou, het komt wel. Het komt af.
8: Het komt af. Goed nieuws.
9: Het komt, jongens, dinsdag.
8: Ja, vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Nou, waar gaan we allemaal langs? We komen langs een krachtig schilder. Vol kleur, maar ook een gedicht dat tot nadenken stemt en troostrijke verhalen komen we ook nog tegen. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. Hij koos voor een andere vrouw, voor Mel Bonis, Franse componiste. Dit is een deeltje uit de Femme de Légende.

0: Desdemona uit de Femme Legende van Melbourne, gespeeld door Anna Cellist, een Oekraïense pianiste. En Teun had het uitgekozen, ook mede op verzoek van mijn gast Mathilde Wantenaar. Wat betekent deze muziek voor jou, of deze compositie?
1: Ja, ik vind het zo'n mooi klein stukje. Het is heel eenvoudig, maar het is zo verfijnd en zo melancholiek en kloppend. En op de een of andere manier raakt het me gewoon heel erg. Het past ook wel heel erg bij deze nazomer nu.
0: Mooi.
1: Het licht komt hier zo binnen.
0: Ja. Is hij ook een voorbeeld voor jou, Melbourne's?
1: Ja, alle muziek die ik mooi vind is voor mij een voorbeeld. En ik moet eigenlijk meer van haar luisteren. Maar dat zeg ik over iedereen wiens muziek ik mooi vind. Maar ja, volgens mij, ik had wel iets over haar gelezen. Ook wel een beetje een tragisch verhaal. Dat het voor haar ook lastig was om de muziek te kunnen maken. Dat echt een struggle was.
0: Ja.
1: Gelukkig voor mij is dat niet zo. Dus dat is heel fijn, andere tijden.
0: Ja, ze had haar moeder was naaister, geloof ik. En die wilde eigenlijk dat zij ook naaister zou worden.
1: Maar ja, zoiets.
0: Toen werd ze voorgesteld aan César Frank. En gelukkig, die zag haar talent.
1: Ja,
0: kwam het goed. Ja, mooi. Mathilde Wantenaar, nogmaals, fijn dat je er bent. Ik ga even kort jouw biografie schetsen in een notendop, zo gezegd. In 1993 kom je ter wereld in Amsterdam. Je groeit op in een muzikaal gezin met een zangdocent als moeder en een accordeonist als vader. Als je 9 bent, componeer je al. Je vader noteert wat jij verzint. Op de middelbare school, waar je nog een tijdje denkt aan een carrière als wetenschapper, valt het muzikale kwartje pas echt als bij een compositieproject voor het Asco Schoenberg jouw stuk opvalt. Het wordt uitgevoerd in het concertgebouw. En je zet koers naar het conservatorium. Je studeert af in 2016. En besluit dan ook nog eens klassieke zang te gaan studeren. Wel ja, dat kan er ook nog bij. Dat geef je uiteindelijk op als je opdrachten krijgt van het Rotterdamse Filharmonisch Orkest en de Nationale Opera. En vanaf dat moment staat componeren op de eerste plaats. Je schrijft werken voor onder andere het Radio Filharmonisch Orkest, Residentieorkest. Maakt een veel geprezen jeugdopera. Componeert voor het Nederlands Kamerkoor. Schrijft concerten voor muzici als Simone Lamsma en Daria van der Berken. Om maar een kleine greep uit je cv te doen. Tot over de grenzen wordt je werk dat meermaals wordt bekroond, gewaardeerd en uitgevoerd. Verbeelding, associaties, liefde, schoonheid spelen een belangrijke rol in dat wat je maakt. Je bent ervan overtuigd dat muziek niet noodloos ingewikkeld hoeft te zijn om diep te kunnen raken. Is dat een soort? Heb je dat ook op een tegeltje geschreven voor jezelf?
1: Moet dat op een tegeltje?
0: Boven je lessenaar, dat je denkt van hou het simpel. Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel.
1: Nou, ik moet het eigenlijk. Misschien zou ik dat moeten doen. Want nu klinkt het zo alsof ik dat dan een wijsheid is die ik me helemaal heb eigen gemaakt. Maar ik zit wel behoorlijk veel moeilijk te doen ook hoor. Zeker.
0: Gaat het goed met je momenteel?
1: Ja, het gaat best wel goed. Mm-hmm. Er zijn altijd uitdagingen en dingen waar ik mee worstel. Maar het gaat best wel goed. Ik ben fijn aan het schrijven en ik zit ook redelijk goed in mijn vel. Ik heb wel een beetje veel last van vermoeidheid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik heb het gevoel dat mijn leven ook wel een soort stijgende lijn erin zit. Ja, het is misschien raar om te zeggen, maar ik weet ook niet of ik daar nu op in moet gaan. Maar ik had een jaar geleden, in januari, ben ik ook wel psychologische hulp gaan zoeken. Omdat het niet zo goed ging eigenlijk. En dat ben ik heel blij dat ik dat gedaan heb, want dat heeft wel echt geholpen. En,
0: ja, mooi. Ja. Nou, misschien komen we er straks nog over te spreken, of niet, we zien wel. Dit jaar is natuurlijk nog niet voorbij, maar het was een heel best aardig jaar. Hè? Onder andere met The Song of Koyos, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor. Ook over de grenzen werd je opgevoerd in Carnegie Hall. Hallo zeg.
1: In de kleine zaal hoor.
0: Ja,
1: maar dat hoort bij Carnegie Hall.
0: Had je voor mij er niet bij hoeven te zeggen?
1: Nee. Ik was er helaas niet bij, maar het is wel gebeurd.
0: Ja, op een festival in Wales is je muziek uitgevoerd.
1: Ja, daar was ik wel bij. Dat was echt heel erg bijzonder.
0: En wat maakte dat zo bijzonder om daarbij te zijn?
1: Ja, dat was het Pristine Festival. Ja. En ik was daar featured composer, dus ze gingen wel 4 stukken van me uitvoeren. En aan het einde ook mijn Rhapsody, die ik voor Daria had geschreven, maar dit was nu met andere uitvoerende. Mm-hmm. En dat was zo bijzonder. Dat is een heel klein dorpje in de middle of nowhere. Ja, het is eigenlijk een stad, want ze hebben stadsrechten. Maar het is heel klein. En dan logeer je bij mensen uit het dorp. En dan ga je 2 keer per dag naar de kerk, waar dan fantastische muzici echt heel mooi muziek komen maken. Heel mooi programma ook, met zowel klassieke muziek als meer moderne muziek. Een hele mooie mix. Je komt allemaal componisten tegen, want het wemelt daar van de componisten.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus een heel mooie omgeving daar in Wales. Precies op de grens eigenlijk met Engeland en Wales. En de mensen die reageerden heel enthousiast ook op mijn muziek. Dus dat was ook een soort warm bad.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, het was echt onvergetelijk. Ja.
0: Doe je het daarvoor? Ik bedoel, is dat wat je wil bereiken met je muziek? Dat mensen het, sowieso dat het wordt uitgevoerd, maar dat mensen ook blijken dat ze het waarderen. Dat jij gewaardeerd wordt voor wat je doet.
1: Ja, ik maak iets en ik leg daar mijn hart en mijn ziel in. Ja. En dan als dat bij iemand aankomt, dan voel je dat je iets gedeeld hebt en dat je dat het ontvangen is. En als het een beetje stil blijft, dan voelt het natuurlijk een beetje pijnlijk, want dan heb je het gevoel alsof je iets heel belangrijks of iets moois hebt gezegd, maar dat iemand het niet begrepen heeft en niet verstaan. En dat is een beetje verdrietig natuurlijk.
0: Ja. Dan ga je ook nog een nieuw groot Nederlandstalig werk voor koor, solist en orkest schrijven ter gelegenheid van 200 jaar toonkunstbeweging. Dat moet in 2029 klaar zijn.
1: Ja, we hebben nog even de tijd.
0: Ik vind dat zo'n fascinerende fenomeen, dat je inderdaad zo lang vooruit al dan een opdracht krijgt.
1: Ja, en dit is ook
0: wel
1: groot.
0: Kun je daar wat mee?
1: Het is ook een grote opdracht. Want het moet een stuk worden van een half uur à 35 minuten. Mm-hmm. Met koor en solist en een klein kamerorkest.
0: Ja.
1: En om dat allemaal te regelen, daar komen zoveel mensen ook bij kijken. Dit al helemaal, want er zijn allemaal verschillende koren die het gaan zingen. Allemaal in hun eigen stad en ook met elkaar. En we moeten nog een tekst vinden. En ik wil eigenlijk de zangers er ook een beetje bij betrekken bij het maakproces. Dus dit is ook wel een soort half participatieachtig project en zoveel mensen hierbij komen kijken. Dus dan de subsidie moet geregeld worden en allemaal verschillende dirigenten. Niet één dirigent, maar wel, ik geloof, 6 die allemaal op één lijn moeten komen te staan. Dus dat is gigantisch.
0: Dit is meer logistiek een hele operatie dan dat het een compositieopdracht is.
1: Nou ja, logistiek en inhoud, dat loopt ook samen natuurlijk. Ja? Want je moet bedenken welke instrumenten zijn er dan beschikbaar. Mm. Nou, dat heeft weer te maken met wat gaan we verder nog programmeren en welke tekst wordt het. Dat heeft ook te maken met het thema. Dus eigenlijk heel vaak de praktische dingen en de inhoudelijke dingen die overlappen ook veel.
0: Ja, ja. En 29, is dat dan nog ver weg of heb je die tijd ook dan wel nodig?
1: Op dit moment is alles nog open en zijn we de subsidie aan het regelen, maar ook aan het denken, oké, hoe gaan we die tekst dan kiezen? Want ik wil eigenlijk de zangers oproepen om ook mee te denken en te kijken of zij een suggestie hebben. En dan ga ik kijken of ik daar iets mee kan, want het wordt een Nederlandstalig stuk.
0: Ja,
1: en toonkunst heeft natuurlijk ook een hele geschiedenis van grondleggers van ook veel conservatoria. En volgens mij ook het Concertgebouw, als ik me niet vergis. Dus daar is zoveel nog dingen omheen die mooi zijn om bij het project te betrekken, dat het fijn is om daar de tijd voor te hebben.
0: Mooi. Wij gaan naar een deel uit jouw eerste strijkkwartet. Gaan we luisteren. In overleg met Teun heb jij uitgekozen. Ik weet niet waar we precies naar gaan luisteren.
2: Het Pelargos kwartet.
0: Oké. Ja. Nou, laten we luisteren.

0: Ja, wij vinden het altijd wel ingewikkeld om een muziekstuk niet helemaal te laten horen op NPO Klassiek. En hoe denk je dat het is als de componist ervan tegenover je zit?
1: Maar dat geeft helemaal niks, hoor. Hoi.
0: Een uitvoering uit 2024 van het eerste strijkkwartet van Mathilde Wantenaar door het Pelargos ensemble. Hè? Dus ja. Was jij hierbij met die uitvoering?
1: Zeker, ja. Dat was bij Dag in de Branding. En toen was ik zelfs curator van het festival. Dus toen heb ik dat ook een concert georganiseerd met heel veel Amarante Nat, Tijmen van Tol, Jan-Peter de Graaf, Rick van Veldhuizen. Dat zijn mijn goede vrienden, maar ook medecomponisten. Ja, mijn generatie eigenlijk. Ja. En wij gingen toen samen dat concert neerzetten. Ja. Met Pelargos was echt heel fijn.
0: Mooi festival dat je ook in Den Haag.
1: Ja, echt super.
0: Dag in de Branding. Wij gaan naar jouw eerste kunstwerk. Laat ik eerst nog even zeggen, als je thuis zit te luisteren, je hebt een vraag aan Mathilde Wantenaar of een opmerking over dit programma, kan allemaal via de NPO Luister app. Jouw eerste kunstwerk, Mathilde, daarvoor gaan wij naar het Rijksmuseum. Daar hangt het schilderij Zomerweelde of Juli van Jacques van Looy. Kun jij beschrijven hoe dat werk er ongeveer uitziet? Zodat mensen het kunstwerk. Laat ik eerst nog even zeggen, als je thuis zit te luisteren, je hebt een vraag aan Mathilde Wantenaar of een opmerking over dit programma, kan allemaal via de NPO Luister app. Jouw eerste kunstwerk, Mathilde, daarvoor gaan wij naar het Rijksmuseum. Daar hangt het schilderij Zomerweelde of Juli van Jacques van Looy. Kun jij beschrijven hoe dat werk er ongeveer uitziet, zodat mensen een idee hebben?
1: Ja, het eerste wat

0: Maar wat vooral op je afkomt is die blauwe bloemen. En volgens mij is het Delphinium ridderspoor. Mm-hmm. En ik zag dat schilderij. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niet vaak genoeg naar musea ga. Maar een paar jaar geleden toen was ik in het Rijksmuseum met Jonas, mijn man. En toen waren we daar naar de schilderij aan het kijken. En toen kwam ik een hoekje om en toen zag ik dit schilderij. En ik was echt zo betoverd door dat blauw. Mm. Ik vond dat zo ontzettend mooi. En ik kreeg helemaal een gevoel van dat er iets opende in me. En ik heb dat eigenlijk niet zo vaak dat ik echt zo'n reactie heb op beeldende kunsten. Mm-hmm. Ik moest denken aan één andere keer dat ik heb gehad. Dus bij dat hele beroemde beeld van Bernini met Hades, die Persephone. Stilt eigenlijk hoofd. En met dat vlees wat gewoon tot leven komt in dat marmer. Toen heb ik echt gehuild bij dat. En dat heb ik eigenlijk nooit bij beeldende kunst. Dat het me zo diep raakt, net zoals muziek.
1: Yeah.
0: Maar hier bij die zomerwilde ging echt mijn hart open. En ik dacht, oh, dat blauw. Ik kon daar gewoon helemaal verdwijnen.
1: Ja. Kwam er ook tranen of dat?
0: Nee, dat niet. Nee, want dat had meer een soort van dat ik me opgelucht voelde daardoor. En het grappige was, ik wist dus niet wat het was. Aha. Maar toen bleek dat het in Soest was. En daar heb ik eigenlijk de helft van mijn jeugd doorgebracht. Want mijn opa en oma die woonden daar. Dus ik was daar ontzettend vaak.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk heel grappig. Dat kwam ik dus achter omdat ik dat schilderij ging opzoeken voor het programma. Van, goh, wat was dat eigenlijk? Ik had helemaal niet gekeken naar het bordje. Ik vond gewoon dat blauw, daar kon ik in verdwijnen. En, dus dat is wel heel, heel, heel komisch.
1: Ja, geloof je dat het ook dat een soort van link dan kennelijk is buiten de kunst om of buiten het werk om, dat je denkt van,
0: ja, ik vond het wel heel opvallend dat ik inderdaad, het blijkt in Soest te zijn waar ik zo'n band mee heb, want ik was daar altijd op de boerderij bij mijn opa en oma, die hadden een boerderij en ik kwam daar heel vaak dan dansen op het erf, terwijl mijn vader accordeon speelde ook, want mijn opa had een handeltje in accordeons, behalve dat hij boer was en alle 7 kinderen die moesten accordeon spelen en mijn vader is ook uiteindelijk echt accordeonist geworden en ik heb daar zulke warme herinneringen aan. Ja, lekker het bos in, de Soesterse duinen. Ah, dus dat gevoel, dat zie je ook echt heel erg op dat schilderij inderdaad.
1: In wat voor gezin ben jij opgegroeid?
0: Ja, ik ben enigste kind. Muziek dus, hè? Heel veel muziek. Mm-hmm. Ja, heel veel muziek en heel veel creativiteit. En ook heel breed in de muziek, omdat mijn moeder dus zanglerares is en die geeft les aan huis. Maar ze deden ook alle soorten stijlen en alle leeftijden. Dus soms klassiek, soms pop en soms Annie M.G. Schmid. En ik deed ook heel vaak mee met de leerlingenuitvoeringen. En dan zong ik duetten of ik ging het presenteren en allemaal dat soort dingen. Dus ik geef dat een antwoord op wat voor gezin. Ja,
1: ja. Nee, maar ook zo mooi dat jouw ouders die kennen elkaar toch ook van het theater. Jouw moeder maakte theater en had een accordeonist nodig. En...
0: Ja, precies. Ja, mijn moeder die zat eerst bij het toneelgezelschap Nijinsky. En op een gegeven moment toen was ze dat zat. En toen wilde ze, stapte ze eruit en wilde ze zelf iets gaan maken. En ze wilde straattheater gaan maken. En toen had ze een accordeonist nodig. Dus toen ging ze bellen. En toen kreeg ze op een gegeven moment mijn vader, die nog op de boerderij in Soest woonde, aan de lijn. En toen werden zij een duo.
1: Wat
0: en
1: geweldig.
0: Van het een kwam het ander.
1: Ja, ja. Dus thuis stond er ook waarschijnlijk veel muziek op. Of werd er veel live gespeeld juist?
0: Veel live gespeeld ook. Ja, eigenlijk niet super veel geluisterd. Ik denk dat er vooral altijd muziek gemaakt werd. En mijn vader die moest ook eindeloos accordeon spelen voor mij, want ik wilde altijd dansen. En hij moest dan accordeon spelen en dan ging ik daarop dansen. Of samen muziek maken natuurlijk. Want ik speelde piano en op een gegeven moment ook viool. En toen ging ik er cello bij doen. En dan moest papa ook altijd meespelen. Dus veel muziek wel.
1: Ik zit nu even te denken, dat het schilderij van Jacques Vallois, daar zit in feite ook muziek in als je erover nadenkt.
0: Mm-hmm.
1: Zou je dat kunnen gebruiken als inspiratie tot het maken van een stuk? Of?
0: Zeker. Ja, ik denk sowieso... wat ik in mijn muziek vaak heb, is dat ik heel veel associaties heb. Mm-hmm. Ik denk dat dat bij kunst sowieso is. En het is interessant, want als je muziek omschrijft, dan gebruik je altijd associaties en woorden die je ook weer in de schilderkunst kan toepassen. Dus je hebt het over vorm, terwijl muziek kan je niet vastpakken en toch heeft het een vorm. En je hebt het over kleur, want het heeft een harmonie en dat bestaat gewoon uit trillende lucht en intervallen, maar toch roept het een kleur op. En ja, ik heb geen synesthesie of zo, dat ik echt een absoluut gehoor heb, maar ik heb wel altijd heel veel kleurassociaties als ik een harmonie hoor.
1: Ja.
0: En dat spel van associaties en dat is heen en weer. Dus je hoort iets en dan heb je een associatie en daar ga je dan weer een ander muzikaal element bij opzoeken. Dus zo is het.
1: Zo gaat dat, ja. We gaan luisteren naar een deel uit jouw concert voor accordeon en orkest dat jij schreef voor Vincent van Amsterdam. Maar

0: fragment uit het concert voor accordeon en orkest van Mathilde Wantenaar met Vincent van Amsterdam en het residentieorkest onder leiding van Anja Bielmeijer. Ja, het is leuk. Jij geeft hier een soort audiodescriptie live. Hier in de studio, ja, wat jullie als luisteraar natuurlijk helaas moeten missen. Maar dat was wel bijzonder, want je leidt ons als het ware door het hele stuk heen. Met van nu komt dit en dan komt dat. Prachtig, ja. Ja, het is een soort gevecht, hè, tussen het orkest en
1: ja,
0: en
1: ja, op een gegeven moment dan slaat het. Dus eerst is het heel vrolijk en ja, dan slaat het om. En dan wordt het eigenlijk steeds meer verwrongen. En dan hoor je ook dat het orkest het begint te imiteren wat de accordeon doet. En ik zag dat bijna voor me als ja, je hebt een gedachte en je hoort iemand het achter je zeggen. Dus een soort paranoïde gevoel. Hmm. Waardoor het steeds een beetje wranger wordt. En daar heb ik een beetje mee gespeeld. En ja, je hoorde ook een moment dat het even heel vals klonk. Dat was een moment dat ik dacht aan de accordeon op de straathoek die te veel kou heeft gevat. En dan is hij ontstemd. En dan wordt dat ook weer door de horns op een soort valse manier geïmiteerd. En dat zit er heel even in. Dus al die verschillende rollen die de accordeon kan vervullen.
0: Heel mooi.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Wij gaan zo naar jouw tweede kunstwerk. We hadden het net over dat schilderij blauw met het blauw van Soest. De bloemen van Jacques van Looy. Nu gaan we naar muziek. Naar de zesde van Tchaikovsky. Maar dan specifiek het vierde deel.
1: Ja.
0: Ja, je trekt er meteen een gezicht bij alsof de tranen je in de ogen springen. Ja. Je vindt dat echt heel mooi, hè?
1: Ja, dat is, nou ja, dat is toch gewoon heel erg mooi. Als je, ja, sommige mensen die misschien serieuze componistenvrienden van me, die vinden Tchaikovsky dan misschien, ik weet niet, niet te geweldig. Maar die hebben het gewoon niet begrepen. Want dat is gewoon zo ontzettend mooi. En vooral dit vierde deel van, ja, eigenlijk het laatste wat hij dus geschreven heeft ook. Want hij heeft het toch zelf gedirigeerd, de première. En 9 dagen daarna is hij plots overleden aan cholera, geloof ik. Maar het is zo, ja, die muziek is zo melancholiek en maar ook hartelijk tegelijkertijd. En ik vind dat gewoon, ik weet niet hoeveel ik erover moet vertellen, maar misschien moeten we eerst even luisteren.

0: De zesde van Tchaikovsky was dat, het laatste deel. De pathetiek, hè? De laatste symfonie die hij inderdaad bij leven heeft gehoord en gedirigeerd. Want 9 dagen na de première inderdaad was hij overleden. Je hoort, laat ik het aan jou vragen, hoor jij dat er ook in af?
1: Nou,
0: dat het laatste stuk is.
1: Ik dacht dus, ik heb heel lang gedacht dat hij wist dat hij ging sterven. Mm. Maar ik ging dan nog even opzoeken. En het schijnt dus eigenlijk dat hij best wel plotseling gestorven is. Mm. Dat hij dat niet wist. Maar ik weet dat niet zeker eigenlijk. Mm. Ik zou dat op moeten zoeken. Maar je kan dat er meteen op projecteren. Want het heeft zo'n het heeft zo'n melancholie in zich. Maar ook zo'n oprechtheid, hoor ik erin. Mm. Het is heel genereus. Ja, het durft gewoon zich helemaal bloot te geven in alle dramatiek, zonder dat het er dik bovenop gelegd wordt, vind ik in ieder geval.
0: Ja, ja.
1: En ik heb dat stuk dan, ik had het eerst gehoord volgens mij toen een van mijn docenten dat een keer op piano gewoon een uittreksel voorspeelde. Mm-hmm. En toen zat ik op het conservatorium en toen ben ik alleen naar het concertgebouw gegaan toen ze het een keer speelde, want ik wilde het wel eens live horen. En dat staat me nog helemaal bij, want toen ze dit dus begon te spelen, begon ik meteen te huilen bij de eerste noot. En het hield niet meer op. En toen, na het concert, toen fietste ik zo terug. En toen was ik eindelijk uitgehuild tegen de tijd dat ik thuis kwam. Toen liep ik de trap op, kwam mijn vader tegen en zei, en hoe was het? En toen begon ik meteen weer te huilen. Dus dat, ja, het is misschien een beetje een hysterische reactie. Maar
0: prachtig.
1: Ik vind het zo, deze muziek raakt mij gewoon heel erg diep.
0: Ja. Ja. Je bent niet de enige, want een luisteraar die zegt, wat fijn, de zesde van Tchaikovsky. Die plaat kocht ik van mijn zakgeld toen ik 11 was in de tweedehandse winkel. Speciaal voor het eerste deel dat ik hoorde op de radio. Maar toen hoorde ik het laatste deel op de plaat. Ja, daar moest ik wel van huilen toen.
1: Ja.
0: Nu een van mijn belangrijkste stukken die ik bij me hou. Ja, dat heb,
1: mooi.
0: Jij, heb jij dus ook. Ja. Mm. Dat componeren voor jou. Je was dus 9. Toen hield jouw vader al bij wat jij bedacht.
1: Ja, ik weet niet of hij het toen ook meteen is gaan opschrijven. Maar ik ging volgens mij op mijn 9e op pianoles. Mm-hmm. Ik had heel kort even gitaarles gehad. Maar dat vond ik niet fijn, want het deed pijn aan mijn vingertjes. En toen even niks gedaan. En toen pianoles genomen. En ik was meteen zo'n eigenwijze die ik toch leuker vond om zelf iets te doen dan te studeren. En op de een of andere manier wilde ik ook nooit noten lezen. Dus mijn vader moest altijd de stukjes voorspelen. En dan ging ik het op gehoor naspelen. Ja, ja, dus het was wel goede gehoortraining. Ja. Maar ik had altijd de onzekerheid over dat ik eigenlijk niet zo goed was, niet zo snel met het noten lezen. Ja, en ik ging gewoon achter de piano. Dan kon ik dan uren achter zitten en stukjes bedenken. En vaak geïnspireerd ook door wat ik aan het studeren was. Dan probeerde ik
0: variaties daarop.
1: Ja, precies. Of dan kwam je kan steeds complexere muziek spelen. Dus dan kom je steeds meer dingen tegen. En dan wil je dat zelf ook daarmee puzzelen. En dat was eigenlijk iets wat ik gewoon, ja, niemand zei ooit tegen me dat ik dat moest doen. Nee. Ik werd er ook niet per se in gestimuleerd of tegengehouden. Mijn ouders waren altijd van, nou, doe gewoon wat je wil.
0: Ja.
1: En ik had nooit gedacht ook dat ik me daar mijn beroep van kon maken. Nee.
0: Die opdracht op althans, het was een project van het Schoenberg.
1: Ja,
0: dat
1: was geweldig. Ja, het was op het Barlees Gymnasium in Amsterdam, vlakbij het Leidseplein is dat. En ja, Asko Schoenberg had toen volgens mij een project met alle Amsterdamse gymnasia, dat je mocht schrijven dus voor hun. En een selectie van die stukken werd ook nog eens uitgevoerd in de kleine zaal van het concertgebouw. Nou, toen ik dat eenmaal had meegemaakt, voor het eerst eigenlijk dat iemand anders, behalve mijn vader dus, die altijd braaf mijn stukjes speelde. Ja, en dan ging ik checken of hij het wel goed had opgeschreven. Dat andere mensen mijn muziek speelden. En dat vond ik zo magisch. Dat ik dacht, ja, ik weet niet of dit een goed idee is, maar ik ga gewoon het proberen. En ik kan altijd nog een andere kant op. Terwijl als je het niet probeert, dan ga je misschien opgroeien met spijt. En
0: ja,
1: dan
0: precies. Gooi je dat realiseren dat dus een richting was die je eigenlijk op wilde? Gooide dat allerlei plannen in de war die je misschien eerst had? Of?
1: Nee, misschien komt dat ook door hoe ik ben opgevoed, dat mijn ouders daar altijd heel relaxed over zijn. Mm-hmm. Die denken altijd van, nou, het komt wel goed. En op zich, ik kon ook best wel makkelijk leren. En ik dacht, het komt wel goed. Met mijn ouders is het ook goed. Dus ik bedoel, zij hebben het niet super breed, maar ze kunnen gewoon goed leven. Mm-hmm. En ze kunnen doen wat ze leuk vinden met muziek bezig zijn. Dus ik dacht ook, oké, als ik niet kan leven van het componeren, kan ik altijd wel een soort gemengde muziekpraktijk hebben, zoals mijn ouders dat hebben. En dan kan ik in ieder geval bezig zijn met wat ik mooi vind. En ik kan ook altijd nog iets studeren zoals scheikunde of werktuigbouwkunde, vond ik ook interessant. Oh, altijd, ja, er is zoveel.
0: Ja, ja. Maar ik neem ook aan dat jouw ouders geen moment hebben gezegd, nou, doe dat nou maar niet.
1: Totaal niet. Nee, die zeggen dat überhaupt. Misschien hadden ze dat soms wel moeten doen, weet ik niet. Maar die laten mij altijd gewoon, die stimuleren mij enorm om alles gewoon te doen.
0: Stel dat Schoenberg gedacht had, weet je wat, we doen het dit jaar eens een keer niet met een Amsterdams gymnasium. We doen het in Appelscha of in de Kampen. Dus dat jij deze kans niet had gekregen. Wat denk je dan dat er van je geworden was?
1: Nou, het zou wel heel fijn zijn als ze het natuurlijk juist op meer plekken zouden doen. Want ik denk dat de kans best groot is inderdaad dat ik dan niet echt op dat pad was gekomen van ik ga dat echt doen. Nee, ik denk inderdaad dat dat echt wel doorslaggevend is geweest. Het is heel erg verdrietig dat er niet meer muziekonderwijs is en dat dat niet meer gestimuleerd wordt. Dat is denk ik echt wel een groot gemis voor ons als land. Ja.
0: Ja, zeker. Wij gaan luisteren naar jouw eerste orkestwerk in 2019 voor het Rotterdams Philharmonisch. Prélude à une nuit américaine. Hier uitgevoerd door het ORF Radio Symfonieorkest Wien onder leiding van Markus Poschner.

0: prélude à une nuit américaine van Mathilde Want naar het ORF Radio Symfonie Orkest Wien onder leiding van Marcus Poschner. Het eerste orkestwerk wat Mathilde schreef in 2019 was dat voor het Rotterdams Philharmonisch. Die nuit américaine, dat is een filmtechniek.
1: Vertel.
0: Nou, er is een film van François Truffaut, die heet La Nuit Américaine. Ik kom niet uit het woord. Dat gaat erover dat je een filter op de camera zet, waardoor je overdag en nacht kunt filmen.
1: Oh, wat mooi. Dat wist ik niet.
0: Maak je het donker en is het net alsof het een nachtscène is.
1: Ja.
0: Dat is goedkoper dan wanneer je in de nacht moet gaan draaien met een hele cameraploeg.
1: Dan heb je waarschijnlijk beter licht juist.
0: Ja, maar daar komt deze titel niet vandaan.
1: Nee, ik had een beetje de associatie met aan de ene kant, ik heb veel Franse invloeden in mijn muziek. Aha. Want daar hou ik heel erg van, heel impressionisme. Maar er zat ook iets dansachtigs en een soort jazzachtige sferen in. Dus ik dacht, en ook een beetje met een knipoog naar de andere prelude uit, wat is het? Die kennen we.
0: Ja.
1: Maar toch ook dat het, en het was in een programma volgens mij met Steve Reich. Dus het was ook Amerikaanse avond was het. Dus het was een beetje die dingen bij elkaar.
0: Ja. En geïnspireerd op Tchaikovsky, waar we het net over hadden. Maar een andere Tchaikovsky.
1: Ja, klopt. Ik herinner me nu, ik ernaar zat te luisteren opeens weer, dat ik ook toen heel veel zat te luisteren naar het eerste deel van de vierde symfonie van Tchaikovsky. Want Tchaikovsky doet het wel in meer, maar in dat deel vind ik het zo waanzinnig, die hele lange lijnen die hij neer weet te zetten. En dat weet hij sowieso als geen ander. Mm-hmm. Die lange lyrische lijnen en die opbouw die maar doorgaat, dat vond ik zo ontzettend mooi. Dus ik wilde heel graag proberen om een orkestwerk te schrijven dat ook een lange lijn vol kon houden en die spanning opbouwen en die lyriek in zich zou hebben.
0: Mooi. Maar we hadden het net over Tchaikovsky, of die zesde, het laatste deel daarvan, dat jou in tranen bracht toen je het hoorde. De tranen die je hielden stand totdat je thuis was.
1: Ja.
0: Jouw vader schreef toen jij jong was jouw stukjes op bij de piano. Ik bedoel, hij is druk met andere dingen. Jij moet het nu helemaal zelf doen. Hoe ga je te werk? Hoe heb je een eigen kamertje waar je dan zit?
1: Soort van. Ik woon heel klein op 40 vierkante meter op een zolder in Amsterdam. Het is een soort studio-appartement. En dat is dan ook meteen mijn werkruimte. Dus ik krijg mijn piano en ik heb dan om de hoek een bureau met nog een elektrische piano. Die op mijn computer is aangesloten. En er is ook een schuifdeur die ik dicht kan doen. Ja, en daar zit ik dan gewoon elke dag. Dan wissel ik een beetje tussen mijn echte piano, wat fijn echt instrument is. Ja. Ik heb nog een hoek vol instrumenten. Ook met een cello en een gitaar en een viool en een fluit en een trombone. Mm-hmm. En een barokgitaar van Jonas.
0: Ja.
1: Dus dan, daar ben ik dan gewoon lekker mee bezig.
0: En ben jij een 9-tot-5 componist? Of hoe werkt dat?
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk dus best wel aan het worstelen en nog aan het zoeken wat nou de juiste werkritme voor me is. Want misschien mensen die ook ZZP'ers zijn, die zullen dat herkennen, dat het aan de ene kant is het een zegen dat je zelf mag kiezen wanneer je gaat werken. Je bent je eigen baas. Maar aan de andere kant neemt dat ook het gevoel met zich mee dat je eigenlijk altijd zou kunnen werken.
0: Mm.
1: En dat is veranderd al snel in dat je altijd zou moeten werken.
0: Ja.
1: En dat heb ik wel gemerkt, dat echt de balans in mijn leven volledig zoek was en dat ik dat helemaal normaal vond, dat je werkt op een gegeven moment in de avond. Nou, dan wordt het normaal in de avond te werken. Je werkt in het weekend.
0: Dat wordt dan
1: ook normaal.
0: Ja, ja.
1: En vooral die vraag altijd van, ik zou nu eigenlijk moeten werken. Dat schuldgevoel wat je maar meedraagt, dat is gewoon ook niet goed voor je relatie met je werk. Maar wat tegelijkertijd ook is wat ik lief heb natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik merkte dat er steeds meer spanning ontstond tussen mij en het componeren. En dat ik dan wel het plezier erin terug kon vinden als ik in de flow zat. Maar daartussen, als ik er naartoe moest bewegen, dat toch eigenlijk steeds meer tegenzin voelde.
0: Ja, of een soort berg waar je overheen moet.
1: Ja, en er is toch ook wel spanning. Het is ook een soort psychologische component dat je niet iets moet af. Ja, aan de ene kant heb je een planning, aan de andere kant moet je inspiratie hebben, maar je moet er wel voor gaan zitten. Dus het is een hele acrobatische tour hoe je dat goed in balans brengt.
0: Ja, lastig, die relatie met je werk, maar ook met je relatie, denk ik.
1: Ik heb echt heel erg geboft dat ik dat vindt iedereen waarschijnlijk, maar ik heb echt de liefste man van de wereld die ook heel erg van muziek houdt, misschien nog wel meer dan ik. En heel erg mij steunt, dus we zitten echt helemaal samen erin. En ik betrek hem ook bij het proces best wel veel. Dus dat is heel erg fijn. Maar ik denk, ja, ik benijd hem niet. Ik zou niet omgekeerd met een componistenrelatie willen hebben. Eerlijk gezegd.
0: Doe het niet.
1: Doe het niet.
0: Mathilde Wantenaar. Ja. Je hebt voor alle mogelijke ensembles inmiddels geschreven. Hè, voor kleinere, grote orkesten, kleine ensembles. Zijn er bepaalde dingen dat je zegt, ja, daar begin ik niet aan. Dat vind ik veel te veel gedoe. Of grote werk of kleine werk. Of voor bepaalde opdrachtgevers. Of bepaalde ensembles. Of samenstelling bedoel ik dan.
1: Nou, ja, ik zeg wel eens nee tegen dingen. Maar eigenlijk vooral omdat ik mijn planning in de gaten moet houden. En het dus moeilijk soms inschatten is hoe lang iets duurt. En dat ik dan daar te optimistisch over ben. En dan kom ik weer heel erg in de stress te zitten. Maar ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Ja, ik vind het sowieso altijd superleuk als iemand mij vraagt om een stuk voor hen te schrijven. Dat vind ik al een heel groot compliment dat ze iets willen.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik vind het ook heel leuk om dan te kijken, iedere keer is het weer iets anders. En daar raak ik dan meteen door geïnspireerd. Ja, het is wel heel grappig. Mijn oude cello-docent Maarten Mostert, die vraagt dan altijd, ja, en schrijf je dan alleen maar dingen in opdracht? Of kom je ook wel eens zelf met een idee?
0: Ja.
1: Want alsof het dan minder authentiek is of zo, als je voor een ander schrijft. Maar ik vind het juist inspirerend als iemand naar mij toe komt. En dan, ja, dan gaat bij mij eigenlijk het creatieve brein aan, omdat iemand een voorzetje doet.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, ik heb ook wel zelf dingen. Ik zou heel graag een opera willen maken. En daar moet ik eigenlijk wat meer zelf voor ondernemen. Maar ja, ik ben daar heel breed in. Ik vind eigenlijk alles leuk. En dat is ook een beetje een valkuil.
0: Je werkt momenteel ook nog aan een concert voor Lucie Horst. Dat moet in april 27 moet het klaar zijn voor de zaterdagmatinée.
1: Ja, dan moet het zeker klaar zijn, want dan gaat het in première. Dus iets daarvoor graag.
0: Ja, oké. Ja. dit is Lucie met Rachel Podger op de viool in een traditioneel Iers werk, The Kid on the Mountain.

0: The Kid on the Mountain was dat. Gespeeld door Reggio Poggio op de viool. Lucy Horsch op de blokfluit. En dat staat op een album wat over een week of twee uitkomt. Konden wij al iets van draaien. Dat is leuk. Ja, Lucy Horsch die moet dus nog even wachten op dat concert wat jij voor haar schrijft, Mathilde. April 27, dan is het zeker klaar. Iets daarvoor waarschijnlijk. Iemand anders voor wie je werk hebt geschreven is voor Daria van den Berken. We horen hier haar met Britten Symphonia en een The Rhapsody voor piano en strings. Kun je er iets over zeggen nog, voordat we gaan luisteren?
1: Ja, heel kort. Als u mijn sprookjes kent, dan is het misschien leuk om te weten dat dit een soort van het vierde sprookje is dat ik nooit schreef, maar waar ik nog een stukje materiaal van had, wat altijd bij me bleef. En dat is zo, ja, ik weet niet, een soort ridderlijk thema en heel erg opgewonden en avontuurlijk. En toen kwam ik Daria tegen. En als je die kent, die is zo bubbly. Ja. Dus toen dacht ik ga lekker dit stukje materiaal nu echt een stuk geven.
0: Oké, het sprookje, dat houden we ook nog even vast voor je volgende kunstwerk, dat heeft alles met toontelligen te maken.

0: Ja, we horen ook de Engelse sfeer erin terug in deze Rhapsody voor piano en strings voor Britain Symphonia geschreven. Daria van den Berg hoorde je op de piano. Dit klonk ook op dat Prestine Festival in Wales. Ik stel me dat ook zo voor, inderdaad, tussen de heuvels. Dat klinkt natuurlijk fantastisch.
1: Ja,
0: dit.
1: Precies. Dat was precies het. Ja.
0: Ja, ja.
1: In een kerkje.
0: Ja, ja, precies. En die sprookjesachtige sfeer, die nemen wij nu mee, had ik beloofd, naar jouw volgende kunstwerk. Want dat is Misschien wisten zij alles. Het lijvige boek met al die prachtige dierenverhalen van Toon Tellig. Ik heb het even mezelf uit de kast meegenomen voor ter inspiratie. Als je het ziet liggen, waar moet jij dan meteen aan denken?
1: Ja, ik heb later ook een opera geschreven met dus een familieopera met een kinderboek van Toon Tellig, een lied voor de maan. Maar dit was eigenlijk dat ik dit boek las. Dat was jaren daarvoor toen ik nog op het conservatorium zat. Mm-hmm. En eigenlijk ging het toen niet zo goed met me. Ik wist gewoon nog niet echt wat er speelde. En ik voelde gewoon, ik voelde me heel erg neerslachtig en heel erg gespannen. En ik begreep niet wat er nou mis met me was. Maar ik herinner me heel erg goed dat ik dit boek stond bij ons in de kast. En dan, als ik me verdrietig voelde, dan kon ik daar troost uit halen. Omdat die verhalen altijd iets, ja, eigenlijk net zoals die zomer weer in me opende. Mm-hmm. En het heeft altijd iets licht absurdistisch, wat ook een openend effect heeft.
0: Filosofisch ook.
1: Ja, filosofisch. En ook met een soort zachte humor. Ja, dus dat ik kan me heel goed herinneren dat ik dan tegen de verwarming aan zat met mijn rug. En dan las ik deze verhalen en dan voelde ik me een beetje getroost.
0: Ja, ja. Wat voel je? Wat zat je dwars? Of hoe kun je omschrijven wat je gemoedstoestand was?
1: Ja, nou, ik vertelde aan het begin van de uitzending, mm-hmm, dat ik dus in januari ben ik psychologische hulp gaan zoeken. En toen ben ik een hele diagnoseperiode doorgegaan. Uiteindelijk kwam daaruit dat ik ADHD en autisme ook heb. Mm. En ik kwam ook met de vraag, zou ik misschien ADHD kunnen hebben? Want ik heb dus ook moeite met mijn tijd managen. En soms dan raak ik gewoon heel erg afgeleid. En soms kan ik dan weer helemaal niet stoppen met dingen. Nou, ik had allerlei dingen. Een vriendin zei, nou, vraag eens of dit het zou kunnen zijn. Maar toen ik dus bij mijn eerste ontmoeting met mijn psycholoog, zei ze, heb je ook wel eens gedacht aan autisme? En daar was ik heel erg door verbaasd. Want daar had ik een heel ander beeld van, waar ik mezelf helemaal niet in herkende. Maar toen ik dus me daarin ging verdiepen en mensen daar ook op internet over hoorde vertellen, ja, ja, toen was er zo'n herkenning. Hm. En er waren zoveel dingen die ik niet van mezelf begreep, die ik ook al die jaren heel erg veroordeeld heb, waarvan ik, ja, gewoon een soort hardheid in mezelf heb opgebouwd. Van ja, waarom kunnen andere mensen dit nou zo makkelijk en waarom raak je nou zo overstuur van dit soort dingen? Opeens begreep ik dat veel beter. Ja. Dus dat is heel fijn. En nu terugkijkend naar die tijd op het conservatorium, was een hele grote omschakeling van de middelbare school naar conservatorium. En ik voelde enorme druk en ik wilde het heel graag heel erg goed doen. Hmm. Maar ik denk dat ik me ook ontzettend overprikkeld voelde. Ik had gewild dat ik misschien eerder naar een psycholoog was gegaan. Hmm. Want dat had me wel veel worstelen had me kunnen bespaard. Ja, het is nog steeds wel een worsteling. Maar begrip hebben, dat maakt echt alle verschil ook voor hoe je jezelf benadert. En dat is natuurlijk fijn als je dat sowieso op kan brengen. Of je nou een diagnose hebt of niet. Maar dat begrip is wel veel makkelijker op te brengen als je opeens andere mensen jouw ervaring hoort verwoorden. Hmm. En dat je denkt, oh, deze mensen hebben dat ook. En dan begin je het opeens veel beter te begrijpen. Ja. En hoef je niet de hele tijd te denken, oh, is er iets mis met mij? Er is iets mis. Ik ben gek of ik ben overspannen. Maar wat is het dan? Ja, gewoon een gevoel van dat je niet klopt.
0: Heb je gevoel dat je tijd hebt vermorst doordat je zo laat die diagnose hebt laten stellen?
1: Ja, sowieso tijd. Ik heb altijd het gevoel dat ik tijd verspil en überhaupt een heel groot gevoel van dat alles wat ik doe, dat niet goed is en dat ik niet goed ben. Dus heel veel negatieve, verdrietige gevoelens waar ik probeer om nu een andere kant op te bewegen. Maar goed, ja, dat is ook weer een ander ding van wat is tijd verspillen? Want wat is het om mens te zijn? Je moet misschien ook tijd verspillen als mens en niet een machine willen zijn. En alleen maar het idee hebben van dat je productief moet zijn. Dat is natuurlijk ook iets wat op het conservatorium op de loer ligt. Als je niet oppast. Ja. Dat het de ziel en de menselijkheid uit je haalt. Omdat je alleen maar bezig bent met streven en perfectie.
0: Is de druk te groot?
1: Ik denk de uitdaging is dat je de druk, het accent van de druk op de juiste dingen legt. Dus ik denk ook altijd over perfectionisme. Het is niet iets slechts. Ik denk dat mijn perfectionisme me ook veel heeft gebracht. En ergens noodzakelijk is in mijn werk. Maar op het moment dat het te ver doorschiet. En dat het alleen maar resultaatgericht is. Mm-hmm. Dan verstikt het. Terwijl ik nu ook denk, het proces zelf, daar wil ik ook een soort perfectionisme op toepassen. Namelijk dat het menselijk blijft.
0: Ja, ja.
1: Dat is belangrijk.
0: Eigenlijk is de manier waarop jij werkt, wat je eerder aangaf, dat je het is niet af eigenlijk wat je aan de uitvoerende voorlegt. Je wil graag die input van de ander hebben.
1: Ja, het is wel af,
0: een soort
1: maar het
0: gedeelde,
1: leeft. Ja.
0: Gedeeld perfectionisme in feite, wat je dan...
1: Ja, een beetje. Ik denk ook het woord perfect. Dat is ook perfect. Dat ben je als je in je kist ligt. Dan is het af. Dan is het klaar. Dan is het voltooid.
0: Hmm.
1: En het is ook belangrijk. Ja, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel erg mooi. Wat heel erg in die klassieke muziekwereld leeft. Juist dat streven naar iets geweldigs. Naar een ideaal. Naar een ster. Die je wil aanraken. Daar zit ook iets heel moois in. Als je maar niet jezelf voorbij streeft.
0: Nee.
1: En jezelf helemaal uitholt daarin. En het besef hebt dat je het ideaal nooit kan pakken. Dus je hebt altijd het streven ernaar. En dat is de schoonheid.
0: Ja.
1: Dat we ernaar streven, maar dat we
0: het
1: niet kunnen bereiken.
0: Ja. Lees je Tellegen nog wel eens?
1: Zeker, ja. Ja, heel fijn.

0: muziek van Maurice Ravel, die wij elke week laten klinken als wij een nieuw spotje opnemen voor het aankondigen van de gast van deze week. Dit was het strijkkwartet in F, tweede deel, hier uitgevoerd door het Quatuor Eben. Ook een inspirerende muziek voor mijn gast Mathilde Wantenaar, toch?
1: Zeker, ja. Ik ben dol op Ravel.
0: Ja, wat haal je bij Ravel wat je bij bijvoorbeeld Tchaikovsky niet haalt?
1: Nou, op sommige vlakken lijken ze ook wel op elkaar. Ik denk dat ze allebei best wel iets dansachtigs mm-hmm. ook vaak in hun muziek hebben. Iets lichtvoetigheid en toch een hele mooie melodie. Misschien dat het interessante van Ravel is dat die harmonie dan weer anders is dan bij Tchaikovsky. Dat het Franser is en dat je die toevoegingen hebt.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Ja, dat het voelt wel anders op dat vlak. Maar ze hebben ook wel veel gemeen, vind ik.
2: Panorama Zondag. Met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Een luisteraar zegt dat heerlijk om te vernemen dat er ook nog jonge mensen als Mathilde bestaan. Dat is leuk om te horen.
1: Is het zo erg met de rest dan?
0: En een andere luisteraar die zegt, kunstenaar worden, dat kan niet als je het al niet al bent. Hij beaamt wat jij ook al zei. Met andere woorden, je kan het niet besluiten te worden. Je bent het. En hij zei ook nog even, ik heb de liefste, zorgzaamste wederhelften van kunstenaars zijn engelen, mochten er engelen bestaan.
1: Absoluut, ja.
0: Oké, Jonas, die is voor jou. wij gaan naar muziek voor jou weer luisteren. Een van de Lieder der Vergänglichkeit, Herbsttag. Daar zit een verhaal bij.
1: Ja, dit was, ik weet even niet meer welk jaar, ik denk 2022... Maar dat was een opdracht, een van de leukste opdrachten die ik heb gehad op een bepaalde manier. Want dat was voor een hele chique wijnmaker. Een biodynamische wijnmaker in Zuid-Tirol. Maar als onderdeel van die opdracht werd ik eerst uitgenodigd een jaar voordat het stuk in première zou gaan op de wijnmakerij in de bergen. Dus toen die mail binnenkwam, over Jonas gesproken, toen zei ik van heb ik daar wel tijd voor en zal ik dit helemaal doen? En Jonas was er van maar dan gaan we daar naartoe, naar dit geweldige wijnhuis. En dat moet je doen. Maar los daarvan ook echt heel erg leuk dat ze daar dat festival hadden, want dat is dus ook bij dat wijnhuis. En ze bestaan al echt een eeuw of zo. Dus het is een heel mooi bedrijf. Ook hoe ze met de natuur bezig zijn. Ja. Hoe ze met die druiven bezig zijn, echt heel mooi. En helaas is het dus, het was het laatste jaar dat ze dat festival daar deden. Want de zoon nam het over en die doet dat niet meer. Misschien dat hij dat op een dag weer gaat doen.
0: Mm.
1: Maar zij gaven dus om de twee jaar of zo, of om het jaar, een mooie opdracht ook aan een componist voor hun festival. En het was voor mij ook extra mooi. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n reiziger. Dus ik zit meestal op mijn zoldertje in Amsterdam, in ons plattelandje, gewoon te componeren. En ik kan me ook zo goed herinneren dat we met de trein daar naartoe gingen en dat dan die bergen tevoorschijn kwamen. En dat we opeens tussen die bergen waren. En dat was zo ontzettend mooi. Ik ging ook helemaal anders denken over mensen op de wereld. Van hoe is het nou als jouw idee van de aarde niet is dat die horizontaal is, die lijn, maar dat die eigenlijk verticaal is of diagonaal. Dat lijkt me heel anders.
0: Ja. Misschien levert het ook hele andere composities op.
1: Ja, ik heb een soort van herbsttaak. Ik wilde een soort cyclus maken met de natuur, omdat zij zo dicht bij de natuur staan. En daarom is een van deze delen Herbsttaak van Rilke.

0: tekst van Rainer-Maria Rilke. Herbsttaken was dit uit de Lieder der Vergänglichkeit van Mathilde Wantenaar met Valentin Roekebier, de bas, Rick Kuppen op de piano en nog een aantal muzici. Mooi zeg, prachtig was dit. Die blaadjes die vallen.
1: Ja, dank je.
0: Het is echt de herfstmuziek. Wij vragen onze gasten, Mathilde, ook altijd om een voorwerp mee te nemen. Iets waar een bijzonder verhaal bij zit of speciaal voor jou is. Jij hebt zelfgemaakte sieraden meegekuppen op de piano. En nog een aantal muzici. Mooi zeg, prachtig was dit. Die blaadjes die vallen.
1: Dank je.
0: Het is echt de herfstmuziek. Wij vragen onze gasten, Mathilde, ook altijd om een voorwerp mee te nemen. Iets waar een bijzonder verhaal bij zit of speciaal voor jou is. Jij hebt zelfgemaakte sieraden meegebracht. Je hebt er ook een soort etalage van gemaakt.
1: Ja, ik schaam me nu

0: die gaande is. En nu, sinds een maand of twee, ben ik kettingjes aan het maken. Mm-hmm. Ik deed dat als kind al heel graag met kraaltjes, rijgen en zo. Maar nu ben ik dat met nog mooiere materialen aan het doen. Dus met een vergulde draad en echte edelstenen. En ik ben heel erg blij dat ik dit gevonden heb. Want het is een ontzettend fijne manier voor mij om te ontspannen en om mijn hoofd leeg te maken. En ook heel fijn als tegenhanger van het componeren. Dus hoe ik dat dan doe, is dan heb ik mijn kraaltjes op de keukentafel liggen. Nou ja, ik woon dus in een klein studioappartement, dus dat is ook mijn werkkamer. En dan zit ik achter de piano te zoeken, ben ik aan het componeren. En op een gegeven moment dan voel ik me heel moe en dan is mijn concentratie op. En dan ga ik naar de keukentafel en dan ga ik daar heerlijk... Ja, dan moet ik wel heel precies concentreren, want het is echt heel... We hebben pielwerkje. Yeah. Wat dat betreft lijkt ook wel op componeren. Mm. Maar ik kan toch ook helemaal fijn mijn hoofd leegmaken. Juist omdat ik me concentreer op iets waar ik toch niet over na hoef te denken. En ja, ik word er gewoon heel gelukkig van. Het is zo fijn als je iets vindt waar je hoofd een beetje mee tot rust kan brengen. Zeker ook voor mij, omdat ik best wel moeite heb met ontspannen. Ook als ik uitgeput ben, dat mijn hoofd altijd maar doorgaat. Dus daarom dacht ik neem dit nu mee, want ik ben er helemaal gelukkig mee en geobsedeerd mee bezig. En ik vind het ook wel mooi.
1: Als niet-componist en leek, zou ik zeggen, het aan elkaar rijgen van kraaltjes. Misschien is er wel een parallel te trekken.
0: Ja, totaal. Ja, ook dat hele precieze ervan. Ik denk dat die precisie, dat is ook wat me aantrekt natuurlijk in het componeren. Dat je alles, alle puntjes... En alle accentjes en alles met een gedachte en een richting. Mm-hmm. Maar bij componeren moet je ieder puntje en ieder nootje wat je zet, daar moet je over nadenken. En met die kraaltjes hoef je gewoon de kleurtjes te kiezen. En daarna kan je heerlijk linkje na linkje en even niet meer nadenken.
1: Heerlijk. Ja, volgens mij zit hier ook weer een verdienmodel in, of niet?
0: Ja. Nou, ik hoop vooral dat mensen thuis dat ook lekker gaan doen. En ook gewoon een hobby. Maar ja, ik weet niet hoeveel mensen... Ja, misschien dat mensen wel veel hobby's doen. Maar soms wordt daar ook een beetje neerbuigend misschien over gedaan. Maar het is zo belangrijk. Het is
1: heel belangrijk.
0: Ja, iets gewoon voor je plezier doen. Ja. Dat is fijn.
1: Ja. Ja. Ja. En iedereen in jouw omgeving die krijgt voor verjaardag tegenwoordig kettingjes?
0: Nou, ik heb nu... Ja, inderdaad, ik heb wel ook zitten fantaseren van... Oh, het zou leuk zijn om een winkeltje te hebben. Ja. Maar ik denk dat is vooral... Waarschijnlijk in de praktijk is dat echt wel heel veel stress en vermoeiend. En ik doe het nou juist om te ontspannen.
1: Ja.
0: Dus voorlopig is het gewoon cadeautjes voor vriendinnen en... Ja, ik heb er wel net eentje aan Hadwig van Gent gegeven. Dat is zangeres en cellist. En ik heb een stuk voor haar geschreven. En zij kwam donderdag bij mij repeteren. Of was het vrijdag? Nou, maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: En toen heb ik er ook een kettingje gegeven. Misschien dat ze dat draagt als ze het dan zingt. Dat zou ik wel heel leuk vinden natuurlijk. Maar zoiets.

0: Ja, live uitvoering van het concert voor viool en orkest van Mathilde Wantenaar. Simone Lamsma hoorde je bij het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carina Kandelakis. Ja, meeslepend werk. Prachtig gecomponeerd voor Simone Lamsma. Was
1: ja,
0: het,
1: zeker. Ja.
0: Ja, en jij schreef het voor en rond de tijd dat je ook in het huwelijk trad met Jonas.
1: Ja.
0: En ja. Jonas, zijn jongere broer Tijmen, die heeft er mee aangeschreven, toch?
1: Ja. Ja, dus het is heel dubbel met dit stuk. Aan de ene kant ben ik heel blij met hoe het is geworden. En ik heb het ook opgedragen aan Jonas, ook voor ons huwelijk. En dat vond ik wel een heel romantisch gebaar. Ja. En ook om te bedanken, want hij heeft ongeveer ons hele huwelijk zitten regelen terwijl ik dit stuk aan het schrijven was. Dus het is ook een soort afkopen van een schuldgevoel, maar vooral romantisch. En ja, tegelijkertijd heb ik er ook altijd een moeilijk gevoel bij, omdat ik kwam dus heel erg in tijdsnood aan het einde. Ik vind planning moeilijk. En het was zo'n grote opdracht. En ik wilde het zo graag zo goed doen. Ik had dat gewoon verkeerd ingeschat. En daar voel je natuurlijk heel erg onprofessioneel. En dat je gefaald hebt. Maar toen kwam ik dus in tijdsnood. En toen heb ik Tijmen, de jongere broer van Jonas, dankzij wie ik ook Jonas heb leren kennen, gevraagd om te helpen met de instrumentatie.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk tegelijkertijd ook heel erg leuk. Want hij woont bij mij om de hoek. Mm-hmm. Dus hij kwam dan heel veel over de vloer. Ja, en opeens werd dat componeren en dat afmaken van dat stuk werd ook iets gedeeld.
0: Ja.
1: En meestal ben je toch in je eentje aan het ploeteren. En dan deed ik wel iets af en toe met iemand. Maar opeens waren we helemaal samen dat stuk.
0: En kon ik
1: uitwisselen. En dat was ontzettend inspirerend ook. Dus ik heb daar heel veel dubbele gevoelens bij. Maar nu ben ik er gelukkig mee.
0: Mooi. Ja. Nou, wij ook. Dat je het hebt geschreven. Met dank aan Tijmen.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel, Tijmen. We gaan naar je laatste kunstwerk, want onze rij zit er al bijna op door jouw culturele landschappen. We eindigen met het gedicht uit Nutteloze Noodzaak van Ramzi Nasser. Jij wil het graag helemaal voorlezen. Dat duurt waarschijnlijk een minuut of drie.
1: Ja.
0: Maar om er iets uit te halen, dat vond je niet zo'n goed idee. Nou, daar ga ik helemaal niet mee. Dus ik zou zeggen, lees het. En dan gaan we het daarna erover hebben.
1: Laten we eerlijk zijn. Als beest zijn we totaal mislukt. Ik zie mij daar nog staan, op een savanne zonder uitvlucht, in het volle licht der dieren. Een mond vol tanden, heel modern, heel gênant. Vandaag, regerend met draadloze hand, in een land gebouwd onder water, met mensenrechten, koffieapparaten en de natuur in mooie reservaten, voel ik nog steeds diezelfde angst. Niets is veranderd. Wijd en eindeloos gaapt de savanne. Welkom in mijn hoofd. Het is een doos vol zwarte gaten. Alles wat een mens verzint, zuigt zich erin. Zeppelins, vakanties, zelfhaat, witte fosfor, dildo's, anorexia, dubbelvla, dwangneuroses, shalali, shalala. Of de lol om een gemarteld paard. Ook de dingen die niemand wil verzinnen, zitten erin. Gewoon, voor de heb. Ik draag een hoofd als een handicap, zwellend, kolkend, almaar zwellend, altijd vloed, nooit nog eb. Geen vijand bleef er voor mij over, leeuw, griep, pest, slang, zelfs de dood slaapt aan een leiband. Maar diep van binnen, in mijn grote grabbelton, daar vond ik er nog één. Splinternieuw, zelfverzonnen, scharrelt een vijand op de bodem van mijn vrije tijd, zinloos in de rondte. Ik noem hem eeuwigheid. Louter de gelegenheid erover na te denken, volstond om hem te scheppen. Gevangen zit ik als een rat in mijn hobby, dag en nacht, en ik ben bang. Ik was van plan een heldenstuk te schrijven over het belang van kunst, haar grote nut. Maar mijn blad zweeg indrukwekkend en alle muzen weken. De waarheid is, zij heeft geen nut. Kunst is maar een bijproduct. Zij is niet nodig om te kunnen eten, neuken, ademen. Maar één ding kan ze. Zij kan vechten waar ik vlucht. Zij kan, met haar ene gifttand, zij het voor een kort moment mij redden van de eeuwigheid en dit verlammend gat verlammen. Bij een vijand zonder handvat helpt alleen het nutteloze. Dan helpt kerven in een bot, stieren schetsen in een grot. Dan helpt de nachtwacht en het zingen bij een dode. Uit nutteloze noodzaak schiep kunst de mens. En als ik verstijf op mijn savanne van bedreigend vrije tijd, Als ik mijzelf vervloek om dit uitzicht zonder eind. Als mijn kop breekt van het licht. Dan huil ik niet. Dan schreeuw ik niet. Ik hang mijzelf niet op. Maar pak een pen en schrijf u dit gedicht.
0: Het gedicht Nutteloze Noodzaak van Ramzi Nasser. Hij schreef het voor de opening van het Oerolfestival in 2010. Daar las hij het ook voor, weet ik nog. Een gedicht over de nutteloosheid van kunst eigenlijk. Hè. Ze heeft geen nut. Kunst is een bijproduct. Niet nodig om te kunnen eten, neuken of ademen. Dus wat moeten we ermee?
1: Maar ook de noodzaak.
0: Ja.
1: En dat is het hele... Ja, voor mij gaat het over dus de intrinsieke waarde van kunst. Wat ik ook een metafoor vind eigenlijk voor mensenleven. En iets waarvan ik heel vaak het gevoel heb dat we misschien aangemoedigd worden om dat uit het oog te verliezen. En te dreigen om daarmee eigenlijk onze eigen waarde als mens uit het oog te verliezen.
0: Precies.
1: En dat heeft ook wel, haakt misschien in op discussie rondom artificiële intelligentie. Mm-hmm. Wat maakt ons mens? En ja, we worden aangemoedigd om onszelf te zien als machines en productiviteit. Je telt mee als je iets produceert, ja, als je iets bijdraagt.
0: Vijfdaagse werkweek.
1: Ja, en muziek is goed omdat het je beter maakt in wiskunde. Mm-hmm. Niet omdat het gewoon muziek is en dat het mooiste is wat er bestaat. Net zoals een mens gewoon bestaansrecht heeft.
0: Zo is het. Vind jij dat jij je als componist ook in het maatschappelijk debat moet engageren? Dat je een rol speelt?
1: Nou, je denkt dan al snel, in ieder geval mijn fout was dat ik al snel dacht van, ja, ik ben niet politiek geëngageerd, want ik maak geen protestkunst. Maar eigenlijk als je denkt aan de intrinsieke waarde van muziek, is puur de daad van muziek maken en van schoonheid de wereld inbrengen. Dat is al geëngageerd, vind ik tenminste. Iemand raken en iets aanreiken en een verbinding aangaan, dat is denk ik heel belangrijk. Dus in die zin voel ik mij gewoon heel erg verbonden met de mensen om mij heen. En dat is de samenleving.
0: Ja, ja. Je noemde net AI. Maak jij je zorgen wat dat betreft? Dat je ooit vervangen wordt door een maf...
1: Ja, ik maak me niet zorgen dat ik als componist van kunstmuziek vervangen ga worden. Want ik zie echt niet de toegevoegde waarde daarvan in. Maar ik maak me wel zorgen wat het met ons doet en met ons zelfbeeld als mensen en met onze maatschappij en met het milieu en de mensen ook. Ja, als je gaat verdiepen in de mensen die achter de bedrijven zitten die AI ontwikkelen en wat hun wereldbeeld is,
0: ja,
1: hun visie, dat raakt ook allemaal aan eugenetische dingen en ja, toch ook fascistisch gedachtegoed als je daar echt naar gaat kijken. Nou, ik wil niet iedereen die daarmee bezig is uitmaken voor een fascist, maar als je gaat kijken naar de mensen, die gedachten gaan best wel ver ook.
0: Het heeft gevaarlijke kantjes, dat kunnen we zonder meer stellen.
1: Ja, en ik vind het heel eng het idee dat we allemaal afhankelijk daarvan worden gemaakt, maar het eigenlijk niet als samenleving in de hand hebben. Want het zijn een paar bedrijven met individuen met hele extreme gedachten. En daar worden we zo afhankelijk van.
0: Ja. Laten we AI loslaten. Even, wat staat er nog op jouw bucketlist? Wat wil je heel graag, voor wie zou je nog iets willen schrijven?
1: Nou, op mijn bucketlist staat wel het schrijven van echt een grote opera.
0: Aha.
1: Ik heb al eerder het aanbod gekregen om nog een kinderopera te schrijven. En dat zou ik ook heel graag willen doen. Maar ik dacht, als dat het eerstvolgende is wat ik ga doen, dan kom ik misschien in een soort richting terecht dat iedereen denkt, oh ja, dat is het enige wat ze maakt.
0: Ja.
1: Dus ik zou ook wel heel graag een opera willen maken met orkest en misschien in de grote zaal in Amsterdam, zoiets. Okay. Dat zou ik wel willen op een dag.
0: Er wordt geluisterd naar dit programma, dus wie weet wat er komt.

0: Dat was muziek van Mathilde Wantenaar. Zomernacht, Wishful Singing, zong het in Podium Klassiek op tv. Een gedicht was dat van Jellema, overigens. En nog even over AI, want aanstaande dinsdag organiseert onder andere de NVJ een grote demonstratie bij het hoofdkantoor van Facebook in Nederland om te laten zien dat schrijvers, journalisten en vertalers in opstand komen tegen het misbruik van hun teksten door AI-bedrijven.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, Mathilde, dankjewel voor je mooie culturele landschappen waar wij doorheen zijn gereisd de afgelopen 2 uur. We hebben ons laten meevoeren naar je jeugd, dansend op de accordeonklanken van je vader of je opa op de boerderij in Soest. Dankzij dat prachtige werk van Zomerweelde van schilder Jacques van Looy zagen we het voor ons. We raakten ontroerd door de lange lijnen die jou tot tranen beroerden van Tchaikovsky's zesde. We kregen een kijkje in jouw mentale welzijn en de worsteling op het conservatorium aan de hand van Toon Tellegens bundel Misschien wisten zij alles. En we benadrukten nog maar eens de waarde van kunst met het gedicht uit Nutteloze noodzaak van Ramzi Nasser, wat je zo prachtig hebt voorgedragen. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber.
2: Ja, beste Mathilde. Ja, misschien is het. Ik vind het eigenlijk best spannend om een van mijn favoriete hedendaagse of mijn favoriete hedendaagse componist dan een muziekadvies te geven. Dus dat doe ik dan maar niet. Ik maak er inderdaad een muzikaal cadeautje van. We hoorden heel veel deze uitzending over inspirerende componisten. Voor jou, Tchaikovsky en Ravel. En Henriette Bosmans hebben we niet gehoord. Maar ik dacht, ik kan ook eens kijken naar componisten uit de vorige eeuw die we helemaal niet vaak horen en die misschien ook wel heel inspirerend kunnen zijn. Toen dacht ik bijvoorbeeld aan een van de belangrijkste Poolse componisten, Grażyna Bacewicz. En zij heeft een ongelooflijk oeuvre nagelaten. Als je door Polen reist, dan kom je nog wel eens een straatnaam van haar tegen of een kleine buste. Zij componeerde meer dan 200 werken en zij wilde zich absoluut niet laten kaderen. Dus zij had eigenlijk een hekel aan etikettenplakkers. Haar muziek werd soms neoclassicistisch genoemd, soms expressionistisch, soms impressionistisch, bij vlagen ook atonaal. Maar wat haar muziek heel erg mooi maakt, is dat het superrijk geschakeerd is en zij kan van flinterdun naar hele brede contexten en lagen componeren. En hier bijvoorbeeld op zender horen we haar nauwelijks. Dus ik dacht, we kunnen iets van haar laten horen. Geen grote lyrische lijnen zoals bij Tchaikovsky, maar juist iets heel kleins, iets flinterduns. Het werkje heet Gebrandschilderd glas. Ik vond het daarnet ook heel mooi hoe je vertelde hoe muziek niet vast te pakken is, zoals bij beeldende kunst bijvoorbeeld, maar dat ze wel werken met klank en kleur en dat je dat ook een beetje voor je kan zien. Dus zij ziet hier gebrandschilderd glas voor zich, misschien wel in een klein Pools kerkje of zoiets, maar het is muziek alsof je op een flinterdun koord balanceert.

0: Johan Dalene op de viool en Christian Ila Hartland op de piano met gebrandschilderd glas van Grażyna Bajewicz. Het persoonlijk muziekadvies of muzikaal cadeautje eigenlijk meer voor mijn gast Mathilde Wantenaar van Teun. Je zat met de ogen dicht te luisteren.
1: Ja, ik dacht, dan moet ik wel even het helemaal zo mooi omschreven en uitgekozen. Moet ik even echt goed naar luisteren.
0: Ja.
1: Echt heel mooi.
0: Mooi.
1: Ja, ja, ik zat ook zo, nou ja, omdat je dat zei over dat gebrandschilderde glas. In het begin hoorde ik dat ook heel erg. Ik had ook het idee dat ik de stofdeeltjes zag die dan in de lucht aan het wervelen zijn.
0: Ja.
1: En het had inderdaad iets heel glasachtigs in het begin. Op een gegeven moment kwamen er dan die meer lagere, warmere akkoorden in de piano erbij. Toen had ik een beetje associatie van, nou, warm, hè. Dus een beetje misschien het rode en het gele glas. En toen werd het weer glasachtig. En ik vind het zo mooi dat je dan ook het ruisen van de strijkstok hoort in die hele verstilde muziek nog op de achtergrond en die hamertjes.
0: Ja.
1: En die laatste pianonoot was heel spannend. Mm. Toen werd het opeens donker of zo.
0: Ja.
1: Toen was het avond en kwam er geen licht meer door het raam.
0: Nou, mooi, Teun.
2: Ja, mooi. Ja, mooi omschreven.
1: Het zijn maar associaties, maar dat hoorde ik erin.
0: Ja. Dankjewel dat je onze gast wilde zijn vandaag.
1: Ik vond het geweldig om er te zijn.
0: Ik zie dat je heel veel dingen op de rol hebt staan. Onder andere natuurlijk dat stuk voor het Kamerkoor wat dinsdag klaar moet zijn.
1: Ja, voor het VU Kamerkoor.
0: En voor Hadewieg.
1: Dat is al af. Voor de Dutch Classical Talent Tour.
0: Ja, dat blokfluitconcert voor Lucie Horsch.
1: Ja.
0: Dan nog. Nieuw werk voor Amsterdam Sinfonietta.
1: Ja, en Voetjes Eet. Dus zijn ook wel echt sterren.
0: Nou, je bent nog even niet van de straat. Dat is duidelijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Of juist wel van de straat bedoel
1: ik. Ik zit opgesloten op mijn zolder eigenlijk.
0: Ja, maar af en toe even vrij nemen.
1: Ja,
0: en
1: dat is
0: kettingjes maken. Lijkt me heel, heel verstandig. Dankjewel, Mathilde.
1: Dankjewel.
0: Jullie bedankt voor het luisteren. Meer informatie over dit programma, dat vind je allemaal op de site nporklassiek.nl/programma's. En dan even doorklikken naar Panorama Zondag. En dit programma terugluisteren, dat doe je in je favoriete podcast-app. En over het voortbestaan van dit programma, ja, daar gaan we niet over. Ik zie allemaal reacties in de app. Stuur een berichtje in de app dat je het een slecht idee vindt dat wij stoppen in januari. Dat vind ik al heel fijn. Volgende week zijn we er weer, dan nog wel. Dan zit hier regisseur van opera's en muziektheater Kenza Kuchukali. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier zo dadelijk het avondconcert. Met veel Bach. Pieter van Nes vertelt je er zo meer over. En wij eindigen zoals we begonnen. Denk ik, met de muziek van Mel Bonis. Klinkt helemaal niet als Mel Bonis, dit.
2: Het is een hele atypische Mel Bonis die je hoort.
0: Dat is ook wel eens leuk.
2: Ja.
0: Fijne avond, tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het dinsdag vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn gearresteerd, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Frankrijk. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel terugkeerde naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Pieter van Nes.
9: En ik wens je een hele goede avond en hartelijk welkom bij dit avondconcert. Met later vanavond een mooi concert van wel twee strijkkwartetten. Het Leoncoro en het Modigliani. Concert uit de Wigmore Hall in Londen. Maar nu eerst een concert uit Leipzig. Een concert dat eigenlijk heel erg mooi bij deze weken rond onze eigen klassieke top 400 past. Het was een concert uit het Bachfest Leipzig van deze zomer. Dat helemaal in het teken stond van het thema dialoog. En voor een van de grote projecten van het festival ging het Bachfest ook vrij letterlijk de dialoog aan met het publiek. Want Bachliefhebbers van over de hele wereld mochten stemmen op hun favoriete cantates. Nou ja, misschien als je nu luistert heb je ook wel gestemd voor deze Bach-verkiezing. De 50 populairste cantates die werden vervolgens allemaal tijdens het festival uitgevoerd. In volgorde van de lijst. Van nummer 50 helemaal naar nummer 1. En voor dit concert werd het Amsterdam Baroque Orchestra en Choir van Ton Koopman ingeschakeld. Op 17 juni waren ze daar. En ze waren toen in Leipzig aangekomen bij nummers 8 tot en met 5. Echt wel de hoogste regionen van deze verkiezing dus. Vier van de mooiste cantates van Bach. Afgewisseld met muziek van Michael Pretorius en Heinrich Schütz. Het is een opname uit de Thomaskirche in Leipzig. En we beginnen met nummer 8 in deze lijst. Weinen, klagen, zorgen, zagen. BWV nummer 12. Dat is nog niet de Leipzigse Bach. Hij schreef de cantate in Weimar, waar hij in maart 1714 was benoemd tot concertmeester. En voortaan iedere maand een nieuwe cantate moest leveren. En dit was de tweede in die reeks voor zondag jubilate, 22 april 1714. En de evangelielezing van die zondag die gaat over het verdriet dat uiteindelijk in vreugde verkeert. En precies die beweging die zit ook in deze cantate. Eerst dat wenen, klagen, de zorgen en de angst. En uiteindelijk klinkt het vertrouwen van het slotkoraal. Was God tut, das ist wohl getan. In het openingskoor gebruikt Bach een steeds terugkerende dalende bas. En muziek waaraan hij kennelijk ook bleef hechten. Want tientallen jaren later zou hij datzelfde materiaal opnieuw gebruiken voor het Crucifixus uit de Mis in B-klein, de Hohe Messe. Maar nu dus de nummer 8 in deze Bach-kantatenlijst van het Bachfest Leipzig. Kantate BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Met Lara Morger, de mezzo, Chris Postuma tenor, Klaus Mertens bas. En het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder leiding van Ton Koopman.

Weinen, klagen, zorgen, zagen. BWV 12, deze kantate van Johann Sebastian Bach. Met Lara Morgan, Chris Postuma, Klaus Mertens en het Amsterdam Barok Orchestra en Choir. Allemaal onder leiding van Tom Koopman. Live gespeeld op 17 juni van dit jaar in de Thomaskirche in Leipzig. En hoewel er nog veel meer Bach op dit programma stond, het is ook de lijst van de Bach Top 50 van het Bachfest Leipzig, verlaten we Bach toch even en gaan we ruim een eeuw terug in de tijd naar Michael Praetorius. Het is een aanvulling van Tom Koopman op dit programma, bedoeld als een soort vooruitwijzing naar de volgende Bach-kantate, Aus der Tiefe ruf ich her zu dir. Want nu klinkt Aus tiefer Not schrei ich zu dir van Praetorius, gebaseerd op Luthers berijming van Psalm 130, vanuit diepte roep ik tot u. En precies diezelfde psalm staat centraal in de Bach-kantate die dus hierna volgt. Het is als het ware bedoeld als dialoog tussen Bach en zijn verleden. Michael Praetorius, het koraalmotet Aus tiefer Not schrei ich zu dir uit het eerste deel van de Musee Sionier door het Amsterdam Barok Orchestra en Choir onder leiding van Tom Koopman.

Aus tiefer Not schrei ich zu dir von Michael Pretorius durch das Amsterdam Baroque Orchestra und vor allem Choir unter Leitung von Ton Koopman. En nu in dit concert dezelfde psalm, psalm 130, bij een piepjonge Johann Sebastian Bach. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, BBV 131. Het is waarschijnlijk zijn oudste bewaard gebleven kantate. En Bach schreef die kantate in 1707 in Mühlhausen. Hij was toen 22, nog maar kort organist van de Blasiuskirche. En waarschijnlijk ontstond de kantate voor een boetedienst na een grote stadsbrand. Dat verband is niet helemaal zeker, maar als dat inderdaad het geval is, dan is het in elk geval een perfect getroffen stuk qua tekst en muziek. Bach gebruikt de volledige tekst van Psalm 130 en verweeft daar in twee delen ook nog een koraal doorheen. Dus ook hier hoor je al heel duidelijk die fascinatie voor verschillende stemmen en tekstlagen, die toch zo kenmerkend voor hem zouden worden, ook in zijn latere cantates. Nummer 7 van deze Leipzigse Bach Top 50. Aus der Tiefen rufe ich her zu dir. Door het Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman, met Tielman Lichti tenor en Klaus Mertens bas.

De kantate Aus der Tiefen rufe ich her zu dir, BWV 131 van Johann Sebastian Bach. Met tenor Tielemann Lichdi en bas Klaus Mertens. En het Amsterdam Rock Orchestra en Choir onder leiding van Tom Koopman. En opnieuw zette Tom Koopman naast Bach een oudere Duitse kerkmuzikale traditie. In het kader van het thema Dialoog, dat als kapstok boven het Bachfest Leipzig hing deze zomer. En hier deed hij dat met Heinrich Schütz. Schütz die gebruikte in Herr, nun lasset du deinen Diener im Friede fahren. De woorden van Simeon uit het Lucas-evangelie. Simeon heeft het kind Jezus gezien en zegt vervolgens dat hij nu in vrede mag heen gaan. En die woorden die vormen straks ook de sleutel tot de volgende Bach-kantate. Maar eerst Heinrich Schütz. Herr, nun lasset du deinen Diener im Friede fahren. SWV 433 door het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir. Onder leiding van Ton Koopman.

Heinrich Schütz, Herr, nun lässest du deinen Diener im Friede fahren. Het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder leiding van Ton Koopman live in de Thomaskirche in Leipzig tijdens een concert van het Bachfest Leipzig op 17 juni van dit jaar. En met deze muziek heeft Schütz de textuele deur al opengezet naar Ich habe genug, kantate BWV 82 van Bach. En ook Bach die vertrekt vanuit Simeon, maar hij maakt het verhaal heel persoonlijk. In de openingsaria spreekt de bas als het ware als Simeon zelf. Hij heeft de heiland gezien en kan daarom het leven loslaten. Maar in het recitatief dat erop volgt, verschuift het perspectief. Dan horen we niet meer Simeon zelf, maar een gelovige die zich met hem identificeert. En Bach die schreef deze kantate voor Maria Lichtmis, 1727. Er zit geen koor in de kantate, maar het is een solo-kantate met de bassolist, hobo, strijkers en continuo. En in het midden staat die grote slaaparia, Schlummert ein, ihr matten Augen. Slaap als beeld voor het sterven. En aan het einde slaat de sfeer dan om in bijna dansende vreugde. Ich freue mich auf meinen Tod. Het is nummer 6 in de Leipzigse Bach top 50, kantaten top 50. Klaus Mertens die zingt Ich habe genug samen met het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder leiding van Ton Koopman.

BWV 82 van Johann Sebastian Bach. Gezongen door Bas Klaus Mertens en het Amsterdam Baroque Orchestra zonder choir. Onder leiding van Ton Koopman. En dan zijn we aangekomen in dit concert bij de nummer 5 in de Bach Kantaten Top 50. Die het Bachfest Leipzig liet kiezen door Bachliefhebbers wereldwijd. En dat is Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147. Het heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Een groot deel van die muziek schreef Bach namelijk al in Weimar in 1716 voor Advent. En later in Leipzig kon hij die kantaten niet zomaar op dezelfde plek opnieuw uitvoeren. Omdat daar tijdens Advent geen uitgebreide concertante kerkmuziek klonk. En daarom bewerkte hij de muziek voor Maria-visitatie. Het feest van het bezoek van de zwangere Maria aan Elisabeth. En die kantaten bestaat uit twee grote delen. Oorspronkelijk bedoeld voor en na de preek. En beide eindigen met dezelfde koraalmelodie. En die melodie kennen we vooral van het slot. Jesus bleibet meine Freude. Melodie is niet van Bach zelf, maar van Johann Schopp. En Bach schreef wel die vloeiende instrumentale beweging daaromheen. En juist die zetting van deze melodie die groeide later uit tot eigenlijk wel een van de allerbekendste stukken van Johann Sebastian Bach. Je hoort hier Emilia Berridge, sopraan Lara Morger, mezzo Tielman Lichti, tenor en Klaus Mertens bas. Samen met het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder leiding van Ton Koopman in Bachkantaten BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben.

0: Herz und Mund und Tat und Leben, BBV 147 van Johann Sebastian Bach, door het Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman, met als solisten Amelia Berridge, sopraan Lara Morger, mezzosopraan Tilman Lichty, tenor en Klaus Mertens, bas. En dit was de nummer 5 in de Bach Cantate Top 50 van het Bachfest Leipzig deze zomer. De 4 Bach-cantates die we in dit concert hoorden eindigden in de wereldwijde publiekstemming op de plaatsen 8 tot en met 5. Weinen, klagen, zorgen, zagen. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Ich habe genug. En nu dus Herz und Mund und Tat und Leben. Het was een concert van 17 juni van dit jaar in de Thomaskirche in Leipzig.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan is het nu zo een paar minuten voor 10. En dan hebben we nog een tijd voor een ander concert. Een lunchconcert, dus mooi compact. Dat past volgens mij net voor 11 uur. Het is wel bijzonder. 2 strijkkwartetten samen op 1 podium. Het Franse Modigliani-kwartet en het in Berlijn opgerichte Leoncoro-kwartet. Het opname uit Wigmore Hall in Londen, waar in mei van dit jaar het 125-jarig bestaan van die zaal werd gevierd. En op 25 mei deden ze dat met deze 8 muzici die zich later samenvoegen voor het beroemde octet van Mendelssohn. Maar eerst horen we de 2 strijkkwartetten afzonderlijk. Muziek van Joaquin Turina en Erwin Schulhoff. En Turina wordt voor hun rekening genomen door het Modigliani-kwartet met La Oración del Torero. Turina die kreeg het idee voor dat stuk, het gebed van de stierenvechter, bij een arena in Madrid. Achter de stallen ontdekte hij namelijk een kleine kapel. En buiten het lawaai van het publiek dat op het gevecht wachtte, hoorde hij binnen die stilte van de toreros die baden dat ze het overleefden, zal ik maar zeggen, voordat ze de arena betraden. Turina die schreef die muziek in 1925 oorspronkelijk voor Spaanse luiten, maar maakte vrijwel ook meteen deze versie voor strijkkwartet. En toch hoor je nog altijd iets van de gitaren, de luiten, de castagnetti. Je hoort nu het Modigliani-kwartet met La Oración del Torero, het gebed van de stierenvechter, van Joaquin Turina.

Joaquín Turina, La Oración del Torero. Hier gespeeld door het Modigliani Quartet. Dat was het eerste van de twee kwartetten dat zich presenteerde tijdens dit concert ter ere van het 125-jarig bestaan van de Wigmore Hall in Londen. Concert van 25 mei van dit jaar. En dat andere kwartet, het Leon Coro Quartet, deed dat met heel andere muziek. Erwin Schulhoffs 5 stukken voor strijkkwartet uit 1923. En die stukken vormen eigenlijk een moderne variant op de oude barokke danssuite. Een Weense wals, een serenade, een Tsjechische dans, een tango milonga en tenslotte een razendsnelle tarantella. Schulhoff die behoorde tot de eerste Europese componisten die jazz ook serieus in de muziek verwerkte. En voor de nazi's was hij om meerdere redenen verdacht als jood, als communist en als componist van dit soort moderne, door jazz beïnvloede muziek. Ja, deze 5 miniaturen trekt hij ondertussen door heel Europa in dansstijlen. Het is speels, het is wrang, soms behoorlijk scherp. En een perfect visitekaartje van het Leon Coro Quartet. De 5 stukken voor strijkkwartet van Erwin Schulhoff.

De vijf stukken voor strijkkwartet van Erwin Schulhoff. Stuk uit 1923. Hier live gespeeld op 25 mei van dit jaar in de Wigmore Hall in Londen door het Leon Coro kwartet. En nu komen dan die twee strijkkwartetten samen. Het Leon Coro kwartet en het Quattuor Modigliani met het strijkoctet van Mendelssohn. Mendelssohn was pas 16 toen hij in 1825 zijn strijkoctet schreef. 8 afzonderlijke strijkers, soms individueel als solisten, maar met een klank die vaak ook bijna die van een klein orkest krijgt. Mendelssohn combineert hier klassieke helderheid met romantische energie, jeugdig vernuft. Het scherzo is ragfijn en vluchtig. Een klankwereld die ook vooruitwijst naar zijn muziek voor Midsummer Night's Dream. En in de finale stort hij zich in uitbundig contrapunt met voortdurend Bach ergens op de achtergrond. Het Modigliani-kwartet en het Leon Coro-kwartet samen in dit strijkoctet opus 20 van Felix Mendelssohn.

0: Het strijkoktet van Felix Mendelssohn. Door de gecombineerde krachten van het Leoncoro-kwartet, Duitse strijkkwartet, samen met het Quatuor Modigliani, het Franse strijkkwartet, op 25 mei van dit jaar in de Wigmore Hall in Londen, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van die concertzaal. En dat was tot besluit van dit NTR-avondconcert. Morgen in het avondconcert het WDR Symfonieorkester onder leiding van Duncan Ward met The Planets van Gustav Holst. Veel plezier daarbij, maar ook vast veel plezier met vrije geluiden. Annemaatje Lemerijs die neemt je zo dadelijk mee door de nieuwste en meest bijzondere muziek die zij tegenkomt. Daarmee wens ik je een hele mooie avond en heel graag tot een volgende keer.
1: NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Deze week de 9e van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
2: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor. Mm-hmm. Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
1: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
4: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
5: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Lucie Horsch. Ze speelt blokfluit en piano, ze zingt en ze gaat unieke samenwerkingen aan. Allemaal tijdens haar spotlightconcerten in onze kleine en grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/spotlight.
5: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Toppianiste Anna Federova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan en daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en het werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel.
8: Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
10: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vanavond draai ik weer eens muziek die al een tijdje op mijn wensenlijstje staat, maar waar ik nog geen gelegenheid voor had gevonden. Er zijn natuurlijk ook weer een paar mooie nieuwe albums uitgekomen deze week. En we horen een verzoek van een luisteraar. Maar voor dit alles luiden we de nacht in. En dat kan nog mooi even met September Night van Bert Kaempfert.

September Night van Bert Kaempfert opent deze zondagnacht van 27 september en maakt daarmee ruimte voor een uurtje heerlijk vrij geluid. En laten we maar meteen beginnen met kerstverse muziek, want vorige week bracht de Franse jazzpianist Édouard Ferlet zijn single Stomp uit.

Eduard Verglee speelde zijn single Stomp. En ik zoek vaak naar nieuwe muziek als ik in de trein zit. En zo kwam ik ook dit tegen. En dit is uitermate geschikte treinmuziek, kan ik je beloven. Ook lekker op andere locaties natuurlijk. Maar mocht je binnenkort in de trein zitten, probeer deze eens. En je ratelt heerlijk mee op het ritme van de rails. Een tijdje geleden draaide ik hier het prachtige Pour le tombeau d'Orphée van Marius Vlothuis. Dat vind ik echt een van de mooiste stukken ooit. Ik heb die dan ook als een vrije keuze in mijn top 400 lijstje gezet. Ik was overigens wederom licht gechoqueerd dat die er niet gewoon als optie tussen stond. En ik vertrouw er uiteraard blind op dat jullie ook allemaal zoveel mogelijk levende Nederlandse of ander soort verstopte parels in die lijst hebben gestemd. Maar goed, ik had dus zo'n periode eerder dit jaar dat ik non-stop naar die tombeau aan het luisteren was. En zo kwam ik ook Marius Vlothuis concert voor fluit en orkest tegen. En daar laat ik je heel graag het tweede deel uit horen.

Het Brabants Orkest met fluitist Raymond Delnoy en het tweede deel uit het Concert voor Fluit en Orkest van Marius Vlothuis. Fantastische componist, bijzonder mens. Hij was artistiek leider van het concertgebouw en gaf zijn carrière op omdat hij weigerde de Duitse bezetter te gehoorzamen. En hij hield van het Franse impressionisme, was dol op Ravel en Debussy. En dat hoor je ook wel terug in zijn muziek. Ik kwam laatst weer iets tegen op Instagram en het account heet William Thomas McKinley Archive. En daarop wordt dus het nalatenschap van de Amerikaanse jazzpianist en componist William Thomas McKinley bijgehouden. Dat doen ze heel mooi met filmpjes, partituurvoorbeelden, aankondigingen van concerten en opnames. Heel veel van zijn handgeschreven partituren zie je daar ook. Nou goed, mijn algoritme presenteerde mij het vijfde deel uit zijn zevende strijkkwartet. En dat trok onmiddellijk mijn oor, dus daar gaan we.

Martinus String Quartet speelde deel 5 en 6 uit het 7e strijkkwartet van de Amerikaanse William Thomas McKinley. Het zijn in totaal 8 delen. Elk deel representeert een ander karakter. En ik geloof dat de componist heel erg bedoelt dat je dit stuk als geheel moet ervaren. Maar het is 20 minuten en dat is gewoon net een beetje lang voor dit kleine uurtje. Dus ik heb er nu toch een fragmentje uitgeknipt. Maar eigenlijk zijn we hem dus verplicht het hele werk te gaan beluisteren. Oké, begin deze maand bracht ook een van mijn favoriete singer-songwriters 3 nieuwe singles uit. Ze zijn alle 3 te gek, maar deze past qua energie denk ik het beste bij dit tijdstip. Jacques van Marina Herlop.

Jacques van Marina Hurlop, de Catalaanse singer-songwriter die zich wat mij betreft zeer geslaagd beweegt op het snijvlak tussen elektronische muziek, popmuziek en klassieke avant-garde. Ik kan me ook echt wel voorstellen dat dit niet je kopje thee is, maar ik hoop dat je dan toch hoort hoe te gek het is wat zij met klank en kleurtjes en textuurtjes doet en experimenteert en hoe ze haar eigen taal verzint en haar stem precies zo gebruikt als nodig is voor de geluiden die ze zoekt. Ze speelt fantastisch piano. Ja, en die opbouw van dit stuk vind ik echt weergaloos. Ik zou dit heel graag een keer live willen horen. Met groot koor en alles erop en eraan. En een van mijn andere favoriete singer-songwriters van dit moment komt trouwens bijna naar Nederland. Maddie Ashman. Ze speelt in november onder andere op November Music. Daar heb ik heel veel zin in. Maar wij gaan nu luisteren naar een luisterverzoek van een van jullie. Want een tijdje geleden kreeg ik een berichtje van luisteraar Martien en die zei: mijn wens voor vrije geluiden is de herhaling van de kennismaking met Vanessa Lands Moonshadow, Sunshadow. En dat vond ik zo mooi gezegd, een herhaalde kennismaking. Muziek weer met dezelfde magie beleven als de eerste keer dat je het hoorde. Dus hier is Moonshadow, Sunshadow door Lisa Verstman en Esther Hoppe.

Moonshadow, Sunshadow van Vanessa Lane door Lisa Verstman en Esther Hoppe. En dit draaide ik op verzoek van luisteraar Martien. Ik hoop dat het een mooie herhaalde kennismaking was. En heb je nou zelf ook een verzoek en ik zoek specifiek naar muziek die elders in de ether misschien niet zo scheutig klinkt, maar wel absoluut gehoord moet worden? Stuur me dan een berichtje via de NPO Luister app of mail naar vrijegeluiden@vpro.nl. Begin deze maand kwam het nieuwe album van percussionist Konstantin Napolov uit. En hij maakte daarvoor bewerkingen van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling voor percussie en piano. En hij speelt nieuwe werken die speciaal voor hem geschreven zijn. Zoals deze Aoi Aoi Sora Tumo, Die blauwe blauwe lucht en de zee van Catherine Ching Fanting.

Konstantinopolov en Ralf van Raad speelden Aoi Aoi Soratoumi van Catherine Ching Fang Cheng. Een van de nieuwe stukken op het album van Konstantin is dit. En de schilderijen van de tentoonstelling voor percussie zijn ook heel verrassend. Het album heet Pictures from One's Exhibition. Zoek het maar eens op, zou ik zeggen. Voor we de nacht indrijven nog een mooi stuk dat ik geloof ik nog nooit gedraaid heb, maar dat wel in mijn wensenlijstje voor vrije geluiden staat. En Quentin Dujardin heb ik wel vaker laten horen. En soms is dit gewoon alles waar ik behoefte aan heb. Een soort zachte, warme melancholie met een hoog geruststellingsgehalte. Dit is Retrouvaille van Quentin Dujardin.

Ivan Padouar en Quentin Dujardin speelden Retrouvailles. En die warme melancholie die ik hierbij ervaar, die komt ook wel weer terug in die titel. Want Retrouvailles betekent zoveel als terugkeer. En als ik het goed heb begrepen, kan dat ook gebruikt worden voor weerzien. Zo'n moment dat er een bepaalde zwaarte van je afvalt, zodra je iemand weer in de armen sluit en dan beseft, aha, dit had ik dus gewoon even nodig. We gaan er lekker een beetje jazzy uit vannacht. Dit album kwam eerder dit jaar uit en deze track is perfect om deze nacht mee in te dobberen. One Sunday van The New York Second. Volgende week zaterdag, dan verjaart Steve Reich. Hij wordt 90 en dat wordt gevierd door het muziek, klang, Nederlands Kamerkoor en New European Ensemble. Zij spelen zijn The Desert Music. Het concert op zijn verjaardag is uitverkocht. Maar voor de dag erna in Amare Den Haag zijn nog kaarten. En later in oktober spelen ze ook nog. Maar daar vertel ik je graag volgende week meer over. Voor nu dus One Sunday van de New York Second. En daarmee wens ik je een hele goede nacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah.
2: Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 28 september. Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als 3e. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. Het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar 1 graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. En het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.